0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuisde van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me naar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
2: De winjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 van ons fjorden bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Haast ook extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
2: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
3: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
2: Toch ek mij, jou de grijdevoegels in Uitwei. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
1: Big Green Funny's actie, kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
7: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
6: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
6: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Trulies met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Sober gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Friesland non-stop.
19: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakken vingen. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 en 14 bij Omroep Friesland.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
4: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Poetin wil een gevechtspauze op vrijdag en zaterdag, maar president Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
9: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
8: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. In China zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er zo'n 60 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
10: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
8: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn er nog meer Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. Deze ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Carsoe en Rolf Sanchez. Vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog, met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dadelijk in Nooi Friesland. In de Prinsentunnel Leeuwarden vond Justin de jaarlijkse provinciale dierenbetrekking plak. Verder dadelijk het waar met Jitske en de eerste muziek is haast van de Pretenders.
12: Personeel tekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
4: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan de Orde. Kies het hele hier terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orde is zuiver knietje on het wetter.
13: Nou, ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
6: Noi Friesland.
7: Jacob Stelwagen.

0: Welkom
1: bij Omroep Friesland.
0: Alle zwarte spieders.
1: Yes.
0: Twaanjocht op het paar FM.
1: Het lijst en ijs.
0: De actuele sport.
1: Het wapenjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er

0: De eerste muziek op deze bevrijdingsdag 5 mei 2026 van de Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Van 8 tot 9 uur,
2: Noi Friesland.
3: Vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening. Maar het is ook een opdracht. De opdracht om altijd respect te hebben voor de ander.
0: In de presentatie luidt voor Justy de heerlijkse provinciale derde betekening plak. En het kwam uit een stilte bij de derde betekening Justy weer tijd voor cultuur.
4: We kunnen met afstand en nuance naar de Tweede Wereldoorlog kijken, maar helaas zijn er altijd mensen die in de oorlog zitten. Dat nooit meer is eigenlijk niet aan de hand.
0: En dan het Waarbrug Sint-Kwartnau met Tjitske Hubengaard. Het Gries van de Moon, dat had wel eens wat beter geweest op bevrijdingsdag in het verleden, maar ik wil volle minder leuk, hè?
5: Ja, dat klopt, ja. Ja, we hebben inderdaad wel eens wat mooier waar gehad. We hebben ook wel temperaturen gehad van 26 graden. Dat is de maximum temperatuur die het eermitten is op bevrijdingsdij. Maar het had ik wel eens volle frisse west. Want een graad frost hebben ik in de nacht naar 4 mei nog wel gehad. Dus inderdaad, die verschillen binnen grut, ja.
0: En hoe lukt het dan voor jou?
5: Nou, Joert hebben te krijgen met toenemende zinnen vanuit het Noordwesten bij. Dat betekent dus dat die zinnen er heel iets vaker bij komt. Daarbij hebben temperaturen uiteindelijk die het van een beetje oprinnen naar zo'n 12 tot 16 graden. Maar wat we ik zeggen is dat in het Zuidoosten dat daar dus een front leidt. En dat dat front, dat bloedt er eigenlijk wat lissen. Daar hebben wij zo altijd nou liek het geen les van. Alleen nog maar dat er dus in de media weer wat hege bewolking vanuit het Zuidoosten eerst maar uw kant op scoot, maar zat het nou liek het zilde zinnen er aardig nog trohinnen schienen. Ja, en daarbij stiert dus een nat eerstelijke wien die te nou zwak ontmatig is, van een beetje wat vleegerig wordt, zeker boetenuut en in het noordelijke part van de provincie. En daarmee hebben we dus een matige, soms vrij krachtige nat eerste wien. Nou, jong dan helpt de wien staat er gewoon een beetje aan. En in de nacht binnen de wolkenvelden bij is het droog waar. En hebben dan een graad als Jochen als minimumtemperatuur.
0: Oké, okay, dank u wel voor nou. Meer oor het waar. Nee, Jalwen Jochen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons Jochen Oren.
2: Noi Friesland.
0: In de Prinsentuin in Leuwarden vond Justy Hoen de jaarlijkse provinciale derde betekening plak. Er waren weer stilstaan bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en lettere oorlogssituaties. Jongen, de provinciale betekening, wie er rondom in de provincie ook lokale betekeningen. Commissaris van de Kening, Arno Brok, wie bij de betekening in Makkenbiegeliks. In de Prinsentuin werd er een taspraak van burgemeester Sybrand van Aarsma Buma. En daarbij helle Buma vooral ook de actualiteit om.
6: We zijn zojuist 2 minuten stil geweest om te herdenken. Om letterlijk stil te staan. Stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van de koloniale oorlog in Indonesië. En van alle oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. We kunnen onmogelijk de ontelbare namen noemen. Maar onze gedachten gaan naar hun uit. In 80 jaar tijd heeft onze nationale veiligheid niet zo lang en van zoveel kanten tegelijk onder druk gestaan, zeiden onze Nederlandse veiligheidsdiensten onlangs. Cyberaanvallen, zeekabels die doorgesneden worden, verkiezingen die via sociale media worden ontregeld. Het is aan de orde van de dag en het gaat ons allemaal aan. En in ons land zien we dat geweld en intimidatie soms niet worden geschuwd om te proberen onwelgevallige, democratisch genomen besluiten onderuit te halen. We zagen het recent nog in Loosdrecht en we zagen het in IJsselstein. En vanochtend bleek dat zelfs ons nationale oorlogsmonument in Amsterdam met rode verf werd beklad. Ik moet dan steeds denken aan dat spotje van Sieren. U heeft het misschien ook wel langs zien komen. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Want vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening. Maar het is ook een opdracht. De opdracht om altijd respect te hebben voor de ander. En uiteindelijk om vooral te zoeken naar wat ons samen bindt. Vannacht wordt in Wageningen weer het licht van het vrijheidsvuur ontstoken. De lopers, die staan hier bij ons. En morgen brengen zij de vrijheidsvlam terug en laten we die hier in Leeuwarden branden. Vandaag staan we stil bij hen die het hoogste offer gaven voor onze vrijheid. Morgen en alle dagen van het jaar daarna is het aan ons om het licht van de vrijheid door te geven.
0: Sybrand van Haarsma-Buma, burgemeester van de gemeente Leeuwarden. In Verwerd hier de betekening juist toen een extra tintje. Op het oorlogsmonument ontblutsen nog 12 namen van verzetstrijders. Die van Koenraad Spijksma en Meindert van Dijk. Het monument is nowhere compleet met een extra betinkplaat. Anneke Kamma van Pleister Belang Verwerd Hegen Bijtem ontroert het koer dat die beide namen jeder vergeten binnen. Een bijdrage van RTV NOF.
7: Hoe dat vroeger in alle haast gebeurd is, weet ik net. Maar deze twee namen is nou al een periode dat wij graag woonden dat die erop kwam. En juist mijn tank aan een paar historici hier uit het dorp. Ik ben ze nou ek, dat de gemeente er mij ek naar zoen had. En ek dat de conclusie kwam is dat ze erop hadden.
8: Je woont het inderdaad al volle lange dat ze erop kwamen, maar het had nog wel wat fotten in de ieder om ze iets voor elkaar te krijgen, toch?
7: Ja, dat weer wat moeilijk. Ja, amperlijke molens malen langzaam, zeiden we dan vaak, maar dat wie dit keer eigenlijk wel een beetje. Ja.
8: Hoe blij ben je nou dat die nam er eindelijk op staan?
7: Nou, ik ben tegenblij dat ze er eindelijk op staan, want nou ja, ze eigenlijk bij het gemeentelijk monument. En ja, deze, nou worden de meesten en de nabestaanden, die kunnen nou ook mij uitnodigen, want hun familielid staat erop.
8: Maakt dat deze jongen weer extra bijzonder?
7: Ja. Wij in graag verleden hier hebben al met 80 jaar, maar wij zijn tegenblij dat het nou eindelijk gebeuren kon.
8: Riemke en Lookje, Meindert van Dijk, dat wie een omke van Jim. Hoe blijft binnen Jim dat die namen nou ook op het monument staat?
9: Nou, dat vind ik wel heel bijzonder, hè? Dat er nou een heel... Ja, ik weet niet wanneer het beeld hier komen is, maar dat Sinamme er nou ik bij schrijft.
8: Ja, hoe zie je dan hij?
10: Ja, ik vind het heel geweldig dat hij er nou ik bij zit en dat hij zich inzetten heeft eigenlijk voor de oorlog en zijn de Duitsers eigenlijk. Ja, ik vind het wel belangrijk en een hele eervol eigenlijk van mijn beppe en van mijn mij.
8: Ja, hoe kon de Finio dat zij dat net met mijn meidje kennen?
10: Ja, schande. Ja, zo is het leven nu een keer. Het is zelf niet alleen, dus ja, dat gaat een keer op. He, maar ik denk, het is wel leuk van de West even. Ja. Een eervol eigenlijk.
8: Ja. Een oren derde betingst als normaal van Jim, denk ik ook.
10: Ja, wat als ik thuis op de bank zitten en voor de televisie zitten. En dat, denk, dat vind ik dan wel heel belangrijk eigenlijk, ja. Om er ik bij te wezen.
0: Dat wie de derde betekening in Verwerd. Bij de betekening in Drachten is een vrouw onhouden vanwege het versteuren van de Ibenbiere Wadder. En uit 10 minuten stilte bij de derde betekening juste wie het tiert voor cultuur. In het rand van de landelijke theatermanifestatie Theater naar de Dam wien er in Noord-Nederland 16 vaststellings en ieder van wie een papodium neushoorn in Leeuwarden.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Het is nu 20 minuten over 8. Na 10 minuten stilte bij de derde bedenking, Juste viert het voor cultuur. In het rand van de Londense theatermanifestatie Theater naar de Dam, wien er in Noord-Nederland 16 vaststellings. In Papoorje Neushoorn stiet men met muziek en verhaal stil bij de vraag hoe je in deze tijd bedenken moet. In de wereld met oorlogen en mensen niet boeten sluiten worden. Verslaggever Auke Zelderust, wie erbij. Ja,
1: fijn dat jullie er allemaal zijn, lieve mensen. Mooi, spannend ook. Mijn naam is Brecht en ik doe de presentatie van vanavond van Theater naar de Dam. Hier vanavond georganiseerd door de Harmonie, Triater en de Neushoorn. Op dit moment door heel het land, bijna 150 voorstellingen, komen mensen samen. Sommigen in theaters, sommigen in poppodia, om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog.

0: Ira Judavskaya, jou hebben deze jong geesteld. Wat is eigenlijk het wichtigste wat jou vertellen wil aan mij dit theater?
1: Dat er altijd mogelijkheid is om iets te doen. Om je steentje bij te dragen aan hoe geschiedenis zich verder ontwikkelt. Wij allemaal samen geschiedenis maken.
0: Het ging om kleine daden, grote gevolgen. Kun je een voorbeeld nemen uit jouw eigen leven?
1: Uit mijn eigen leven, of van mijn oma misschien bedoel je? Ik had een verhaal verteld van mijn oma, die als Joodse vrouw met twee kleine kinderen moest vluchten van Donetsk, dat toen bijna bezet was. En op een gegeven moment door de hele Sovjet-Unie moest zwerven met ze.

0: elkaar en daarna verdwenen de menigte. Dus hij heeft de man, ze vertelde me ook altijd, zo jammer dat ik die man nooit heb kunnen bedanken, want hij heeft op dat moment ons leven gered.
1: Centrale vraag bij dit stuk wie ik van, ja, hoe moet je eigenlijk nog betinken in deze tijd? Heb je daar antwoord op kregen?
0: Nou, ik weet niet of we antwoord. Ik denk dat wij een mogelijkheid hebben geboden om te herdenken. Namelijk, we hebben het verbonden juist met gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Met een verhaal dat bij Fries Verzetsmuseum staat opgeschreven. En daaruit een moment gepakt wat niet een standaard moment is. Het gaat over iemand, een jonge vrouw die vaak alleen maar met Duitse soldaten ging dansen. Maar op één avond deed ze zich voor als moeder van een Joodse jongetje. En op die manier die avond zijn leven had gered. En later is ze wel kaalgeschoren.
1: Grote gevolgen.
0: Grote gevolgen. Zij heeft dus wel iemands leven gered door één avond er voor iemand te zijn. Tegelijkertijd was er dus ook iemand die met Duitsers danste, daardoor gehaat werd. Terwijl ik vraag me af of mensen die haar hebben kaalgeschoren of iemands leven hadden gered.
1: Dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Maar wat ik ook zien heb, en wie ik mensen uit Iran in de zeil, is ja het Joodse conflict.
0: Ja, we hebben daar nou ook gezegd, we kunnen met afstand en nuance naar de Tweede Wereldoorlog kijken, maar helaas zijn er altijd mensen die in de oorlog zitten. Dat nooit meer is eigenlijk niet aan de hand. Een van de voorbeelden is natuurlijk Iran, was ook een grote vertegenwoordiging van de Iraanse gemeenschap hier. En zangeres Arzu, die samen met Amarins Wolterin twee liederen zong, met de hoop dat volgend jaar beter zou zijn en ook met de vraag om samen te zingen en samen het leven te vieren. En andere genodigde was Sherif Nasser, Nederlands en Palestijnse cabaretier, die wist om wat voor mij ook Joodse traditie is, namelijk via lachen via pijn, noemen we dat, wist het conflict in Palestina te benoemen en ook ons onvermogen met z'n allen om daar iets in te betekenen.
2: Een bijdrage van verslaggever Auke Selderust, oer Theater Naar de Dam. Hij praatte met Ira Jukovskaya van Poppodium Neushoorn. Dadelijk in Noord-Friesland ontdekking voor het bevrijdingsjour dat de Scott opkomt. Het waard met Jitske. En zelfs het Nationaal Nijs. Maar eerst muziek van Chic. Dit is I Want Your Love.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Berre goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
10: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
9: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
11: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
9: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
13: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
14: Hasto Excel-lijst van kalkonslag. Bij de Big Green verkomst kalkonslag. En haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder. En verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
15: De eerste snedermat van het land. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
16: Ik meer op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
15: Doch ek mij, meer op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
14: Big Green Funny Zakje. Kind 1034, maar 924 euro. Inclusief installatie.
17: Noe in Friesland.
18: Jacob Stelwagen.

0: In Amsterdam, waar tussen Neffens Tradition de nationale sportbetrekking houden met Friske Inbreng en het Bevrijdingsjour is onderwijs van Wageningen naar Friesland. Het Waarbrug, nou, Tjitske Wiebega, een goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen, Jacob.
0: Ja, we hier te leven over de gutte verschillen. Dit jaar hebben we kennen deze tijd van het jaar. Maar ja, hoe ligt het voor jou?
1: Nou, wat we jou merken, Sille, is dat vanuit het Noordwesten waar de zinnen er heel mooi bij komt. Als ik nou naar de satelliet zeg, dan leidt die skiering ongeveer, ja, bij Starem. Dan oer Ljouwet heen en dan zou richting Dokkum. Alles noordwestelijk daarvan skient de zinnen volop. Nou, het is de bedoeling dat die skiering van bewolking, dat die ik verder naar het zuidoosten ta zakken. Dus dat ik de rest van de provincie in een van de maand die het volop in de zinnen komt. Ja, daarmee hebben we dus een hele mooie start van de dij. Nou, daarbij hebben we nu temperaturen die het, nou, toch wel wat onder de hege kant binnen. Vlieland, Biegelies, daar is het nou een graad als 8 of 9. En ik op orenplakken is het zo'n 9 graden. Maar de minimumtemperaturen die erbij jaren, ja, die verschillen wat. En dat heeft alles te krijgen met die opklaringen die het in het Noordwesten winnen. Vlieland 4,7 graden en Skielges hier op 6,2. Wielst, aan de orenkant van het wetter, nog onder bewolking, de temperatuur in Dwaaien op 8,6, zie het grauw dan weer 8,8. Laaksum 9,1 en Frieske Pelm dan weer op 8,1. Dus ja, dat jouwt dan ik even het verschil tussen de bewolking en helder waar om. Nou, in de rin van de maand die dus helder waar van de middag komt er vanuit het zuidoosten, maar bij wat hege bewolking vanuit het zuidoosten bij opzetten. En dat heeft alles te krijgen met een steuring die het oer het zuidoostelijke part van Nederland heen leidt. En daar joert een wolf van wat rijden werd een zwartje zil. Maar een buur zullen dus een hele mooie droege dij wezen. Mij aardig wat rond te verzinnen. Het zorgt ervoor dat die temperatuur uiteindelijk oprint naar zijn 12 om het 16 graden wat jippen de provincie in. Mij helpt van die zinnen dus. Daarbij stiet een natte eerstelijke wind die zwak ontmatig is. In trogsneed soms wat vlegerig wezen kan boeten uit. Maar dat zal wel de trogsneed wind wezen. En dan een jong en vannacht dan helpt die wind voorzichtig wel wat aan. Er komen wat wolkenvelden, maar het zal ik vannacht droeg wezen. En dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 9 graden. Dus dat is nou, toch een beetje onder hege kant van zo'n nachttemperatuur.
0: Ja, nou, een pad van Friesland zal morgen de roes uitsleven. Wat missen zij qua waar?
1: Nou, op zich net een heel soort. Nee, het is morgen een dag met een heel soort bewolking. Daarbij komt de wat eerstelijke wind. Die helpt nog wat verder aan. Die is echt wel wat vlegeriger, matig, ontvrij krachtig. En ja, onder die bewolking, waarbij het, nou, ik verwacht je eigenlijk wel dat het zo goed als droegbloeien zal. Ja, zal de temperatuur toch een stukje frisser uitpakken. Ik heb zo'n 10 graden op de Waterland staan. Ons zo'n 12 graden wat jippen de provincie in. Alleen nog, ja, er zullen hier en daar wel wat gatten in de bewolking vallen. Maar dat durft maar even. Maar althans, zo'n gat ontstiert, ja, dan kan het tijdelijk even wat heger wijzen de temperatuur. Dus dan viel het gelijk wel weer noffelijker aan. Maar dags is het morgen aan de frisse kant, dus maar je oerheerskende bewolking.
0: Ja, en de dagen erin. Want ik zeg juist de morgen nog dat de Rijn werkelijk jocht nu onder een voel.
1: Ja.
0: Het ligt erop of jou het een model?
1: Ja, nee, de inderdaad. Qua rijnwetter zal het eigenlijk voor de rest van de week droeg bloeien. Sterker nog, de temperatuur zal ik wel wat heger uitpakken aan het einde van de week. Nee, ik denk dat we echt van nou tongensje verder werden dat het warm weer herpakt, om het samen te zeggen. Het wordt stadig gewoon beter. Bij een mix van wolken en zinnen op tongensje en vreed hebben we daarbij temperaturen die het op tongensje nog zo'n 14 graden werden zullen. En op vreed rint het al op naar zo'n 17 graden. En dat komt omdat die wien, ja, die komt nu de eerste dagen echt uitjoegend uit het noorden en noordeesten. Maar ze in de rin van tongensje en vreed, dan zullen je wat meer uit het eersten bijkomen. Meer roelaan hinnen dus. En dat betekent dus dat die temperatuur mooi oprinnen kan. En dan komen we op sneuren op een dij. Dan komen we eigenlijk wel weer in de vochtige lucht. En dan lijkt het eigenlijk een verhelling van Aaron sneuren te wezen. Een bui is mogelijk. Temperaturen dan zo'n 20 graden. En bij een zuidoostelijke wind die dan matig want vrij krachtig is. Dus ja, in het weekend lijkt het wel wat wikselender te worden. Maar de temperaturen die binnen daarbij wel weer een stuk noffelijker.
0: Oké, dank je wel. En een noffelijke morgen verder.
1: Ja, hetzelfde. Dank je wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: My No.
2: Muziek uit Friesland.
3: Jij is din eigen taal.
4: Hey,

0: Jong Frisk en Faske en onderwijs. Nee, nee. Faske die komt trouwens uit Friesland, dus in Djabik om correct te wijzen. Hij heet eens Fasiel Kuiper en werd het nou in Ljouwert. In Amsterdam waart just een even traditie de nationale sportbetinking houden. Daarbij werd de rol van de sport in de oorlog belicht. Er werden de verhalen deeld van moed en verlies en is er een reflectie op de beslissing van vrijheid, democratie en sport. Betinking is alle jaren bij het beeld van Prometheus voor het Olympisch Stadion. Dit is hier de Hiester Sportcentraal. En daarbij wie onder andere een rol voor een wijlijn voor Amazone en Paralympier Rikst van der Horst opgroeit in Grauw. Rikst, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de nationale sportbetinking, wie is er dus weer in Amsterdam voor het Olympisch Stadion? Hoe zeg het, Ruud?
1: Ja, het is een hele indrukwekkende gebeurtenis. En heel bijzonder om mij te maken. Dat is voor mij ook de eerste keer.
0: Ja, en het thema wie de hier sport, wanneer kreeg je de stoot spreken mochtest?
1: Nou, een paar weken geleden werd ik door het comité Nationale Sportherdenking benaderd. En uitnodigen om een krans te lezen, onder andere. En omdat de Hiense sport dit hier dus centraal stond, liek het hun heel mooi dat ik een liefste afspraak zou horen. Dat vond ik eigenlijk wel een hele eer.
0: Ja, het klinkt wel een beetje als een klassieke derde betekening in die zin. Tafspraken, kransen. Is dat ik zelf net? Of is er nog een wezenlijk verschil?
1: Nee, eigenlijk komt het daar wel op del. En het begint eigenlijk een beetje mijn inhoudelijk programma in de morgen, waarbij achtergrond informatie deelt wordt over de sporters in de Tweede Wereldoorlog. En dat wie eigenlijk wel heel bijzonder om ik te jaren. Want ja, je weet er net altijd even volle van. En dat kwam wel binnen.
0: Ja, zit er een verhaal tussen dat hij verrast had of rekken had?
1: Eigenlijk in het bijzonder, en dat heb ik een keer in tafspraak taluchten, wie er een man en dat wie Eddie Kahn. En hij die eigenlijk als een van de weinige burgerruiters mij in de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. En dat wie eigenlijk wel heel bijzonder, omdat het vooral toch militairen van beroep eigenlijk vooral dingen wordt. En daar kon ik nu wel mij identificeren.
0: Ja, wie van jij vond daar natuurlijk wat dien insteek voor de school van die taspraak?
1: Ik wil vooral mij aan dat vrijheid net vanzelfsprekend is. En ik het gevoel wat het mij jouwt om op mijn hinder te zitten. Dat ik een heel groot gevoel van vrijheid jouwt. Dat het ik een bepaalde therapeutische waarde kan hebben. En dat we het vooral net als vanzelfsprekend moeten beschouwen. De vrijheid. Dus vooral daarbij stilstaan. En ik de bal met mijn hinder is heel bijzonder. Dus daar heb ik nog een passage over litten in.
0: Ja, en was dan dat therapeutische aspect?
1: Die baan gaat heel diep. En eigenlijk, als je een hele goede klik hebt met een hinder, dan begrijpt hij daar eigenlijk zonder woorden. En kan het ik een hele troost bieden dat als je die net lekker voelt of verdrietig bent, dat het hinder dan op een goede manier invloed heeft en echt daarop onpast en die onvielt. En dat vind ik altijd heel bijzonder om mijn hinders te ervaren.
0: Ja, kijk ik me niet denken. Daarna is er nog een crosslijn met oudspeler Urbi Emanuelsson van Ajax. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Klopt. Dat is eigenlijk ik wel heel speciaal. Want Nederland is het enige land in de wereld die de cross leidt in de vorm van de Olympische ringen. Dus het is ik echt op kleur en vier crossen in totaal. En ik hier de eer om dan samen met Urbi dat te doen. De reden krans te lezen. En even een momentje stilstaan bij wat er op die dag gebeurd is. En ik in het verleden.
0: Ja. Hoe zorgt Almel waarom op deze betinging?
1: Nou, ik denk dat het wel iets is wat ik net zou gaan vierten. Ik vond het nogmaals een hele grote eer dat ik hier voor vegen ben. En ja, het heeft je de indruk maken. Dus ik ben zeker volgend jaar ben ik er bij jou aanwezig.
0: Oké. Dankjewel voor die verhaal. Rix van der Horst, Paralympiër. Opgroeid in Grauw en juster dus bij de sportbetinking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.
2: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur,
2: Nooi Friesland.

0: Olita Adams en A Window of Hope. Traditiegetrouw werd al in het bevrijdingsjoertrog estafetterinnes van Wageningen naar onderhanden plakken in Nederland bracht. In Friesland bied ik naar Burgum Leuwarden en kwam het er samen. En dat joer stiet symbool van vrijheid en werd al zo'n 48 trogjoen van plak naar plak. De hutrinners van Lopele Burgum binnen vannacht ook verstaat hier van het 4 Maaienplein al in Wageningen. In totaal gaat het om een afstand van zo'n 170 kilometer om het vuur naar het T-Checkste deel te krijgen. Op de telefoon is Tony van der Veen van Loopclub Burgum. Een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, we zijn op dit stuit, op de route.
1: We zijn krek van de bregen bij Ens, dus we zijn krek over de helpen. Dus tussen zo'n Kampen en Emmeloord zijn we op het heen.
0: Oké, en hoe laat met je omkomen?
1: Wie moet er omkomen? Ja, we proberen om 3 uur om te komen. Zodat we dan vanuit Sumars zeg maar, met een kolonne, met legervoertuigen richting de pleeter en een keer in Burgum. Met het vuur oerhandig hier onder de burgemeester, die daar het vuur ontstekt.
0: Ja, en lees je wat dat onmaakt een beetje op schema of net?
1: Die lees een beetje voor op schema zelfs. Dus dat is super, maar dat hadden we ons eerder gewoon. Dat we voor op schema leiden en dat we dan toch ergens een oorslagje misten of tegen te horen en dan... ben je dat vaak weer kwijt. Dus we zijn voorzichtig positief.
0: Ja, maar daar meet ik wel op dat de nacht en de wand ziet wel aardig goed voor doen binnen.
1: Ja, de nacht het is zelfs een beetje warm hier bij wat in de gaten. Maar nu begint het wat harder te waaien. En weet je, nu hier op de vlakte en het is hier best wel fris. Maar dat viel misschien ook wel te krijgen aan mij de vermoeidheid, denk ik. Maar goed, dat jij er ook een beetje bij, hè?
0: Ja, hoe is mijn de burgers? Docht elk nu nog mij?
1: Ja, nou, de burgers, ik verneem het nou wel, dat ik toch wel een nachtje oerslijn ga. Maar ja, we zetten gewoon even trouw en dan van die jongen wat jij erop hebt, dan hellen we het allemaal weer in.
0: Ja, ja, ja. En hoe gaat die estafette dan, kijk, dit is je werk? Want hoe bepaal je waar, hoe lang rint?
1: Nou, we hebben in totaal 10 herinners en er komen van de morgen nog 3 herinners bij. En die hebben van iedere renner ongeveer het gemiddelde tempo wat ze rennen. He, dus je is maar in 6 minuten de kilometer en 0,4. En dan verdelen we de route over man van treien, ploegjes van treien meesken. Van 12 fietsen en 1 rent. En dat wisselt dan geende wij de route om. Dus de fiets is maar 2 keer en de rinst 1 keer. Nu hebben we een voor- en achterfietser, de renner is altijd veilig. Helemaal in de nacht natuurlijk, maar in het donker is het dan wel prettig dat er dan even een voorfietser maar lucht en een achterfietser maar lucht is. En zo proberen we de route dan te verdelen in stukjes van 4 kilometer, 6 kilometer. En dan met treien meesken, dus dan haast ze een 12 tot 15 kilometer per stukje. En dan wisselt de ploeg weer om met een oorploegje, die zit dan klaar. En die neemt het oor en die deelt dan de volgende route. En zo geven we vanuit Wageningen helemaal naar Burgum.
0: Ja, en Burgum docht die estafette met bevrijdingsvuur al heel wat jaren. Was je motivatie om hier op Meiland te wonen?
1: Het is hier een stukje saamhorigheid ook binnen de loopclub. Dat is natuurlijk ook een heel mooi iets. Maar wie mag je nooit vergeten hoe vrij we hier in Isloan eigenlijk binnen. Bij ons al. En dat is gewoon ook iets wat we graag ook... ja, oerdragen willen onder meesken. En het is gewoon een fantastisch mooi evenement om uit te doen. Ondanks dat het je toch wel even vermoeid maakt. Maar het zet je ook wel even aan het denken dat wij hier eigenlijk gigantisch vrij binnen in ons land.
0: Oké. Ik wens je hem nog een soort succes, onderwijs naar Burgum. En dank wel voor de tijdachting.
1: Ja.

0: Mark, Amber en Belong Together.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Noorden Voor bij Arjen Overmaat. Arjen, een goeiemorgen.
2: Hey Jacob, ja zeker. Noffelijke muziek bij de koffie, hè? Haast, is die het kleer? Sjoch even bij het bevrijdingsbrochtje in Ljouwert. Want eerst Jantine Weidenaar is op een paad. En verder is het samen horen we.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En dan ben ik er weer.
2: Ja, nou je... Harm lekker rond die dag.
0: Het is eigenlijk gewoon een cirkel, Jood. Oké, Arjen, dank u wel. We hebben dus net om 12 uur. Graag ontam. Dag.
3: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
4: Hoi.
3: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
5: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
6: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
5: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het Hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
10: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
19: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. En ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. Artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen en... Muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
19: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. En in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dank u wel. Wij vieren de vrijheid. Je hoort hier nodig voor mij Robert van Hemert en Donnie onder oren. Maar ik de Simple Minds. Don't you forget about me. Hoor een minuut.
4: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elsenie.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
20: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
21: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Nul de Voor. Mijn Arjen Overma.

0: galop.
1: Hoe heet dat nou? Ja, wees.
2: Arjen Overmaat.
3: Neemt mij in de dag. Nou de vol.
1: Robert van Hemert en Donnie.
4: Goedemorgen, Arjen.
1: Ja, op 5 mei, je bevrijdingsdag. Fijn, dat is de wist. Wees vrij, wees gewoon aan het werk. Ik zeg je nog, meestal ben ik aan het werk trouwens. Nou, op Friesland is er de hele dag. Vadij. Op deze 5 mei, Robert van Hemert. Ja, dit is een heel ingewikkeld noemer. Oren hoe nij toch? Nee. Het recept voor een goede hit is eigenlijk net de volle night denken. Robert van Hemert zie je al in de muziekstudio. Moest naar de kapper. Jossewan, sleutels erbij. De kaaien bij missen. Ik mat voort. En dan kan Donnie weer binnen in de muziekstudio. Die zei, hey, grappie. Wij moeten nog eens even een noemerke maatje. Ja, Robert van Hemert. Ja, ik mat nou naar de kapper. Nee, kom eerst even een bakje koffie. Dus ze stiemen die koffieautomaat. Tussen de bekers en de zoekers. Wat stie daar, wat tinkst? Een fles Moët champagne. En zo kwam ze bij de titel Moët dat nou. Nou, zag je het? Wat George McNeil ooit raast bij My Side of Town. Eerst mooi arthoud van Mountain McNeil in Odefor. How do you do?

Patricia McNeil, My Side of Town. Op vierste de Vrije Jutes. Mist vanzelfs ik van het welkom he, om naar jou te komen. Op het Vrijdingsfestival. Want ik het Omroep Friesland podium. Noeg het die van het uit op de Wissedwinger in Ljout. Tussen twa en seis hoeren. Zorg het Willem de Vries weer voor een feestje. Voor jong en oud. Waar muziek van Graaf Landgraaf. Asbest. Zeewolf. Las Banditas. Jit Izer. En ik de Griene Worm. Ik ben zo op de radio. Maar deze over het Boetenveld.

2014 wiet alweer een hit voor Albi en Cheerleader. De grote Nijsmachine werd daar zijn opstart. Terug Jacob Stelwagen bij het Frieske Nijs. Maar eerst hebben wij hier nog L.O.D. Love and Delivery. Belly Ocean, in Oudevoort.

0: Alles wat er spiekt.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: FM. Jouw wat zien is het. En hier is het Fries Kruis, Jacob Stelwagen. Goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. In de Prinsentuur in Leeuwarden vond Justy om de jaarlijkse provinciale derdebetikking plak. Er waren stilstaan bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de lettere oorlogssituaties. En jongen, de provinciale betekening, wie dat roenom in de provincie ek lokale betekeningen. Commissaris van de Kening Arno Brok, wie bij de betekening in Makken, Biggeliks. Burgemeester Sibrand van Aarsma Buma van Leeuwarden spruts in de Prinsentuur en maakt het duidelijk wat vrijheid voor hem budget.
15: Vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening. Maar het is ook een opdracht. De opdracht om altijd respect te hebben voor de ander. En uiteindelijk om vooral te zoeken naar wat ons samen bindt.
14: Het Nationaal Vlechtmuseum in Leeuwarden krijgt toch nog een provinciale subsidie voor de komende 3 jaar. Het gaat om een bedrag van goed 234.000 euro. Ja, dat besluit een deputaire staat nog om het museum geen geld te kennen. Maar dat besluit is dus nou bijsteld. Reden is dat het Nationaal Vlechtmuseum bij de beoordeling van aanvragen lieke volle punten kreeg als het Kazematenmuseum in Kwartesan. En die laatste kregen wol subsidie. Provinciale staten moeten de financiële bijdrage nog wol goed kennen. De 14-jarige Jamie uit Drachten had gutte plan. Hij wil met een zielskip mijn leeftijdsgenoten naar het Caribisch gebied en waarom? Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er eerst 30.000 euro samenliep. Een van de acties om het geld op te halen is een kano-alversterentocht. Juster zet dat uiteind met de laatste etappe van Bedaarde Nijhout. Hij wil het af en toe rondgeven omdat er op dat gutteskip van alles te leren valt.
16: Sowieso heel veel zelfstandigheid, want het schoolwerk wat we aan boord moeten gaan maken, dat moeten we zelf doen. Het samenwerken ook, want we moeten natuurlijk wel het schip een half jaar kunnen besturen met z'n allen en zeilen. Maar ook leiderschap.
14: Een 22-jarige mijnwerkster van de toeslag uit Wolvegeer is veroordeeld tot celstraf van 6 maanden, omdat ze bankpaskers en weervol godstel had van cliënten op hegeerden. Bovenop de 6 mannen kreeg de vrouw nog eens 6 maanden onder betingst met een proeftijd van 3 jaar. De stellerij die ze mij haar vreun. Op de zitting vertelde ze dat ze net onder de druk van een vreun uitkomen koe. Hij bedriegen en mishandelen haar geregeld. Je hoort een droege dij, maar eerst bewolking. Middags rond voor de zinnen. De temperatuur om de 12 graden in op het waard. Ontfitjen in de provincie. Morgen een matig of betiert een krachtige noordeostenwind. Met wolken en noorden aan zinnen is het fris. Met 10 graden op het waard. Ont 12, 13 graden in de provincie. Toos die kalm waar, mij geregeld zinnen.
13: Dank u wel, Jacob. Hoor een oren dan. Jij bent ver. Meer waren is omroepfriesland.nl of in uw app. Deze hangt lang niet, Jetsen.

0: Steve Maaien en Rutje Kothuizen, mijn vrede.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Wat zeg je?
7: Het is code rood bij Dirk!
8: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
7: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook in de actie bij Dirk, Silvo Kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Nul de Voor.
12: My Arjen Overmaat.

Alan Clark, Blow Me Away. Als het titel was van een ouderwetse mooie liefdesroman. Ik zit hier even in side 80 van het grote boek te bladeren. Oh ja, mooi. Mooi verhaal. Uit de jaren 80. Liefdesverhaal van Cool and the Gang en Joanna. Maar eerst Nice Sweden. Nice Han Forgetten liedje uit de jaren 90. Rebecca Tornquist uit Uppsala. Kist is er nog? Dit is a good thing. In 904 bij Omroep Friesland.

Cool and the Gang en Joanna. 5 mei, ik haast naar het zien. In Nodervoort, leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter, mai komen ze op die griezelige lekkere koekjes. De Omroep Friesland koffie of theelepel. En Music Match, dat is echt history spelen haast. Nou, dan was dit dus muziekje. Kist winnen, als het mij roest. Ja, en 5 mei, ja, dan tinken wij vanzelfs onder vrijheid. En dus het kwalificatiefragment, ik weer net te dreig. Gewoon, waar jest hier? Dit is een mooi boodschap van... Waar is dit? Jouw terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Vrijheid, kimmen, het keerpje. Vrede had echt geen prijs. Aast draai ik haar voor zelfs maar nodig vraag om die. Waar jest hier als dat wist? Jouw terug via de app. En maatje, komen ze op al die prachtige mooie prijzen. Aansnijd zie je in de leukste quiz bij de koffie. Muziek uit Friesland. Mr. & Mrs. Joyride.

en goodbye. Nee, nee, nee, nee. Het is net Country Wietske. En het is echt net Anneke Douma. Nee, maar waar is het wollest aan het zien? Maisfiliworst. Waar de leukste quiz bij de koffie. Jouw loert via de app van Omroep Friesland. Auto WhatsApp 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Kom eens op prachtige mooie prijzen. Maar eerst, tot zien. Was kijks. Breakdown. Dead ahead.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
5: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
7: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
8: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Wat fijn is dat Omroep Friesland Hakers op deze 5 mei. Aast hebben wij de leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter, maar je komt op Music Match. Een spel voor de snelle denker, scherpe oren en iedereen die van muziek houdt. Zit hier op de achterkant. Ik nog 1200 muziekkaarten erbij. Speelkaarten, fiches. Nou, het is een spul. Dat is de Prisby. Vraag Ian. Dan ik nog de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Spiel je eens mij successen. Dan kist het al je winnen. Dit is het kwalificatiefragment 5 mei. Dus wij toch nog... van deze jongeres graag via de app of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Heel soort tinken country wietske, maar nee, dat is net goed.
12: Vrijheid, net geefje. Vrede had echt geen prijs.
11: Dit is vanzelfs. Nou, vul maar in via de app en waar weer te spreken die Aasen. Naar Sam Vender, naar Olivia Dean en BZN. Ja, leuk, Sweet Silver Annie Aasen.
4: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is er voor Elsen.
13: is jouw keunsgebied stikken, dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
7: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
15: 0 de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In en Sweet Silver Annie van de BZN.
1: Jedder of letter?
0: Eerst eens even in Jester Nijtscherksjen, wie Gerda de Jong. Gerda, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Arjen.
0: Hoe is het er?
2: Goed.
0: Nog plannen op deze 5 mei?
2: Nee.
0: Ik zit even naar de website van Jester Nijtscherksjen te zien.com. Ja, dat zit net zo vol op de agenda, Joetjuk. Laatste berucht, Sinterklaas in tocht 2024.
2: Oh.
0: Is dat rustig, Jester Nijtscherk?
2: Dat
0: is
2: wat bijwerken.
0: Nee. Gebeurt er wel meer als er alleen nog de Sinterklaas in tocht in 2024?
2: Ja, want
0: ze gaan
2: hier onze rondgang en ze gaan dat.
0: Ja, maar je hoort nog net zo vol op programma.
2: Nee, je hoort haast volgens mij niks op papier te zien.
0: Nee, en persoonlijk zelfs nog plan?
2: Nee, lekker rustig blijven.
0: Nou, heel goed. En een maaispiel je maar de leukste quiz bij de koffie.
2: Ja.
0: En ik hoop
2: dat
0: je.
2: Dat zullen we zeggen.
0: Ja, ik hoop je dat de koffie erbij is of al op is dan.
2: Nou, die gaan we krijgen toch.
0: Heerlijk. Nou, helemaal scherp dus. Gerda, dan mag het goed komen. En het kwalificatiefragment bij toch. Wat mat ik net te dregen op zo'n bevrijdingsdag. Dus dit is het. Ik vind toch een heel prettig harkes die toch dat het country wietske wie. Maar dat is net zo.
2: Nee.
0: Wat het is?
2: Griet weer. Maar.
0: Ja, zeker. Heel soort harkes, die heb ik al Us Griet. Ze ja. Viel het ook wel een beetje Us Griet.
2: En wat ja, nou, dat is ja.
0: En wat mooi dat ze weer optreden, Sil, hè?
2: Ja, dat zeker.
0: 16 mei, dan zit ze voor het eerst weer even in het winkelcentrum. Een beetje de homeground van Griet en omkrieten. Dan biedt ze er weer in te komen en dan daarna is ze wel los. Hartstikke mooi. Nou, het is Jedder of Letter voor zelfs. Ik ga hier de prijzen. Music Match is de prijs bij vraag 1. En nou draai die krijgt Sweet Silver Annie van BZN.
2: Ja.
0: Dat komt uit 1963. Dat wil ik graag weten. Vrijheid ken me net keepje van Griet. Is dat Jedder of Letter? Was 63. Wanneer had Griet dat opnaamtekst?
2: Voor mijn letter.
0: Ja, dat is helemaal goed. Zit er ding, komt Sweet Silver Ending, wordt 63. Nou ja, volgens mij is het krijg wat ouder, maar het jouwt niet. Griet is volle letter. Helemaal goed. 2003 had ze het opnaam. Dus Music Match, hastel in de tas. No, voor de oegrieselijke lekkere koekjes van Oude Voor. Gerda, die ben altijd zomaar op. En we zitten in de vrijheid. Dus Marco Borsato had er ooit eens een liedje om. Nou, de vraag is vrij zijn van Marco Borsato Jedder of letter als Griet. Maar vrijheid kan me net keertje.
2: Oeh.
0: En Griet wie dus in 2003?
2: Ja, nou, voor mijn letter.
0: Doodings letter vrij zijn. Marco Borsato is letter als 2003. Dat is net goed.
2: Oeh.
0: Het wie Jedder, njochtje 96.
2: Oh. Ja.
0: Schoven de koekjes terug naar vraag treien. En George Michael. In de en Freedom. Nou, Marco Borsato dus iets zei zijn jochtig, maar wat denk deze van George Michael? En Freedom, is dat Jedder of letter?
2: Jedder.
0: Ja, dat is goed, want dit kan in 1990. Mooi zo. Nou, we hebben de Music Match, het spultje in de tas, de koekjes. Ja, ik had nog de noden voor koffie of theelepel. Maar dan hebben we de alles of niet vraag, Spilie. Dwars het on of zei ze, nou, ik ben tevreden.
2: Nee, ja, die dwars
0: wel on. We kralen hem erin, Gerda, best. Harkje goed, de geven voor alles of niet. Looking for Freedom, David Hasselhoff wie dit. Nou, de vraag. Wij weten dus dat Freedom van George Michael in 1990 komt. Die Looking for Freedom, David Hasselhoff, net alleen acteur, maar hij is ex-jonger. Is dat Jedder of letter voor alles of niets? Poeh.
2: Letter.
0: Hij zelfs zin dat het goed is. Dosijs letter. Is David Hasselhoff echt letter? Of wie toch Jedder? Oh nee, Gerda.
2: Oh.
0: Het wie Jedder. Njoggetje, njoggere 80. Oei, nee. Oei. Ja, ja, ja, ja, dat haal je dan met alles op neer. Het is niet het goed.
2: Nou, dan gaan we het best
0: even. Maar, kan ik dan als bonus nog wel Griet Wiersma voor die draai?
2: Jawel.
0: Zullen we dat dan doen?
2: Ja, doe dat maar.
0: En tige dank voor het meispelen en toch weer eens mij dan, hè?
2: Ja, oké.
0: Doei, Gerda. Hier is Griet Wiersma.

Wij vieren de vrijheid, ik wel heel Friesland. Mike Riviersma, vrijheid, Kim en het Keepje. En John Farnham. En That's Freedom. Haast eens even in Leeuwarden zien, wie het bevrijdingsbrochtje. Nou ja, het is haast bruns net. Hoe laat is het? Jelva Olven? Ja, nou, is dat net meer een brochtje, Maasbrochtje toch? Maar Jantine Wijnaar, zult er haast eens even zien. Ik het Frieske Nijs met Jacob. En Iris Kroes. Fury in mij. Bre-

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Krijgt even naar Jelte Alven. En Jacob Stelwagen met Friske Nuis. Jacob, goeiemorgen.
11: Een 26-jarige man uit Weensum is veroordeeld aan werkstraf van 180 uren en een ritontzessing van 12 mannen onder betingst. Hij ging twee keer in de fout in het verkeer. In januari 2024 veroorzaakte de man een botsing. De vertochte en zijn bijrijder rekken daarbij uit het hiet. Vier weken later ging de bestuurder op een nij in de fout. Bij een stoplicht is er in een orenauto een opjut toch diezelfde fun. Maar in die orenauto zit een dikwijls politiemeesken. In Verwerd hier de betinking just toen een extra tintje. Op het oorlogsmonument ontbutsen nog twee namen van verzetstrijders, die van Koenraad Spijksma en Meijnert van Dijk. Het monument is nowhere compleet met een extra betinkplaat. Anneke Kamma van plaatselijk belang Verwerd Hegebeintum.
12: Nou, ik ben tegenbleed dat ze er eindelijk op staan. Want nou ja, ze ik bij het gemeentelijk monument. En ja, deze... Nou worden de mensen en de nabestaanden, die kennen nou ook mij uitnodigen, want hun familielid staat erop.
11: Nee, 12 minuten stilte bij de derde betekening Juste, wie het hier voor cultuur. In het rand van de landelijke theatermanifestatie Theater na de Dam wint er in Noord-Nederland zegjend vaststellings. In poppodium Neushoorn stiet men mijn muziek en verhaal stil bij de vraag hoe je in deze tijd betinken matten. Ira Jutkowskaja van Neushoorn oer wat ze de meesten mij aan wil.
13: Dat er altijd mogelijkheid is om iets te doen, om je steentje bij te dragen aan hoe geschiedenis zich verder ontwikkelt. Wij allemaal samen geschiedenis maken.
11: Nee, een Jelly Leegstaan giet de spar in de Dorpstraat op Vlieland in Kwattenriepen. Thomas Hoekman van Woord Zijn in de winkel naar Woord. En daarmee kan de Eilanders kiezen uit twee supermerken. De spar stier stond eind oktober leeg. Je hoort een droge dij, maar eerst bewolking en vanmiddag rond voor de zinnen. De temperatuur leidt om de 12 graden in op het waard, ont 14 in de provincie. Morgenmatig of betieren krachtige natte is de wien. Bij bewolking en noorden aan zinnen is het fris met 10 graden op het waard, of 12 ont 13 graden in de provincie. Toons die kalm waren mij geregeld zinnen.
10: Dank u wel, Jacob. Sigaloo en Ernst Langhout binnen Drassen. Mij min vreed vertriet en ik UB40. Moet 12 minuten.
14: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
15: Nu live. later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
20: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
23: Nul de Voor.
24: My Arjen Overmaat.

0: Sigaloo en Ernst Langhout. En Mien Vreed Vertriet en UB40 daarvoor. Maar Here I Am is even een beetje de nodige voor nachtclub Loerden bijpakken. Ja, wat jet dit gezellig. Dit is live Loerd uit Ljouwerdwijk. En Jantine Weidenaar, die had een mooi plakje, zei Jerk wel. Jantine, goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Wat Jerk hier al, Jer?
1: Ja, doe juist, Jer, dan moet ik even de namen opzieken hier. Decadentia Orkest, ze komen uit Zwolle en ze zijn uitnodigd om van de morgen te spelen bij het Bevrijdingsmaasbrochtje hier in Enhelstenden. En ik moet die jonken dat het fantastisch klinkt, ik even vertellen hoe ze eruit zuggen, want de kist wel die films uit de jaren 20, jaren 30 en daar zit er zo'n mooie braasbandachtige orkest en ze zuggen direct uit in die hele mooie glitterjurken, vooral je het hier mooi omheen, er zit dan pluimage in, de man ben alle in pak. Eigenlijk zat het vroeger zo'n big band, wie je
0: ja,
1: zo moest het je voorstellen.
0: Schitterend. Ja, dat was de foto's die goed. Ik zet het even te zien. Het zit er echt heel geweldig uit. Ja, ik maak foto's in de Amerikaanse tijd voor de drooglegging. Wie spreekt je drank wie in die tijd van die showorkest. Nou, dit is één op één.
1: Ja, inderdaad. Nou, het zorgt voor een hartstikke mooi sfeer hier. Het Maasbrochtje, ja, misschien kist het meer een brunch nemen, want we zijn krek uiteindelijk naar het brochtje. En ik hoop dat de mensen in het voor willen pizza eten, hè? Want ons weet wel een hele lange zit van het etenkamer. Ik zal even zien wat er op het menu staat. Bij de tafels, de meesten rennen er nou omheen. Vask fruit, cheese, ham, broodjes. Ik zie vrijheidssop, de steen. Ik zal even achteraan in de rij aansluiten. Mevrouw, heb je al een keuze, maatje kind, wat je dadelijk nemen zal?
2: Ik heb nog niet bekeken, maar ik zie het wel.
1: Het zit er goed uit, denk ik. Het zit er goed uit, denk ik.
2: Ja. Maar ik hoef nooit zoveel.
1: Oh, dat hoed ik net. Hè? Nee. Wat vind je van de sfeer?
2: Ja, het is heel gezellig. Ja.
1: Mooi dat je hier even bent.
2: Vooral de muziek.
1: Ja, he, het ziet er mooi uit.
2: Ja. Ook dat. En de sfeer ervan.
1: Heerlijk. Nou, de rij gaat verder. Ik zal oorsluiten. Ik zal eens even ziekje wat de mensen hier op het pandje hebben. Want de binnenpeer die is tien natuurlijk vooraan in de riegen. En die zit al heerlijk te smikkelen. Ik zal even zien dat ik een paar mensen steuren kan. Eens even zien. Een goeie morgen vooral, je. Hoe liep het mooi het ontbijt, het maasbrachtje?
3: Ik begin er net aan, dus het lijkt wel lekker hoor.
1: Ja, wat vind je ervan, de onklaaiing, het initiatief?
3: Hartstikke mooi. Ja, werkelijk waar. Ik wist niet dat het hier zo mooi was.
1: Nee, hè?
3: Nee, ik ben hier nog nooit eerder geweest, hè? Nee.
1: De sfeer, kom je ook nog een beetje waarom in de tijd, maar deze muziek?
3: Ja, zeker.
1: En hoe is dat voor jou? Waarom heb je opgehouden om je hier bij te wijzen?
4: Ja, ik had voorjaar ook gedaan. Toen was we kregen. Dat was de initiatiefnemer. We hebben een groepje te sporten. En dat vonden we leuk om het met elkaar hierheen te gaan.
1: Ja, prachtig toch?
4: Ja.
1: Ik neem net aan dat Jim van de middag nog steeds te douchen op het Bevrijdingsfestival.
3: Nee.
1: Nee, hè?
3: Nee.
1: Dan is dit wel een mooi alternatief op zo'n dag.
3: Ja, zeker.
1: Hoe belangrijk is Bevrijdingsdag voor jou?
3: Nou, dat is natuurlijk erg belangrijk. Wij leven in een hartstikke fijn land. En ik hoop dat het zo mag blijven. En dat het uitspreidt over de hele wereld. Zo moet het bezig zijn.
1: Nou, dat is een mooi boodschap.
3: Ja.
1: Ik zal je net langer van het eten al horen, want je hebt de balen onder de varken. Lekker eten.
3: Ja, ik dank u wel, hè.
1: Heerlijk eten, heren. En het is ook wel leuk, want het is dus bij NHL-Stenden. Dus het wordt rund door studenten. En je bent ik wat ben onwijzig. Ik ben wel nieuwsgierig wat zij doen, want ze hebben alle keer een taak gekregen, alle leeftijden. Ik zal ze even heren. Hoi. Toen ben je hier van de vrijwilligers. Wat doe je hier, Joert?
5: Ik doe zeg maar mensen helpen hiermee met het diner. En ik help de oude mensen met wat dingen pakken en zo. En dat vind ik heel leuk.
1: Vragen ze veel aan je?
5: Sommige mensen wel, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel oké.
1: Want hoe ben jij hier zo bij betrokken? Graag via school of familie?
5: Via school kwam Jerre dus een interview of iets zeggen over de weekendschool. En daarmee wou ik wel heel graag bij de weekendschool komen, want we deden allemaal leuke dingen. En ja, nu gingen we dus dit doen en het leek mij heel leuk om te doen, dus daarom ben ik hier nu.
1: Ja, en ik zie het ontbijt. Het ontbijt ziet er heel lekker uit. Heb je al iets gehad?
5: Nee, ik heb nog zelf niks gehad. Ik ben hier vol nu aan het werk voor de ouders.
1: Eerst aan het werk en dan lekker smikkelen.
5: Ja, misschien wel straks, ja.
1: Wat vind je van de muziek?
5: Ik vind het op zich wel leuke muziek.
1: Ja, ik zag al mensen dansen. Heb jij al gedanst?
5: Nee, ik heb nog niet gedanst.
1: Komt misschien nog wel.
5: Ja, misschien wel als een leuk liedje komt.
1: Misschien kunnen we nog wat leuks aanvragen. Gaan we zo wel even kijken.
5: Ja, ik ga straks wel even kijken.
1: Eerst maar weer aan het werk. Dank je wel.
5: Ja, alsjeblieft.
1: Heerlijk, dus alle leeftijden die je bij Belutsen binnen. Ik zal nog een 7 jaar. Had ik nog wat meesken te pakken krijgen in die zitten. En 7 Shen. Als je hier het in de pannen al leeg, dus die kan ik mooi vregen. Goedemorgen. Een Nederlands, dat kan. Natuurlijk kan dat. Hoe was het ontbijt?
6: Lekker.
1: Ja, wat heeft u gehad?
6: Oh, een paar croissantjes.
1: Croissantjes?
6: Ja, we zijn alweer onderweg. Wordt volgende, hoor.
1: Oh, er gaan meerdere rondes komen.
6: We zitten maar niet door 1 uur zitten, hè?
1: Oh.
6: Dat komt wel goed.
1: Ja, en wat vindt u ervan? De aankleding, het aantal mensen?
6: Echt gewoon fantastisch hier. Ja, echt, hè? Dat heb ik nooit meegemaakt. Op mijn leeftijd ook nog niet.
1: Geniet.
6: Nee, wat, sorry?
1: U geniet.
6: Ik geniet met volle teugen. Ja, eigenlijk allemaal denk ik wel hier. Maar uit om je heen kijkt, gaat goed.
1: Ja, heerlijk. Nou, bedankt. En smakelijk zo meteen nog. Ja, Arjen de Jestert, er wordt heerlijk eten. Oh, ik suggereer dat ze pannenkoekjes hebben.
0: Nou, pak er even in. Ja,
1: ja, ik denk ook even een rondje toch. Maar krijg zoals het van komt, wat ik niet krijg van de microfoon hier. Ik moet eerst even onder het werk. En dan ging ik zelf weer even smikkelen.
0: Oké, okay, heel goed. Jantine Weidenaar, lekker maar wat sfeermuziek er nog bij je. Het heel contrast aan mij, DJ La Fuente die dan helikoptrekt is. Maar dit is toch echt, dit is echt vrijheid. 5 mei, dat vieren we bij Omroep Friesland. Leuk. Dionne Warwick is hier. Heartbreaker.

Was dan ik met Einhast op 5 mei, bevrijdingsdag. Shout, shout, knock yourself out. Dat ken al je, hè? Ernie Maresca, wie doet u daar nodig voor? Aast, de Tusken Lamen skiplaat. Wat zoet er op eerst hier steen doet René Pol sexy in Evie. Je waast. Moet je fjouwen zand. Niet stipken. Spooky en zo, wat over.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe besteden dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevingen. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim €40.000. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Waarom naar Jochtje Fjouwer zat te gasten in de Tuschelame skiplaat? Ik muziek van Panic at the Disco en Nick Kershossa.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Nodig ervoor.
11: My Arjen Overmaat.

0: Panic at the Disco. En High Hopes en Nick Kershaw. Wouldn't it be good?
1: Tusken Laan.
2: En skiën.
0: Zij even in zijn huiste versie, hè, René Paul. René, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, jongen.
0: Leuk dat ik 2804 van 1958 stingers, joh. Dat betreft, ja. Dat is die geboortedatum, toch, app hast via de app van Omroep Friesland.
3: Die mooie dag, joh.
0: Ja, dat zil. Ik had er net bij west, maar ik leeuw het voort. Maar wij doeken even wat verder in de skiernis. Eigenlijk een beetje vooruit naar 1964, want de Wisto 16 hier.
3: Ja.
0: En spelen dat hem altijd nog aan in de Greense Pijn in die tijd?
3: Nee, toen waren we in Veen. Ik ben 14 jaar in mijn huid verongelopen en dat hele verhaal vertellen. Dat ja, maar bedoel, toen hebben we naar twee wennen, toen moest men naar mijn wijn. Toen hebben we naar Zuisterveen gegaan, toen we krijg 60.
0: Ja, en wat voor jeugd had je daar gewoon in Zuisterveen? Hoe ging dat?
3: Ja, dat denk ik mooi, want als je op wie nog een brood in gereden bij iemand, daar ben ik opgegroeid. Dus.
0: En hoe zegt dat Ruud dan? Wat is dan Oedijs? Naar Squallen, denk ik?
3: Ja, ik ging naar de LDR in Zuisterveen. Ja, jongeren wat, toen vroeger eerst, of vroeger, maar toen we niet 13, 14 jaar geleden was in Kruidbrommel, en jij loodje. Nee, ja, ik ben vlak bij Trimunt geboren, en ja, gewoon wel jongens naar Trimunt te crossen.
0: Naar de baan. Ja, nou, die leidt er nog, toch, die baan?
3: Jazeker,
0: ja. Die er altijd. Ja, zeker, ja, mooi is dat. Ja, oké, op de motocross.
3: En toen we 16, toen moest ik gewoon officieel op gewone brommen rijden. Ja, bij.
0: Wat voor muziek voor dus
3: ik? Heb ik nog zo'n opkoop van mijn kameraad. Nou, daar heb ik hier nog bij op om riem.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat we in de brommers zijn. Wat voor muziek voor leuk in die tier? Wat hiest voor op de radio? Of kast in de platenzaak misschien?
3: Ja, hoe betekenen we weer Veronica altijd? Maar later ben ik wat in Nederland gekomen. Ik ben wat in de geheime zender te wonen gekomen. En toen werd het wat Nederlands en Duits.
0: Nou, zullen we misschien wat in die lijstjes hier te haast. Eerst even naar het hier, even een jochtje vierde zondag. Nou ja, misschien haast de WK voetbalfinale. Ik was jongen van Nederlands in West-Duitsland.
3: Nee, ik ben gewoon geen voetbalman.
0: Nou, dat scheelt dan. Haast ik in Leicester van Hoorn 2 in Valen. Zelfs iedereen weet het nog. Mohammed Ali verslag George Foreman in Rumble in the Jungle. Dat legendarische, nou ja, toernooi. Die strijd. Nou, dat had ik West in jochtje vierde zondag. De brommer had dan wel rieden, maar weer een oliecrisis. Autoloze snijn wieder. Benzine wie op de bon.
3: Ja, dat fietsen we nou op de Rijkswijde. Ah, zo, dan weer nog 12 maanden. Gewoon op fietsen kunnen gereden.
0: Nou, hier, tje, geweldig. Nou, dat had ook gewoon mij maken. Fantastisch.
3: Ja, nee.
0: Ja, en in Amsterdam dachten ze, nou ja, dan mag we maar elektrische deelauto's betinken. Dat hien ze al in Jotje Vjouwerszantig. De witkarren wien daar. Nou, oké. Okay.
3: Ja.
0: De story, het roddelblad, wordt lanceren en populair waterscoot wie Playmobil in die tijd. Dat kwam uit in Jotje Vjouwerszantig. Nou.
3: Ja, maar ik is het toch al.
0: Oh, dat is ja,
3: dat ieder.
0: Ja, dat sprut zijn natuurlijk wel een beetje de technische kant, denk ik.
3: Ja.
0: Zullen wij de muziek er eens een bijpakken?
3: Ja, maar mij wel.
0: 2804, Njochtje in Fjouwerenzottig, de top 40 zeggen Zuid. Nou, dat is net een minne hit, dit.
3: Nee, Abba, joh.
0: Ja. Abba Waterloo zijn hier net nog de Eurovisie Songfestival won trouwens. In dat hier. Die stier op de stien op trei. Dit is. Mat. En de cat crept in. En op Ian, op die jeetje. Nu stel sexy niet wist. Ja, de cats. Nou, het is wel een leuk lesje, René, mag ik zeggen.
3: Ja, zeker.
0: Ja. En omdat Sto in de Tuskelaar skiplaat zit, nee, was die geboortedatum terug hebst. Maar Sto, nou, zei ze, welke van deze treien was nou weer eens even hier?
3: Nummer 1.
0: De cats.
3: Ja.
0: Geen twijfel over mogelijk, Jerk.
3: Ja, ik vind ik mooi, hè, maar ik heb dat geef voor de
0: kerst. Nou, heel goed. Hij draait wel. Een tiergetank voor het Maidwan en een noffelijke bevrijdingsdag, Juwet.
3: Ja, dankjewel. En bedankt dat ik Maidwan
0: ben. Ja, is zo mooi als wat. Je bent de kerst voor mij. Be my day.

haar jongste voor Maisa, hè? De Cats, ja, Be My Day. Ja, wie de nummer 1 doet, René Pol van de Suster Vins, 16 hier wie. En hij ziet beter datum trofstuurt via de app van Omroep Friesland. En dus komen wij uit ziekje wat er op 1-2-3 is. Die en nog even een oorlog leuke ding erbij zocht. En stek enthousiast weer door de Tuskelamerskierplaat. En denkt, nou, ik ben inkomendheid. Die geboortedatum is van harte welkom via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-9-9-1-9-9. Jack Bottleneck en Meijer.

0: Darling, commit me, Bottleneck en Meijer en voor de Cats, Be My Day. Wie ik hink heel blied mij, want...
1: Ik ben ek van 58.
0: Oh ja.
1: En ik dacht, let die man nou Be My Day kiezen, let hem nou kiezen. Ja, ja, want ik had singeltje altijd nog.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus, mijn gedachten vliegen, ik tradeer 24 in.
0: Tja, dat is leuk, hè? Dat hoeft er tussen laan misschien. Maar nou ja, Hink, heb die geboortedatum gerust terug. Ja, dan zetten we de die lijstje een keer op 1, 2 en 3. Chaperone is er onder het nice van jou betonnen. The Giver.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Het is code rood bij Dirk!
3: Wat zeg je?
2: Het is code rood bij Dirk!
3: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
2: Ja, want op Dirk kun je rekenen!
0: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
3: Ook in de actie bij Dirk, code dan chilisaus of sriracha's, 1,49. Lekker!
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is Hast, Jelle Vertolven. Even een jaar op in Friesland. Fries Krijs, Jacob Stelwagen, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. De 69-jarige vrouw uit Houlewiek die naar een cruisereis verstoor in Johannesburg werd besmet met het hantavirus. Dat bevestigt de WHO in een verklaring. De vrouw, wie aan boord van het Nederlandse schip Hondius, ek twa oorden

0: verstoorden, net als ze zie ik waarden. Daarbij werkt de man van de vrouwenhoudenwiek. Er binnen nog 150 mensen aan boord van het schip, dat nog voor de kust van Kaap Verdië leidt. Er qua bemanningsleden binnen slim ziek worden. Wils de orde hou in de stegen stiert, krijgt de Gutte Wiesersplaten een opknapbeurt. De bekende restaurateur, schilder en klokmaker Klaas Postuma, die werkt het erom in zijn atelier in Akrum. Postuma heeft Jettebiegeliks het planetarium mee opknapt. En verder had hij ontelbare klokken gerestaureerd en is getroefd in Hilper schilderwerk. En maakt hij ook nog toffe schilderijen van verdwenen Friese staten en steenzen. En met deze opdracht is Postuma ook wies.
1: Nou, ik vind het een prachtige... Ja, omdat ik in Leeuwarden ben, vroeger als jonkie, de Oordhouwer echt als iconisch bewonderen, zou ik maar zeggen. En de laatste keer heb ik het net in doe, is het in Leeuwarden bleurd, zo'n jonge. Nou, en dat ik het nu via de klokmakerij eigenlijk dat werk kregen heb.
0: Dus een grauw en Akrum is dus toen een auto in de brandvlijn. Daarbij kwam een soort reek vrij. De brandwacht van Akrum had de brand bestreden. De auto is verlengd. De rekken net hier verwonnen. De 14-jarige Jamie uit Drachten had grote plan. Hij wil mijn zielskip, mijn leeftijdsgenoten naar het Caribisch gebied. En waarom? Maar om dat voor record te krijgen, moet er eerst 30.000 euro samelen. Een van de acties om het deal op te herinneren is een kano-olversterrentocht. Juster zet het uiteindelijk met de laatste etappe van Bedaard naar Leeuwarden. Hij wil het avontuur omgaan omdat er op dat grote skip van alles te leren is.
2: Nou, sowieso heel veel zelfstandigheid, want het schoolwerk wat we aan boord moeten gaan maken, dat moeten we zelf doen. Het samenwerken ook, want we moeten natuurlijk wel het schip een half jaar kunnen besturen met z'n allen en zeilen. Maar ook leiderschap.
0: Je hoort een droge tijd met eerst bewolking en vanmiddag hierom te voorzinnen. De temperatuur lijkt om de 12 graden heen op het water, zo'n fietje in de provincie. Morgen matig of betieden krijftige nat is te wien, met bewolking en noorden en zinnen is het fris met 10 graden op het water en 12 of 13 graden verder de provincie. Toen die kan waar mij geregeld zinnen.
3: Dank u wel, Jacob. Haastig hebben jij wat te vriezen naar je biedt Einha. En er is muziek van Mr. Break. Eerst al uur 12 minuten.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Nul de Voor.
17: My Arjen Overmaat.

0: De BB&Q Band en On The Beat. Jerry, jij moet de vriendjes bieden aan. Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, wat ga je bij? Nou, ik ben correct met eten nog een gang. Ik zal macaroni van je maken.
0: Ja, verste prik?
1: Verste prik, bolom, is die daar wat eten klaar maken.
0: Ja, maar net alle dagen macaroni.
1: Nee, maar dat was variatie.
0: Ja. Nou ja, het is echt wel logisch dat je soort meestal nou onteten binnen, of zelfs onteten ontkleer maatje binnen. Maar dat ga je net de hele dag bij de toch?
1: Ik ging vanmiddag naar mijn zus te zijn en ging lekker in de zinnen zitten.
0: Oh ja, maar dat kan bij jou thuis net?
1: Jawel, maar dat is helemaal gezellig om even naar het hè?
0: Ja, je kan beter te Gerrie in de zinnen zitten.
1: Dan zullen we maar even weer contact maken met haar. Nou, dan neer nog even in de zinnen zitten, dan gaan we beide weer tegen het zin.
0: En vol in de zin of echt nog een beetje in het kaart?
1: Nee, ik zie je vol de zin op.
0: Ja, ben jij zo'n zinnen onbidster?
1: Ja. Ik mag graag in de zinnen zitten.
0: En zit je dan lang in de zinnen?
1: Ja. Ja, zolang ik vind dat het nodig is, ja. De hele media worden zo nou en dan even erbij wij om een bakje koffie te zetten. Als even een appeltje te schillen.
0: Hele media in de zinnen?
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Ja, maar dit,
1: en een eindje rennen, dus ik wil het even
0: leuk. Ja, zeker zo. Maar is dat dan, verbanen jou nooit dan?
1: Weinig last van. Mijn hoed kan heel wat gaan.
0: Zit er daar als een Julio Iglesias in de zinnen, Sabrina?
1: Nee, ik ben nooit zo zwart. Nee. Dat valt wel wat mij.
0: Oké, maar ze zeggen altijd, je maakt net te lang in de zinnen, maar...
1: Nee, joh. Nee, maar... Er is meer wat met mij, maar ja, je doet wel eens wat.
0: Ja, bij jou zit Goethe daar in de zinnen. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. En ga je wel extra een pet op, of net?
1: Nee, ga ik net.
0: Nou.
1: Ik zit... Hoe neem je dat? Nou, onbedekt met de hollen.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja, alleen de hollen. De rest wil om, toch?
1: Ik ga de rest wel ja. Ja.
0: Nee, oké, best.
1: Prachtig.
0: Nou, ik zou zeggen, lekker in het Sint-Jaarsen.
1: Dat doen we.
0: Hoi, fijne dag.
1: Telefoontje.
0: Ja,
1: doei.
0: Ja.
1: Beste, hoi.

0: idee misschien, hè? Verrast bij bevrijdingsfestival, ergens in die Noarpopstad. Je weet het maar nooit. Boogie Shoes, Casey in the Sunshine Band. Hans Stolvoeren, Jacob Stelwagen. Zit hier, al voor nou in Friesland zit. Wat was die programma zo?
1: Ja, een soort bevrijdingsdijver zelfs. In het restaurant van NHL Stenden, maar het wisselt dan wel. Je hoort 124 ouderen van 24 hier in Ouderon voor een vrijheidsontbijt. Het wordt tot Ian Hoeren ook. Het is meer een brunch.
0: Ja, iets brunch.
1: Ja.
0: Wel lekker.
1: En het bevrijdingsfjord is nog heel dit onderwijs. Naar Lauwer Burgum en kwam het er zo aan. En dan zeg ik de Hoornijs. Wils de Oudehouw in de Stegenstiet krijgt de Gutte Wieserplaat een opknapbeurt. En verder het waar met Jitske en muziek van Go West.
0: Oké, hoe een paar minuten al. Willem had de hitjes ook nog voor op 5 mei. En hij zei het spietig dat net alle mensen dit vieren kinderen die vrijheid. Maar voor Elsen niet wezen. Van de Joen, daar sluit Douwe Bob het festival bij. De Oldehoven hebt er nog bij. En Jitjes had er ook voor. Bill Ward, de drummer van Black Sabbath, is 78 hier. Maggie McNeil, Have All Dried, 76. How do you do? Roddy Radiation, dat is de jongen van de Specials. Jin, 70 hier. Dick Kemper, is de bassist van Vandenberg, 70. En Ian McCulloch van Echo and the Bunnymen, zo'n 60 hier. Peter Slager van Bluff is zo'n 50, is de bassist. En Danny Lucassen, 54, zit in het voorprogramma van Harry Styles. Craig David is 44 hier. En Chris Brown is zo'n 30. Mart Hoogkamer, 28 hier. En deze vrouw had haar jitje. Adele, 38 hier. Ik ga even van Ian erbij pakt. Uit een filmriege die ik alle je jongen. En alle teamsongs van die films binnen geweldig. James Bond. En ik Adele had prachtig mooi lied maken. Voor de film Skyfall. Klinkt al 007-achtig. Lekker eten, vieren vrijheid. En graag aan morgen.

0: Friesland.
1: Twaanjoerdepunt.twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Ze maakt de hele sjerre stikken.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind je wel een moment erop.
3: Zoek op YouTube.
5: De wienjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer. Service en auto's is er van Elsing.
10: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: En dadelijk in Friesland, in het restaurant van NHL Stenden, scoren 124 orderen van 24 in een order on voor een vrijheidsontbijt. Dit is het waard met Jitske en de eerste muziek is uit van Go West.
17: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
18: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
13: Noe in Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Het lekkerste ijs.
1: De actuele sport.
0: Het Faberjocht.
1: En die favoriete muziek.
0: In een radiostation.
2: Van alles was het winter.
1: En jij de bos.
0: Onderop Friesland.
1: Alles wat er speelt.
3: Ja, goeiemorgen, Jaap Stellingen.
4: Ja, een leuke jongen. Leuke jongen, maatje werkje.

0: We Close Our Eyes, weer de debuutsingle van het Britse duo Go West, uit 1984. En ontnoot ik de eerste single die ze ooit uitgebracht hebben in Nederland.
1: Van Tolve woont in Oren,
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met het tweede liedje op deze bevrijdingsdag 4 mei. In het restaurant van NHL Stenden scoren je 124 ouderen van 24 jaar en ouder om voor een vrijheidsontbijt. En wils de ouder hou in de stegen stiert, krijgen de wiezerplaten een opknapbeurt. Het Waarbrug nou in het kwad met Titske Wiebenga. Een goedemiddag.
3: Ja, een goeie middje. Nou, in het noordwesten en westen schijnt de zon. Op orenplakken is er meer bewolking, maar is het op deze bevrijdingsdag in ús provincie wel oerel droeg. Er stiert een natte eerste wind die het matig want vrij krachtig is en is het van een beetje 12 graden op de eiland rond 15 graden in het binnenland. Jong en vannacht druwen wolkenvelden oer, maar bloedt het echt droeg en is het een gratis jochen. Morgen meer bewolking, maar echt nou en dan zinnen. Bij een vlegerige matig want vrij krachtige natte eerste is het meisje van 11 of 12 graden dan wel een stukje frisser.
1: Oort in oren.
2: Noe in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: In het restaurant van NHL Stenden in Leeuwarden scoren je 124 ouderen van 24 hier in Oudroon voor een vrijheidsontbijt. Het is gewoon een gang. Dus daar staan ze gewoon in het oergang in een brunch, denk ik. Dat is organiseren in Geerwerking met het bevrijdingsfestival. Ze worden bezinnen door studenten en nijkommers. Er is muziek, er zijn sprekers en partijen aan tafel. Manja Blok, Jedder F-16-piloot, vertelt haar persoonlijke verhaal. En Jantine Weidenaar is erbij.
5: Manja Blok, verschilmaker vandaag op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Laten we eerst even met die titel beginnen. Een verschilmaker, wat is dat precies?
6: Nou, daar heb ik ook heel lang over na moeten denken. Wat is het verschil? Ik denk dat ik ben uitgenodigd omdat ik heb het gedaan. Natuurlijk Defensie kom ik vandaan als F-16-vlieger. En bij mij in het hoofd speelt vooral van, ja, iemand moet het doen, hè. En we zitten zo dicht tegen conflict aan. De wereld staat zo in brand. En dan denk ik elke keer, ja, iemand moet het doen. Ik heb het gedaan. En we zoeken nog steeds heel veel mensen die dit oppakken, die dit gaan doen. En ik denk dat ik daarin het verschil heb gemaakt. Dat ik het gewoon doe.
5: Een inspiratie voor andere mensen, als het ware.
6: Ja, een voorbeeld, een inspiratie. Ik vind het altijd wat lastig, want ik heb gewoon gedaan wat ik heb gedaan. Omdat ik dat zelf wou en omdat ik het een heel mooi beroep vond. En ik ben gewoon meegegaan in de flow. Maar, en zeker wat ik daarnet zei, zoals de kroonprinses en koningin Maxima die het voorbeeld geven. Ook vrouwen. Hè? Tegenwoordig als je 17 jaar bent, krijg je een brief in de bus dat je kan opgeroepen worden voor actieve dienst. Heel veel mensen beseffen zich dat niet. Ik spreek veel jonge mensen die zeggen, ja, mij moet je niet oproepen hoor, want ik kan niks. Maar iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. Hè, er zijn mensen in de medische dienst, de logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor. Als je kijkt naar een model zoals in Zweden bijvoorbeeld, dan weet iedereen wat zijn taak is in oorlogstijd. Ik zou heel graag willen dat we daar naartoe gaan. Want de crisis is er. Hè? De machthebbers in de wereld, ze loeren op Europa. Dus wij moeten sterk worden. En dat kunnen we ook, want we zijn wakker geworden. Je hoort steeds meer over defensie. Nou, ik ben echt, als ik daar een lans voor kan breken, dan doe ik dat nu. Echt respect voor de mensen die er staan en die het doen. Want wat wij herdenken, de oorlogstijd, is natuurlijk, gaat over militaire slachtoffers, maar vooral burgerslachtoffers. Want er zijn machthebbers die ons inzetten om hun eigen spel te spelen. En de burgers en de militairen zijn de slachtoffers. Maar als we de militairen niet hebben, zonder oorlog geen vrede.
5: Beleeft u zo'n bevrijdingsdag? Nou, sowieso dit jaar natuurlijk anders. Maar de afgelopen jaren, beleeft u dat ook anders met uw geschiedenis als F-16-vlieger, ervaringen die u daar heeft opgedaan?
6: Ja, ik ben sowieso als volwassen vrouw natuurlijk meer gaan nadenken over het effect van de oorlog. En ik weet nu van inside hoe het werkt en hoe krachtig ons defensiesysteem is. Alleen we zijn in de loop van de jaren zijn we op onze kont gaan zitten, zullen we maar zeggen. Zo van, nou, het gaat wel goed allemaal. Vrijheid, vrijheid, vrijheid. En nu worden we wakker, dankzij en ondanks de capriolen van de machthebbers in de wereld. Maar we moeten nou eens even onze kracht laten zien en ons bundelen en sterker worden. En er gaat tijd overheen voordat we dat zijn. Maar wij kunnen dit. We zijn wakker geworden.
5: Is het een kantelpunt waar we nu in zitten, wat u betreft?
6: U bedoelt het politiek gebied?
5: Ja, en in de maatschappij. Hoe we aan te kijken tegen bijvoorbeeld ook 5 mei en wat vrijheid betekent.
6: Nou, ik merk wel dat mensen er meer over nadenken. Maar ik heb dan zoiets van niet praten, maar doen. Dat is het motto van 3-2 Squadron in Leeuwarden, waar ik 9 jaar heb gevlogen. Niet praten, maar doen. Doe er iets mee. En ik weet zeker dat ze wakker zijn geworden. En nogmaals, zeker door voorbeelden zoals een prinses en een koningin. Het moet meer in beeld komen. Maar ja, oorlog is altijd geweest. Oorlog gaat ook niet weg, denk ik. Maar vrede is er dankzij oorlog en andersom. Dus we moeten er iets mee.
5: U heeft een heel duidelijk boodschap. Vandaag dus als verschilmaker. Kunt u nog wel een beetje genieten van Bevrijdingsdag?
6: Ja, ik ben gisteravond op de bijeenkomst in Wageningen geweest. Dus we komen eigenlijk net uit bed rollen. We zijn vannacht nog even in Lemmeren aangekomen. Onderweg hebben we hardlopers gezien die het vuur naar Friesland brengen. We hebben heel veel enthousiaste mensen gisteravond gesproken. En ik hoop vandaag ook op een fantastische dag. Het weer zit mee. Gisteravond hadden we wat regen, maar... Ja, ik hoop dat er heel veel mensen naartoe komen en de vrijheid vieren. Maar wees alert. Dat is mijn boodschap.
0: Het is nou Tretjen en een hele muts voor Tolven. We zijn rond Iernoorden met Nou in Friesland. Wils de orde hou in de stegen stiert, krijgt de Gutte Wiese platen een opknapbeurt.
2: Omroep Friesland. Stiert hij op 92.2 FM?
1: Ik dacht al.
7: Soms moet je net de follow light denken.
2: Omroep Friesland dus.
8: Nou, ik vind het fantastisch.
9: Alles wat te spelen.
8: Ik vind het supermooi.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
1: Het waberjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielt.

0: Clocks, wie dat van Coldplay. Het is nu 9 minuten voor Jalvien. Wilst de orde houden in de Stegenstitelhout, krijgt de Grutte Wiezerplaten een opknapbeurt. Restaurateur, schilder en klokmaker Klaas Postuma werkt erom in zijn atelier in Akrum. Postuma had een lange steert van dienst. Ja, daar restaureerde hij onder meer het planetarium van IJzer IJzinga in Frenscher, nu ook een tal van Friese klokken. Ek is er betoefd in hielpen schilderwerk en maken schilderijen van voldoende Friese staten en steenzen. Verslaggever Roddy Porters zocht hem op in zijn atelier, dat een van de Grutte Wiezerplaten plot op tafel leidt.
1: En wat moet er om die Wiezerplaat gebeuren?
2: De Wiezerplaat die zet hier nog light. Het lichte blauw, dit ligt wel een beetje ijzingenblauw. Maar dat
1: van is planetarium, het planetarium, ja.
2: Ja, dat heb ik ooit alles gerestaureerd.
1: Ja, nou.
2: Dus het weer in 98. Ik een hele mooie opdracht. Nee, dit is de hechtlaag, die zit er nou nog op. En de cijfers met blankgoud, die zitten er ook nog op. Daar hebben omheen de verflaag voor het schrapen. Want dit bloed erop zitten. Hier omheen hebben we het verven. In dit prachtige blauw, waar we je zien kennen. Dit is een prachtige ultramarijnkleurig blauw. Dit binnen lakken van de hoogste kwaliteit van zijn ze dan van Sigma. Nou, dat is reclame, maar doe maar. Dit is de kleur en net te donker en net te licht. En het zit prachtig op de oude hout. Want het helemaal oerlakt is 12, 13 keer, dat maakt nou even zin. Dan zie je de contouren van die ziffering die zul je nog zitten. Dus dat kan je dan hoef je het net uit te zetten, dan kan je het tekenen met een glaspot leert.
1: Yeah.
2: En dan, als het goed terugdroegen is, dan breng ik daarop oor de klassieke mixtion, precies op die contouren. Die mixtion is een beetje onkleur om dichter bij de goudkleur te komen. Okay. Dat is het principe van een mixtion vergulding. En als het haast droeg is, als je er samen de vinger doorheen gaat en het piept nog een beetje, dan heb je ongeveer 2 uren. Want je doet het in segmenten. Heb je ongeveer 2 uren om dat uiterste in het bladgoud erin te plakken.
1: Oh, dat is timing.

0: Project?
1: Nou, ik vind het een prachtige. Ja, omdat ik. Ik in jou ben vroeger als jonkie. De Oudhouwer echt al als iconisch bewonderen, zeg maar. En de laatste keer heb ik het net in. Doe, is het in Leeuwen bleurd. Zo'n jonkie. Nou, dat ik het nu vierde klokmakerij eigenlijk. Dat werk kregen, hè, want. Jeder heb ik de restauratie van het planetarium dien. Dat heb ik via de klokmakerij gekregen. Omdat klokmakers ten hoeve, uit Jouren, die dien het hele technische gedeelte van de.
0: Het erinwerken zo?
1: Van het planetarium. En er weer een houtjongen bij, een houtman uit de Snits, Kees van de Veen. En de belangrijkste persoon wie doe, Jacob Noordman. Die man dan wel eens een keer in Antwerpen in verband met het planetarium. Want hier is zoveel wetenschap ter oer. En ik de conservator doe. Nieuwe huis. Maar dat vond ik toch wel. Dat begin ik heel iets meer te zien als een van de hoogtepunten van mijn schilderscarrière. Want omdat het ik zou ophemelen is. En dan zie ik het nou weer. En dan zie ik mijn oude foto's nog. En dan denk ik, jongen, wat heb ik dat dan mooi maken in het planetarium.
2: Klaas Postema, restaurateur nou van de Wiezerplaten van de Oudhouwer in Leeuwarden. Dit is muziek van Elvis Presley.
3: Well, it's the one for the money.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Schat, gaan we voor vast of die

0: dynamisch.
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: www.fm.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobielshowroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
7: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
8: Vriezensteen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
10: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terhaarne bij Is aan Orde. Kies het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orde is zuurwekenietje on het wetter.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
12: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Noe Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Tradische getrouw wordt Olly in het bevrijdingsvuur troch estafettarinners van Wageningen naar andere hondenplakken in Nederland bracht. In Friesland bijgelijks nee, kwam het er zo aan. Het waarbrugt nou mij Tjitske Wiebenga. Een goeie met je.
1: Ja, een goeie met je, Jacob.
0: Ja, mij het eerst op ook alle activiteiten in de provincie. Hoe liek het mij het waar op dit stuit?
1: Nou, eigenlijk wel heel aardig. Zeker dat je het vergelijkje met de provincie die het zuid-eerstelijk van ons lezen, werd het eigenlijk de hele dag echt al zuterig. En ik zou nou dan nog wel eens wat wie het is. Ja, treffen wij het. En benamen het noordwestelijke part van de provincie, daar schijnt de zin eigenlijk al de hele dag wel wat. Daar ben ik wel wat wolkenvelden. Ja, en het zuid-eerstelijke part van de provincie, ja, die het wat meer pech. Daar is wat meer bewolking. Maar ik daar liek het nou zo nou dan is de zinnen wel eens eventueel de bewolking heen te brekken. Nou ja, en verder is het droog. Temperaturen ben ik heel dan net zo raar. Nou ja, en dat wordt vooral mij mogelijk maken omdat die zinnen er dus eigenlijk op de meeste plakken er wel aardig bij is. Vlieland, Bigelix, daar is het nou 12,4 graden. In Kwaaien, Maisinnen en Wolkenvelden is het 11,7 graden. Nou, de waarnemster zei dat ik ben blij, maar de zinnen die er geregeld bij is. Nou, de zinnen, of de pijn, 12,1 graden. Grauw zit op 12,8. Laaksum dan weer op 11,9. En in Frieske Pjel en Bakkeveen, ja, daar is het toch wel te krijgen, maar wat meer bewolking. Daar is het nou hard over graden. Nou, wat ik verwacht zie, is dat de bar, mijn bewolking, die het nou echt zuid-eerstelijk van u leidt, dat zal de komende uren dag wel weer heel stadig gewoon uw kant opkomen. Dus ja, ik verwacht je dat de zinnen het langst volhoudt in het noordwestelijke part van de provincie. Dus zit je in Haas of op de Waterland, ja, dan heb je toch wel het beste plak. Droeg waar, dat houden we wel de rest van de dag. En ja, mij helpt van die zinnen zo het van de media op gewoon plakken. Ik nou wel eens een gratis vuurtje, misschien wel zegtje dat helle wordt. En ja, verder die noordeerstelijke wien, die bloed dat vlegerig zeker boeten uit, maar is in trogsneedmatig ont vrij krachtig. Nou jong, dan helle die wien uiteindelijk wel wat meer on. Wordt boeten uit nog wat vlegeriger. Mogelijk misschien zelfs even kwaad wien kreft zijs in het noordwestelijk kustgebied. Maar verder bloed het droeg, de binnen wolkenvelden. Ik zou nou anders nog een enkele opklaring. En ja, mij die wien en die bewolking dat zorgt ervoor dat die temperatuur vannacht eigenlijk op de meeste plaatsen net onder de 8 of 9 graden uitzakken.
0: In april hien we zelfs een droege man, een soort dagen met geen rijwetten. Bedrijven we ja. Nou wel eens aan droege rieten?
1: Nou, dat is inderdaad wel wat. De komende dagen bloedt het inderdaad wel droeg. Dus wat dat onbelangrijk, ja, de rijnwetten die te al rond de 24 uren vallen is, benamen in het zuid-eersten, of in het zuid-eersten van Us, moet ik zeggen. Dus, en dan heb ik het echt over het eersten van Brabant, maar ik in de Achterhoek, in de omkrieten van Arnhem. Ja, daar is nou op dit stuit ziet de teller daar op meer dan 20 en soms lokaal 30 millimeter. Ja, dat wie bij Us toch, ik wil tieren wolken. West, want inderdaad, de komende dagen bloedt de buurt eigenlijk vrijwel droeg. Ja, om maar verder te gaan, ik mijn moorn. Moorn hebben we wel wat meer bewolking, maar ik Utentrog wel eens even een glimp zinnen. En die zinnen die zorgen er dan voor dat het op gewoon plakken opwarm je kan. Nee, ik wil wel zo'n 15 graden als maximum temperatuur. Daar hoor ik het even bij, want ja, de bewolking had moorn dan wel de oer gaan. Ik verwacht je moorn, ik werd de meeste zinnen misschien toch wel weer in het noordwestelijke kustgebied, Jippe de provincie, meer bewolking, dus daar in trogsneed een temperatuur van ja, zo'n 12, misschien 13 graden, maar ja, in de zinnen dus weer enkele graden heger. Verder, de wien, nog hield iets vlegerig, noordeerstelijk, matig, want vrij krachtig, soms krachtig, ja, en die zwaagt ervoor dus, maar die noordeerstelijke streming, dat de temperatuur dus morgen nou ja, dan wel een beetje aan de frisse kant is, maar verder liek het dat ik morgen wel weer droeg te bloeien.
0: En dan de dagen erin, nog hield hij droeg?
1: Ja, nog hield hij droeg, maar de zinnen die litten weer wat vaker zien. En de temperatuur die komt erbij. Ik werd stadig gewoon wat heger uit. De wind liep het wat meer oer lang weer uw kant uit te komen. Dus wat meer uit de eersthoeken wij te komen. En dat levert uw morgen, of dat levert uw tongetje alweer een maximum temperatuur van zo'n 13 of 16 graden op. En dan op vreed, dan liep je wel op de meeste plakken weer een zandje 18 graden te hellen. En dan op sneun, ja, dan zo'n 20 graden weer helder wijze kennen. Maar in Zuid-Eerst menselijke streming dan iets zwakontmatig is. Maar ja, dat levert dus dan ik weer wat vochtige lucht op en daarmee ik weer wat meer onstabiliteit. Dus dan neemt de kans op een bui wel weer wat daar. Maar ja, temperatuur is wel weer noffelijk. Ja, en dan is het inderdaad op snijn. En dan verwacht ik wel weer wat meer rijnwetter, enkelde buien. Dus dan is het maar die droegte eerst. Dan is het droege rieten in elk geval eerst weer even kleren. Maar ja, de komende dagen dus wel weer droeg waar.
0: Oké, dank u wel. Even nou een noffelijke middag.
1: Ja, hetzelfde. En een mooie bevrijdingsdag verder.

0: Leap Me Vrij, muziek van Equal Souls. Traditiegetrouw werd al hier in het bevrijdingsvuur troch estafetterinners van Wageningen naar onderhonden plakken in Nederland bracht. In Friesland bieklijks naar Burgum, Ljouwert en kwam met de zon. Op dat laatste plak, kwam het de zon dus, zullen het vuur vanmiddag tussen jouw vertreien en treien oeren omkomen. Het vuur dat symbool stiert voor vrijheid. En ik had nou contact met een van de herinners, dat is Auke Veldman. Een goeiemiddag. Ja,
1: goeiemiddag.
0: Ja, we hebben op dit stuit.
1: Wij zijn nu steven het vlak van Makkum steven nou.
0: Ja, en lees je hem daar mij wat op schema?
1: Ja, het is wel even een puzzel hier, maar uiteindelijk zal wel jouw trein draaien worden bij Heiling in.
0: En kun je...
1: Dus, we hebben een eindsprint inzetten, maar dat kennen wij.
0: Ja, dat is net het moment hoor. Kun je vertellen hoe dat vanuit Guy in Wageningen, hoe begin je zo'n tocht?
1: Nou, binnen Justin Jong ben je wel begonnen. Ik had jouw wagen dit weer vertrokken richting Wageningen. Mijn bus vol, mijn chauffeur natuurlijk en 22 drivers. Ik jouw wagen een stukje in en hoe zie je hem hier in Wageningen? Daar moest je ze ommelden en vervolgens wie daar eerst een ceremonie wie daar. En vanaf middernacht ben wij daar bij de eerste vettig warm, dus begint te draven.
0: Ja, en hoe is dat nou te gang?
1: Nou, hartstikke best. Ja, op zich waar heb ik het mooi getroffen en ik draaf ik het hartstikke best.
0: Ja, geen uitvallers, meestal meer blinden, dat soort van dingen?
1: Nee.
0: Want je bent...
1: Geen dingen, nee.
0: Nee, want je bent... Nee, trein toch, rinnen uit snitsen omkieten, rinnen ombeurten. Ja. Hoeveel afstand heb je zelf al online?
1: Ik zit nu op 30 kilometer.
0: En hoe ging dat?
1: Ja, ik heb best. Het is de spier met altijd een beetje warm worden, dat je altijd stil zit hebt. Maar als je hiermee in de ritme zit, dan giet het. Dus ik mag je afspraak even zien en dan uiteindelijk kom ik op een marathon, denk ik.
0: Ja, maar jij goed traint, neem ik aan.
1: Ja.
0: En Vlinde, je weet zelf een heel bijzonder hier. De betekening zie je 80 hier bevrijding. Toen kwam het vuur uit Normandië bij. Wie deed daar toen ik bij?
1: Ja, daar week ik bij, ja. Dus het was een hele uitdaging wie dat. Die in 4 dagen met toen even omdraaf. En nu in Iendai. Dus die een hele organisatie wie dat. Maar dit is hartstikke leuk.
0: Ja. En hoe zal dadelijk de ontvangst bij het Kazematenmuseum wijzen?
1: Ik denk dat voor mijn familie en bekende vrienden is. En muzikale begeleiding is erbij. Om ontvangst erbij. En er is ook een ceremonie is daar. Dus het zal een warm onthaal zal het worden.
0: En dan, zelf het feest nog in? Of ben je dan zo word dat je denkt, ik ging even lang op de bank?
1: Nou, eerst even nog genieten en dan daarna lekker op de bank. Want je wil een nacht maar net zo goed hebt.
0: Dat is ook wel heel hoor. Nou, succes de laatste kilometers nog even. En bedankt dat Steven op telefoon weer is.
1: Ja, dankjewel. En bedankt voor de belangstelling.
0: Ja, dank. Auke Veldman, wie dat? Ian van de Meesking dus. Die onderwijs is bij het bevrijdingsvuur van Wageningen. Nee, kwam het de zon.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ian Oren.
4: Oont Ian Oren.
3: Nou in Friesland.

0: 10 minuten, vrienden, waar het mij. Where is my husband? Ze binnen nog rond hier in Oerde, maar nu in Friesland. Dat vinden wij daarna, die dwars met Trogliauwert op ziek naar evenementen, bijzondere gebeurtenissen. Ja, Tine, een goeie middag.
1: Hey, een goeie middag.
0: We zijn nou daar.
1: Ik ben op dit stuit op het Ceylon. Daar is de stichting Veteranendag Friesland. Die heeft een gekomst hier. Veteraan uit de provincie Wai, uit de gemeente Ljouwert, Oerolwai. Die beer, Joert Hinnekaam. Om ja, weer even bij te praten met oude vreun, collega's. En te genieten van een lekkere hap eten. Een blauwe hap nemen ze dat. En als het een beetje in de defensieterminologie is, dan wist dat budget dat een heerlijke rijsttafel is. Ik zal even zien dat ik inbrek een keer, want de organisator van dit hele gebeuren, de heer Kleij, die is net alleen nog maar organisator, maar die is gewoon hands-on, handen uit de mouwen. Die staat hier het bestek uit te delen. Hoe gaat het?
2: Goed, heel goed.
1: Het is druk of niet?
2: Het is heel druk. Ik denk dat wij 450 mensen sowieso hebben. En de mensen die zich vandaag hebben aangemeld, dus ik hoop dat we tegen de 500 aan zitten.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Nou, het is een streven. En 400 vind ik al een heel goed streven. Maar na 500 ben ik wel te smilen, ja.
1: De blauwe hap wordt nu uitgeserveerd. Ja. Dit is een traditie, hè, binnen Defensie?
2: Ja, Defensie is eigenlijk de woensdag is de blauwe hap het dag.
1: Dus eigenlijk een dag te vroeg?
2: Eigenlijk een dag te vroeg. Maar ja, 5 mei is het ook een traditie dat wij in dit geval onze veteranen een beetje in een goed jasje zetten. Eigenlijk doen we dat niet alleen, hè. We doen dat samen met de gemeentes. Dat is onze steunpunt en ons toeverlaten. En ik denk dat we onze V-fonds en ook onze Veteraneninstituut niet moeten vergeten. Want dat zijn toch de instanties die ons helpen om dit zo'n mooie dag te regelen.
1: Hoe belangrijk is het om zo'n dag te hebben voor de Friese veteranen?
2: Ik denk heel belangrijk. Ik denk dat het heel goed is dat je als veteraan je laat zien. En dat doen we hier op het plein, doen we dat heel goed.
1: Ja, want jullie zitten hier in een mooie tent tegenover een podium. Het is gezellig. Is er nog een programma behalve gewoon lekker bijkletsen en goed eten?
2: We hebben muziek. We hebben, zoals je nu hoort, heb je Mary Lote. Ik sorry voor de juiste benaming. En we hebben de Big Bands. En u heeft net de pipes en de drums gezien, hè?
1: Zeker.
2: In Leeuwarden. Nou, en dat. Oké.
1: Ondertussen, voor de mensen die het die horen het misschien op de achtergrond, maar u staat gewoon twee dingen te doen. Mij te woord te staan en intussen al het bestek te regelen voor iedereen die hier in de rij komt. U ziet iedereen langskomen. Zit er veel bekenden bij?
2: Heel veel bekenden, ja.
1: Tijd genoeg om wel even een praatje te maken?
2: Altijd, ja. Ja. Ondanks de drukte probeer ik met iedereen zoveel mogelijk even een praatje te maken. Lukt niet altijd, maar we doen ons best.
1: We doen ons best. Ik ga even kijken of ik nog wat mensen te pakken kan krijgen die lekker aan het eten zijn. Dan kan nu weer concentreren op één ding. Dank u wel. Ik zal even jaren, want er zit echt een gigantische riege hier voor dat eten. En het ben dus alle keer veteraan uit Friesland wij die hier delkomen. Ik zal zeggen, Jan, u heeft net een heerlijk bord eten gehaald. Ja. Blauwe hap. Traditie, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Brengt dat herinneringen naar boven?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Hoe belangrijk is zo'n dag als vandaag voor u?
3: Heel belangrijk. Ik heb 35 jaar in dienst gezeten. En met deze gelegenheid zie je je oud-collega's weer. En dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja, en dan komen de verhalen boven of is het een soort van update van waar staat iedereen op dit moment?
3: Ja, vooral de laatste verhalen komen wel naar boven, maar meer in de gedachten. En en ik ben heel blij dat we onder andere Leeuwarden, maar het gebeurt ook in het hele land, dat hier tijd voor is.
1: Aandacht voor veteranen.
3: Ja, dat vind ik heel belangrijk.
1: Ik zou zeggen, snel aan de blauwe hap, want we willen niet dat die koud wordt.
3: Maakt me niks uit.
1: Maakt u niks uit. Geniet ervan. Dank u wel. Ja, oh, sorry. Ik rin hier. Haast warmaster Buma voor de voeten. Dat met vanzelfs net. Dan moet je dus lekker eten. Het is druk. En het is mooi dat de veteranen zijn in Sintje zetten worden. In vol zicht van de mensen die het onderwijs binnen naar dat bevrijdingsfestival. Als je een beetje van militaire voertuigen houden, dan keer ik nog een bij het Ceylondel. Want er zit ik nog een hele mooie truc. Het is wel leuk voor de BN. Even mooi op een foto.
0: Verslag jou, Jantine Weidenaar, wie dat. Dadelijk hebben we van Jan Durk de Haan wat er vermeden te blibben is op de radio. Maar dit is hier nou in Friesland nog muziek van Sister Sledge. Dit is We Are Family.

0: Sister Sledge en We Are Family.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag XL, neem ik het maar even. Ja. Jan Dirk de Haan, goeiemiddag.
2: Een extra lange editie, ja, goeiemiddag. Van hier in ons huizen.
0: En wat is het voor u?
2: Van alles. We zijn van de middag maar gedeeltelijk op televisie. Nog tot 12 uur, want van 12 uur al is het Noorderwienpodium te zien bij Omroep Friesland op de televisie. Dat is al optredens werd Willem de Vries en jij er al Ruud Spritsen had. Maar op de radio ben we er gewoon maar goede middag dus ons huis horen. En we moeten ik weer even Tinken en Linken verzeld, want dat die hebt bij dit programma. En van de middag hebben we onder andere een peteer over die vrijheidsmion die daar organiseren we op een heel soort plakken in het land. 1500 in totaal. Ik in Friesland een goeie 30. En daar wil ik op teruglinken. Wij zijn dadelijk op het Jereveen, het museum Jereveen, de Sevetière. Maar ik vraag me al, wat past er nou bij vrijheid en bij sapieten? Want dat is wat ze doggen. Die sap is maken toch Jannie van der Heijden? Is daar wat van mij kregen?
0: Nee, ik ken de namen van heel Holland Bak.
2: Maar precies, ja. En zij is daar eigenlijk de chef van. Zij heeft dus die sap betinken mij, die dus over het hele land uitdeeld is, om mensen die het naar zijn vrijheidsmiel kennen. Joet ik in Friesland dus op 30 plakken. Ja, wat past er nou bij? Wat voor platen gaan er hoe sap en hoe vrijheid?
0: Ja, dat is een uitdagende vraag. Nou, 0620-4-1-1-1-1-1 of via de
2: app van Omroep Friesland. En we hadden een uitdacht vanuit de redactie, dus we hebben al een paar suggesties. Ze zijn echt te vinden.
0: Ze zijn echt?
2: Ja, als je even goed nadenken, dan ben ze te vinden. Dus net te gauw op je aan, net denken van dat weet ik net. Nee, even goed oestennen en die insturing jaren litten. Komt die dadelijk voorbij. In goeiemiddag.
0: Oké, soort willen vermindje. Dat zie je, Noe Friesland, techniek van dit programma Wouter de Bruin. Mijn naam is Jacob Stelwagen. Graag ooit nog een keer. Dag.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt €1,6 miljoen aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: En daarmee is nou 3 minuten Noorien. Dit is Omroep Friesland, maar nou van Ian Nonshuizen, een speciale bevrijdingsdag-editie van Goeiemiddie. Ja, een speciale editie, maar Tink en Link is er wel gewonnen. We staan Joert Wiedwaardig stil bij alles wat er te beleven is. Onder oren Malkor Ite bij het Vrijheidsmiel. Dus die Joert sap op het menu, betocht toch Jannie van der Heijden van Heel Holland Bakt. Winter krijgt al hoor. Maar wat voor plaat past er nou bij? Tink en Link mij. En stuur die suggestie naar de Omroep-app of 06-20-499-99.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
11: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
10: Toch ek mij, jouw de grijdevogels en Uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
15: Goeiemiddag.
16: Marjan Durk de Haan.

0: Een simpel stappenplan.
1: Voor een goede leven.
0: Stap 1.
1: Check die meterkast. Is er stroom?
0: Stap 2.
1: Doe de stekker van de radio in het stopcontact.
0: Stap 3.
2: Stem hem op 92.2 FM.
0: Stap 4.
1: Zet hem on. Voor de beste muziek en de

0: Het verscheen in 1988 als een van de nieuwe tracks op haar grootste hitsalbum. Daar stond ik wat nieuwe tracks op. Het is zong door Christine McVie, As Long As You Follow van Fleetwood Mac.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland. Jan Dirk de Haan.
0: Het is nog 11 minuten oer in. Welkom op deze 5 mei 2026. Nederland viert bevrijdingsdag. We hebben een speciale editie van Goeiemiddie. Een extra lange editie, een XL-editie tussen nu en 6 uur. We zullen bij het bevrijdingsfestival in Leeuwarden weer hoe het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Friesland gebracht wordt. En weer hoe het de sapbrood bij het bevrijdingsmeel. En ik doe het hing weer bij de slingers op. Dus als er iemand in om jou en haast iets wat vieren had, jou het terug maar een berucht in de app van Omroep Friesland. En het komt aansten op de radio. We halen er een leuke en speciale boodschap uit. En de leukste die krijgt de Omroep Friesland slingers direct nog bij. Maar ik Tink en Link, dat is gewoon weer onwijzig op deze bevrijdingsdag.
2: Tink. En Link.
0: Want er wordt dus lunch tussen de middag. Bevrijdingsmiel is er op een heel soort plakken in Nederland. En ik dacht dat het leuk was om daar dadelijk even contact mee te zieken. En dadelijk zie ik weer contact. Maar een van de Friese deelnemers, een van de 30 Friese deelnemers. En dat is in het museum op het Jerveer. Maar er zijn dus volle meer die het mee doggen. En wat voor platen passen daar nou bij? Dus eventjes wat inspiratie. Dit is samen wat wij eens kennen van Nicole.
3: I'm this

John Conn kijkt op de app voorbij, die site van ik wil graag de Simple Song of Freedom jaren van Tim Hardin. Soup is a good food van Dead Kennedys. De groetnis komen van Jan Jaap. Disse krijg ik ben van Rutger Kot.

Mijn persoonlijke favoriet, moet ik zeggen. Ik vind het altijd een hele goede plaat. Kun je wat betinken op sap? Ja, er zijn wel degelijk platen hoor. Zoals deze, super.

0: Ja, het is meer uit het Nederlandstalige genre. En daar hebben we er nog wel meer van. Want wat ik ben komt is Armand. Jaap Scheffer komt er onder oren aan. Vrijheid 1. En vanzelfs heb ik die plaat van Armand. Daar komt Gerard mooi. Dat vrijheid een volgetankte Mercedes is. En het ultieme lied wat bij vrijheid past, dat is We'll Meet Again van Vera Lynn. Dat is mijn tink- en linkplaat uit Anja de Jong. Dank u wel voor het insturen. Anita Meijer. Zou ik nog een goede suggestie wijzen kennen? Die had ik een plaat over vrijheid. Of we verzelden Hans de Boy.
1: Hij houdt van de vrijheid, dus van haar, van haar.
0: En dat is Hans de Boy, ben ik vlak bij Benny Nijman.
1: Dus je

0: En in uw systeem heb ik zacht naar Lunch Will Keep Us Together van Niels de Dijker. Vond ik wel heel toepasselijk. Ken hem ze gauw net vinden, maar Hommer die kwam er mooi. Die weet dat dat dus, ja, dat is zijn linkplaat. Andries komt maar Lou Bendy. Wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan? En het Rowan Hees ik net wat over oesap?
1: Ik kijk in de koelkast, wat hebben we hier? Soep van gister, sla, saus en bier.
0: Is het tijd om de ballons op te maken zien? Dat lid wil oren aan de computer zodat het zo eerlijk mogelijk is. Wat met het worden van al die platen? Ah, het is hem toch worden. Armand. En vrijheid is een volgetankte Mercedes. Of speciaal fysiek dus van Gerard.

0: duurt de liefde.
1: Ik wil weleens koffielien dat ik hem mee uit hier. Maar hij is toch wel heel leuk, hè? Armand, vrijheid is een volgetankte Mercedes. In het ramp dus van de Tink en Linkplaat. Onvregen terug Gerard van Assen.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Goeiemiddie.
1: Een extra lange editie verband met Bevrijdingsdag. Een dag vol met tradities. Al sinds 1946 wordt Bevrijdingsdag op 5 mei gevierd. In 1990 is het uiteraard een nationale feestdag. En sinds 1994 ben er festivals in alle provincies. Jood is dat ik weer het geval. Een van die tradities is dan ik dat het Bevrijdingsfjord terug Hutdravers in estafettevorm oerbracht wordt van Wageningen. Dat destijds de vrede tekenen waard naar Ljouwta. Aansten om ongeveer Jalbertwaan, dat is nog een minuut, dus alweer dan is het Safier. Dan wordt het festival Iepen op het Aardehuis de Tjerkhof. Jantine Weidenaar, die is daar in de buurt. Is verslaghouder de hele middag hier in Goeiemiddie. Best al in de buurt van dat Iepeningsfestijn?
4: Jazeker, ja. We staan vooraan hier bij het haatpodium op het Aardehuis de Tjerkhof. Ze hebben het vuur inderdaad uit Wageningen wou hellen. Maar het is nog een beetje een uitdaging om die laatste, wat zal het wezen, 10 meters compleet te krijgen. Want er zit hier een Lietse Brieske. En het vuur heeft natuurlijk de hele nacht baant. Dus er zijn nu 3 mensen genoeg keer om de fakkel weer baant te krijgen. Want hij heeft er heel volle moeite mee om baant te blowen. En we hebben toch dat grote symbool wat dan Jonker het podium stiert. Wat dan de hele dag, de hele midi en de hele juni in vuur en vlam steert om die oor te krijgen. Dus ze zitten nou maar die treien op een knibbels, op een groen, om die fakkel weer oor te krijgen. En vanzelfs een soort meisje maakt er even een foto van. Want ja, dit is net nevens het boekje. Intussen kunnen we er taspraken houden. Wij hebben natuurlijk eerder al in ons programma's Jet. Een van de ambassadeurs van de Vrijheid is een oud F-16 piloot. En zij jouwt nou haar uitlis. Dit ze eerder bij ons ook op de radio joeg over haar drulveren om bij de feestje aan het werk te gaan. Ik al wie dat neer haar dream zetten, F-16's flying. En voor haar het Vrijheid natuurlijk een hele oren budgetting kregen. Intussen is het vlamke hier weer aan. Ik zag een grote glimp op het gezicht van degene die les. Het 10 meter dwam uit. Ik zal eens even jaren hoe het publiek het je vindt. We zijn even de rinnen die hier achter staan. Je hebt alle keer mooie de t-shirts aan. Joh, vannacht ik draaft?
5: Pardon?
4: U heeft vannacht ook hardgelopen? Het mooie Fries. Joh, vannacht ik draaft?
5: Ja, vanzelfs.
4: Hoe ging dat?
5: Nou ja, bijzonder. In Chester draven dat dochter gewoon uit net. En ja, het is gewoon een hele ervaring.
4: Ja. En ik jij nou je weer uitnodigen om het podium op te gaan. Ik neem aan alle keer of met je steenblauw? Nee, het vuur gaat alleen.
5: Alleen nog het vuur, denk ik.
4: Zijn er even moeite mee? Wie dat vannacht ik zag? Om de vlam aan te houden?
5: Nee, dat voelt daar.
4: Dat voelt daar, gelukkig. Nou, we zullen even bij het moment zijn, want dat zou ik jou ook genieten letten. Want de vlam wordt nou onstutsen. Maar eigenlijk Roskam doet je de presentatie. En de laatste paar stappen die worden zet. Het vuur is on. Ik zal je even Safier dat kind mooi lustrie letten.
6: Wat begeistert jullie? Want er staat een hele trotse club. Waarom wil je graag daar je uren aan besteden?
7: Nou, omdat er inderdaad heel veel in de wereld aan de hand is. Wat ik allemaal best wel angstaanjagend vind. En ik vind dat er ook een positief geluid gehoord mag worden. En dat brengen wij.
4: Ja, een soort van de speeches ging je ik hoe die verbinding tussen het verliezen en het heden en uw eigen rol in de verzorging dat vrijheid bestaan bloot. Op dit stuit wordt dat vuur oorstutsen.
6: Die deze boodschap belangrijk vinden om dat bevrijdingsvuur hier in Leeuwarden op 5 mei aan te steken. Mag de tromgeroffel? Je houdt hem erbij. Je gaat de trap op. Hier is een trappetje, kijk eens aan. Hij doet nog een ereronde, helemaal goed. Ja. Wim pakt het moment. En daar gaat Wim. Het bevrijdingsvuur.
4: Nou Jan Durk, hij is on, ja. De vlam is on, de vlam is onkaam. Vanuit Wageningen, de hele nacht hebben ze dus terugdraafd. En het badskip is ik duidelijk vrijheid. Dat is, komt net vanzelf, een beetje verwerkje. Het is een werkwoord, zoals ik wel eens. Hè. En het feestje losbarsten. In de studio, maar hier vanzelfs ik in de Prezentuin en op het Aardehuis de Tjerkhof.
1: Nou, wij komen daarbij bij op de rom, Jantine. Dus dan jaren we die dadelijk weer. En we willen dat vrijheidsvuur en ambitievolging op de Ruisterer provincie. Dan zal je verderop in deze editie van Goeiemiddie. Noot iets van muziek, sniffer het eerste zeer in Driver's Seat.

0: Goeiemiddie.
1: Alles wat er spielt.
0: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
1: Zwaanjoghurt.2 FM.
2: Omroep Friesland.
0: Goeiemiddie.

0: Het vertrouwde lood van Sniffin' the Tears en Driver's Seat. In dit week herbericht van Dekken, muziek uit Friesland. Hier bij Omroep Friesland in Goeiemiddie. En wij in een BM.
1: Wij in de slingers op!
0: Ja, ik op deze bevrijdingsdag hing je bij weer de slingers op. Net alleen voor Jin, 80 hier vrijheid. Maar misschien ik wel voor die van die vreun, collega's of familie. Worst al in mijn lokwenski, maar die jerry. Het 24 hier trouwen, een jubileum op het werk. Of misschien wel een behellend diploma. Lid het maar weer weten. Zet in felicitaties in de Omroep-app. En wij beleren die nominatie misschien wel maar de slingers van Omroep Friesland. Verderop in het programma net lang, maar wacht hij dus. Want ja, dan...

0: is het talet en dat zou schande wezen. Wat in elk geval wat te vieren had, dat is Joert Willem de Vries, mijn eigen collega. Want het Bevrijdingsfestival in Loud had ik weer een eigen podium, het Noorderwien Live Podium. Bij de Wisse Dwinger zelf tussen Twaan en Suizen weer een verskaat of Friese artiesten optreden. Willem de Vries, goeiemiddag.
1: Ja, Jan Durk, goeiemiddag. Hoi.
0: Aanstond om 12 uur, dus dat is nog een jaloeren te gaan. Hoe is de spanning bij jij en de crew daar?
1: Nou, de spanning valt wel wat aan. Het is maar altijd een wachtje, komen alle bands en muzikanten. Ben ik nog op tijd vervolgens. En toch al die versterkers en gitaren, dat ik nog een beetje. Nou ja, dat is al je slag, hè, gelukkig. We hebben 6 acts hier, dus er zit aardig druk op een ketel. Maar de soundchecks, dan nemen we dat dan in het jargon. Ik ben heel aardig voorom. Onder geweldige waarsomstandigheden trouwens, zit ik hem er even bij. Dus de sfeer is goed. Ik ben alleen maar over het festivalterrein. Ik heb wat andere locaties. Maar wij doen het gelukkig net al in, met al. Maar dit is echt een massaal festival natuurlijk in het centrum hier van... van Ljouwt. En ik moet nou, toen ben ik eigenlijk hartstikke blied en tevreden. Ik zie eigenlijk alleen maar bliede meesken, dus ja, I can't wait, zoals in Engels is.
0: Dus zijn ze altijd, heeft het diezelfde weer vreselijk moeilijk maken, want ik ben podia werd gewoon een artiest even een oer optreden maar en doodhengst weer dwars in alles zien. Ik leed ze ongeveer in jaloeren spelen.
1: Ja, en dan nog leuker van een stage manager nemen ze dat. Dat is de meneer die alles achter op het podium regelen moet. Die kwam vanmorgen met een bezwarde blik bij me van... die 10 minuten ombouwtijd, dat is net heel lang, Willem. Hè? Nee, maar we gaan het wel doen. Dus net alleen ervoor, maar ik achter het podium... tegen zal het wel een hassen, maar goed.
0: Ja.
1: Opzij zo een slavelkoor, al hier op de schouder, hoop ik. En dan hebben we een mooie mikje gehad.
0: Ja, of een slavelkoor, inelkoor, dat koor weer net.
1: Nou ja, dan had ik weer een mooi verhaal in het Nijs, toch?
0: Ja, daarom. Ja. Hey, doe begint om 12 uur met Graaf Landgraaf. Dat is nog net een titel dat voort en dadelijk alle bellen bij mij al in. Wat voor band is dat?
1: Best er nog? Ik jaren is...
0: Ja, de beste nog heel iets, ja.
1: Ja, nee, ik heb er niet een tune op, meneer. Sorry, dat komt hier. Maar goed, Graaf Landgraaf. Dat is een mooi verhaal. De Farman is een singer-songwriter. Hij had een geweldige punkband om hem te verzamelen. Nederlandstalige punk is het. En Laurens komt eigenlijk van origine uit Limburg, maar is in Friesland land, om het zo maar zo te drukken. Dan gaan we al Peker de Gasthoorn als soloartiest. En met zijn band in de studio's bij de Wanen met Nijwerk. En wat je neemt, een knijterlinkse, moderne, jonge punkband is het. En we eindigen met Jitty is er van de media. En die zit wat in spect omdat ze net zo vol hebben met vegan en LHBTIQ. Dus wat dat onbelangrijk hebben we de hele meute hier wel wat te steken.
0: Ja, verder heeft asbest, dadelijk, dat is ongeveer een kwartier van treien. 20 uur treien heeft er zeewolf steken. En om jou roeren de Griene Waarden, wat is dat?
1: Dat is een hartstikke leuke groep. Ze zijn mij zien achten. Het is een volgroep uit de Waarden, dat ben ik wel duidelijk wijzen. En ze zijn ook 12 treien singles uit, Friestalige singles. Ja, Waarden zijn wel dat ze daar echt bij komen, maar de noemers gaan dan net over het Boetenveld. En Boetenveld is natuurlijk een prachtig natuurgebouwgebied in de Waarden. En een meneer Aandjelle Soeboer zit erbij, of een Sjoerd Steegstra, of een Sjoerd. Dus het zijn al heel veel mensen die we goed kennen. Jacob, die zit ik een prudder bij de Hoenekop. En die Helco Fong in een fantastische volkband. Een beetje Pokes-achtig Dubliners.
0: Ja,
1: dus die sfeer een beetje.
0: Las Bandidas dan is nog en Jet is er hartstikke neemt. En dan is het ongeveer saai zoeren. Het mooie is, het is haast een aljaar bij Omroep Friesland op de televisie te volgen. En als het worst, dan kister ik hinnen. En wat is die rol eigenlijk, Willem?
1: Ik zit tegen met Erik Herma, meisje bij het aan wat onkondig je. Door de televisie en de internetsturing door we backstage ook nog wat interviews. Dus we begeleiden het hele verhaal hier een beetje met je bij.
0: Nou, heb ik hier een tip voor jou?
1: Nou?
0: Maar is net te loet razen.
1: Oh. Dankjewel.
0: Maar dat heeft een bepaalde reden, dit advies. Want als te loet begint te razen, dan komt die in ademnood.

0: De hart van die radiostuurders.
1: Och, Herkes, och, Miske.
0: Die zissen dat ze alleenig de grutste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel ingesteld.
2: Die zeggen dat ze de grutste prijzen nu dealen.
1: Ja, tegen. En heel goed druk.
2: Maar dat was meer.
3: Zonder meer?
2: Dat was wat oors.
3: Je bent een beetje op een ruggenbloem van alle naadjes, of net?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, te mooi, man.
0: De beste muziek.
4: Ik geniet ervan.
2: Maar ik het laatste lijst.
3: Ik gebruik dan, wie doe je informatie?
2: Omroep Friesland.
0: Alles.

0: We draaien Linda, Roos en Jessica in Goeiemiddag hier bij Omroep Friesland op de radio. En ademnood dit weer Shiny Happy People van R.E.M.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Op 1500 plakken in Nederland wordt je een vrijheidsmiel organiseren. Ook in Friesland wordt er volop omgedaan op meer dan 30 locaties. En een van die locaties is Museum Jereveen op het Jereveen verzeld. Het idee is dat er zo'n 100 mensen bij elkaar komen om te eten en te praten over vrijheid en onvrijheid. Op het menu Vrijheidssap, die dit hier betocht is door Jannie van der Heijden, bekend van Heel Holland Bakt. En ik ben hier met Femke Knoop. Zij is de conservator bij het museum op het Jereveen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het vrijheidsmiel had krijgt West. De grote vraag is dus, hoe wie het?
3: Ja, het was een groot succes. Het was heel gezellig. En het museumcafé van het museum zit vol. Dus wij zijn heel tevreden.
0: Je bent gokken op 100 mensen. Hebben die ik West of winter meer of minder?
3: Nou, misschien net helemaal 100 mensen. Maar het museumcafé zit aardig vol. Dus het was echt wel succesvol. Ja.
0: Dit is wat een nieuw concept, ja. Die had bij Fjouwer en 5 Mai. Hoe zit dat in elkaar?
3: Vanuit het comité Fjouwer en 5 Mai is het initiatief gekomen voor de vrijheidsmaaltijden. En daarmee was eigenlijk het gesprek hoe vrijheid was stimuleren. En dat we het dan stimuleert om op alle plekken in heel Nederland vrijheidsmaaltijd te organiseren. Met mensen dan maar kort in verbinding komen en het gesprek aangaan. Ja. En daar stellen zij shop ter beschikking.
0: Nou, ben je een museum, dan denk ik gewoon, museum is toch ik vooral dwand om zaken van de historie in te litten. En dan neem je hem de organisatie van zijn vrijheidsmiel op je. Waarom?
3: Ja, wij vertellen verhalen in het museum. En dat doen wij net alleen. Dat doen wij mooi de mensen in het veen. Wij willen ook altijd de link lezen tussen het verleden en het heden. Want anders dan is het ook net relevant. En wij vinden het heel belangrijk om die maatschappelijke verhalen, wat libbet en hoe zullen we dat het verleden nog altijd trouw libbet in het heden. Ja. En daar hoor ik in gesprek hier met onze inwoners.
0: Heb je in de collectie eigenlijk dingen die het maar de oorlog te maken zien? Huh?
3: Ja, wij hebben best wel wat objecten die maar de oorlog te maken zien. Huh? En we merken ik van dat er nog altijd mensen binnen die maar nieuwe objecten ik komen om te schenken.
0: Zoals?
3: Onlangs hebben wij bijvoorbeeld een armband gekregen die droegen is terug iemand die in gemeentelijke dienst was in de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben bijvoorbeeld munitie dat schonken is recent. We hebben een stuk hout rondvoeren wat van de stationsbreg is. En die is bij de bevrijding van Heerenveen is die opblaast. En een stuk hout van
0: hebben we. Er is iemand die het had bewaren?
3: Ja.
0: Is dat 100% zeker dat het van die breg is?
3: Dat hebben we. Want dat is al wel langer in de collectie. Maar dat hebben we dus rondvoeren. Omdat het net goed beschreven werd. En er zit dus een dingetje omheen van dit is toen bij de. Nou, dit is toen. Bij de bevrijding van Heerenveen is dat voen. En dat is ik met munitie bijvoorbeeld hetzelfde. Ja.
0: Het vrijheidsmiel dus op het Jereveen in het museum. Maar we nog één ding aanhandelen. En dat is de recensie van die sap van Jannie van der Heijden.
3: Nou, ik vond hem heel lekker. En het was een witte bierensap. En ik haar normaal eigenlijk net zo van sap. Maar deze was heel smaakvol.
0: En er zit een tulpenbal in.
3: Nee, gelukkig net.
0: Gelukkig maar.
3: Nee.
0: Tak hem hier weer?
3: Wat mij betreft wel.
0: Dank u wel. Ja. Van O. Femke Knoop, de conservator van het museum op het Jereveen.

0: The Cure. Een goeie middie. En Friday, I'm in love. Ik krijg nog een vraag hier op de app in van hier niet vregen. Van hoe zit dat nou in komen dat podium van Omroep Friesland? Nou, het zit dus op de Wisse Dwenger. Ik is het aan van 12 uur aan bij u op televisie. Ik zie. Maar ik op de radio krijg er het nedige van mij. Want als er optreden ze binnen, dan litten wij daar ik fragmenten van Jerde van het duidelijkheid. Om 12 uur begint Graaf Landgraaf der. Asbest zit er om 20 voor treien. 20 uur treien. Het Zeewolf om 4 uur dus die band werd onder aan het Jelle Soepboering zit. De Griene Waarden, Las Bandidas, ben er om 20 voor 5. En het slotstuk is van Jet Easer, 20 voor 5 tot 6 uur. Het lijkt dus een mooi feest te worden daar op het Noorderwien podium. Maar Willem de Vries en de krijgt dat er op radio al hier ja, van alles van mij.
1: Wij hingen de swingers op.
0: Het is bevrijdingsdag, dat is al in ieder geval reden om de vlaggen uit te steken en het oranje wimpel erom te hingen. Maar er worden ook slingers uitdeeld en gewoon op deze bevrijdingsdag in Goeiemiddie. Ik wil de slingers ophingen en de vlaggen uitsteken voor Eline Corradi en de talentband. De groetjes komen van Marian. We hingen uit de slingers op voor Wietse Koostra. Of Koostra, Wietse die weet van Ajoerd werd Abraham de Mosterdwaai held. En we kregen dit aardige berucht. En daar wonen we de slingers dan ik maar van nomineren. Ik wil graag een plaatsje omvragen voor uw dochter Mireille, die Jood 24 wordt. Het nummer Forever Young past er qua tekst wel heel goed bij, zou het zij. Lokwenske en leers van haar huid, Jette en Mem, Margriet en de lievelingsploes Poes Charlie. De groetjes komen dus van Margriet. Nou, daar gaan de slingers in. En ja, gewoon wij doen we dat net zo vaak, dat we er een fysiek nummer bij draaien. Maar het is bevrijdingsdag. Dus wij bevrijden u van de formats van Goeiemiddie en doch het gewoon. Alpha Phil, Forever Young.

Het is een markant moment dat je 24 wordt en dan past deze plaat er heel mooi bij. Forever Young, dus speciaal van Mireille, van Margriet en de lievelingspoes Charlie en van Jette Onvregen in het rand van de Slingers hier bij Omroep Friesland. Haast 2 uur, wat doen we dadelijk? Het bevrijdingsvuur wordt je net alleen gebracht van Wageningen. En dat is het plak dat de Duitse capitulatie tekenen maat naar Ljouwt. Maar naar 100 zo'n orgemeenten in Nederland. Nou, die volgen we net al hier, maar wel de Frieske plakken. Dan gaat het bevrijdingsvuur ik naar Kwamertersoen, dat is tussen Jelbertrijen en Trije Oeren. Verder gaat het ik nog naar Burgemta. Een groep fakkelrenners zelde verzwaring dat het vuur daar naar de pleets in Burgemta gaat. En dat we zo ongeveer Jelbevjouwen dan verwachten bij de pleets in Burgem. Nou, we blijven dat voor alweer bij Goeiemiddie op de radio, alweer bij Omroep Friesland te volgen in het Saizoeren van de Middie. Dit past wel mooi bij Bevrijdingsdag, deze plaat. Rob de Nijs is hier en Johnny Soldaat.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
2: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
3: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Dit is Omroep Friesland.
6: Fjouwerend Weinte Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
8: En daarmee is het nou 12 minuten naar 12. Het is bevrijdingsdag, je hoort bij Omroep Friesland de XL-editie van Goeiemiddag van Ian Onsuizen. Nou, de televisie is krijgt afskekelen, dus is het Noorderwien-podium wat je hoort weer bij het bevrijdingsfestival in de oud actief is. Maar dadelijk eerst een optreden van Graaf Landgraaf. Maar hier op de radio volg je bij het bevrijdingsvuur. Vannacht is dat Oorstut in Wageningen en het gaat op een reis terug Friesland. Aanstaande eerst hier op de radio The Weeknd en Climby Fisher. Love Changes Everything.
9: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
10: Ha, Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
11: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
10: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
12: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
13: Goedemiddag.
14: Marjan Durk de Haan.

0: Such a variety of music.
1: Nobody. Toch even de maal.
0: Omroep Friesland.
2: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: Hits.
1: Het KMU-team, Twatoet Njontje, laat hier van de grootste hits van dat jaar. En The Night had meerdere weekendbopongers in de hitlisten Broadweed. Blinding Lights van The Weeknd. En daarvoor jaren we ik nog wat. Jaren we daar ik al bij voor. Ik ben mijn licentie kwijt. Nou, dat hoorste mij te goede.
0: Dit is Omroep Friesland. Goeiemiddie.
1: Wat het is nou... 12 minuten over 12. Goedemiddag. Welkom bij de 12 uur van Goedemiddag. Op deze bevrijdingsdag hebben we er van 1 tot 6 uur. En traditiegetrouw wordt al hier in het bevrijdingsvuur terug estafette renners van Wageningen naar al andere plakken in Nederland gebracht. In Friesland bij Glies naar Burgum, naar Ljout en kwamen te zoon. Het vuur staat symbool voor vrijheid en wordt al zo'n jantje 48 terugjon van plak naar plak. De hutrenners van loopgroep Burgum binnen vannacht ook van start gingen. Van het 5 Maaienplein, dat is in Wageningen. In totaal gaat het dan om een afstand van zo'n 170 kilometer om dat vuur naar het Tietjerkster-deel te brengen. Aan de telefoon is Tony van der Veen, hij is van de loopgroep Burgum. Ja, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Ja, we hadden eerder al eventjes contact. Toen ging je rond je tussen Kampen en Emmeloord. Zat het op de helte, maar ja, hoe is het intussen?
2: Nou, we zijn op zich redelijk nog op paard. Je gaat het schema wel wat omsmieten met wat pechgevallen met auto's onderwijs. Maar uiteindelijk, we rijden nou krek uit het Wiert voort richting Burgum. De laatste renners nou met de laatste etappe bezig binnen.
1: Maar wacht even,
2: van, naar Burgum.
1: Pech met auto's, wat wie er aan de hand dan?
2: Ja, we gingen lekker bon.
1: Maar de auto?
2: En ja, en de zie ik geen thuisbrenger ging. Dus we moesten de AVB bellen. Dus die had gauw even een bandje erom bezetten. En we zijn weer trouw aan. En die had dus een prutte succeswensje bij de tocht zitten. Dus,
1: ja, dat dacht ik dat je mond draven.
2: Dat gebeurde natuurlijk.
1: Dat dacht ik dat je mond draven wien. Maar...
2: Ja, zo, we zijn met tien man. En van de morgen binnen nog 3 weken aan. Dus we binnen meer van mijn drie mensen binnen om te rennen en fietsen. Hè, dus die combineren we. Dus het hele stuk wordt wel rond. Maar omdat het estafette is, dan wissel je van elkaar al. En dan rijden we van wisselpunt naar wisselpunt, zeg maar. En daar wisselt de groep van drieën. Hè? Dus 2 fietsers en een renner. En die renner die fietst 2 keer en rent een keer. En dat geldt voor de oren nek. Dus in zo'n etappe is verdeeld in drie stikjes, zeg maar. Van tussen drieën heel en 6 kilometer. En die stikjes die worden dan rond fietst. En fietst, zeg maar. Dus op die manier doen we het. En dan je de volgende ploeg met de auto. We hebben het volgende punt om de kleer te zijn. Om de volgende groep uit te wisselen. Want dan is het net het waan om op Tiet in Burgum te komen.
1: Nee, want hoe kwam het maar daar zelf eigenlijk, Tony?
2: Nou, het ging maar mezelf wel knap. Het ging eigenlijk beter dan verwacht. Dus wat dat betreft mooi. Zoals ze inspireert dat vaak ook wel daar. Hè? Zo midden in de nacht, rood donker. En dan... ja, dan je tempo toch wel wat omheen, gefietst van mij, dus het is wel gezellig. En zo rennen we dan mooi Nederland trouwens, is maar richting het mooie Friesland.
1: Ja, er van de middag ging wel contact met verslagjouwer Jan Tine Weidenaar, die wie in Ljout werd het bevrijdingsvuur al aankwam weer. Maar wat haar opvoel, hoe geprutst dat het is om dat om te houden, hoe is dat bij hem?
2: Nou, we hebben een constructie op een fiets maken, waar we een stormlamp op bouwt gaan. En wie krijgen dus een fakkel met het vuur wat echt daadwerkelijk ondersteunen is in de vuurkorf in Wageningen. En met die fakkel stekken we de stormlampen aan. En die blijft dan onderwijs aan. En die hebben we op een fiets gemonteerd, zeg maar. En daarmee gaan we dus richting Burgum. En daar stekken we dan de fakkel weer aan die we van de burgemeester krijgen. En vervolgens rennen we naar de pleert om daar de schaal met vuur... Net van de bevrijding, als teken van de bevrijding, om derde en rond te steken.
1: En hoe vaak herstelt dit nou? Hoe vaak herstelt dit nou, Dien?
2: Ik denk dat dit vast voor mijn ziende keer is, denk ik inmiddels.
1: En wat maakt dit bijzonder?
2: Het maakt het bijzonder dat het zo'n gigantisch evenement vanuit Wageningen echt over het hele land verspreid wordt. En het bijzondere erom is dat we dit doggen in het teken van de vrijheid. En dat wij dus weten, jongens, wij zijn hier in Nederland. Gigantisch boffen wij met die vrijheid die we hier in het land hebben. En dat maakt het gewoon heel bijzonder. En omdat van mij zo'n ploeg te doen, allemaal renners van de loopgroep, ja, dat is gewoon heel bijzonder.
1: Is er nog een bepaald moment wat het meeste indruk op hem maakt?
2: Ja, het moment wat nu wel bijsteen is voor Van Joert, is toch wel het moment dat een 104 jaar oude veteraan mij rond naar het vuur om daar de fakkel of de grote vuurschaal om te steken, zeg maar. Dan denk ik, ja, daar rent iemand die het echt meemaken had. He, zo, je had van jaren en zeven en witte schietnisboekjes en dat soort dingen. En van de overleveringen, ja, er zijn het volle mensen meer die het echt beleven hebben en die het echt nog parisch vochten hebben voor de vrijheid. En dat had wel indruk op die maken.
1: Ik wens hem nog een heel soort succes onderwijs naar Burgemta. En wij draaien ontsluitend op die verhaal Telau, mooi in vrijheid.

0: Tim Stolboer.
1: Voor het lekkerste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we druk mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Dat is het allerbelangrijkste.
4: Vanzelfs.
5: Wij honden het eerst United-ding.
0: Omroep Friesland.
5: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
4: 92.2 FM.

0: Tela Oudraad en In Vrijheid speciaal op deze bevrijdingsdag. En daarna Hiske Oosterwijk en Hearty Fest. Maar haar hele eigen stijl, ja, toch weer een nieuwe ster onder het firmament. 6 minuten voor Gelbe Trein is het 10. Goeiemiddag. Kriegen al de vraag, is er ook wat te winnen op deze middag? Is dat gewoon, get dat gewoon wel terug? Ik al is het bevrijdingsdag. Het antwoord is ja, er is wat te winnen. Ik ga van Johan en Diana de eer krijgen om het speciale theeglas van Omroep Friesland van de middag uit te gaan. Om de winnaar van de quiz, ik ga dat glas hier staan. Er zit een houten stop bovenop, zien ik die loskrijgen en daarin. Er zit dus een theepoeltje. En dat theepoeltje is heel bijzonder. Want er staat een cartoon op van Diana en van Johan, de verste presentatoren van dit programma. En de kisten dus in het hitte water hing je. En dat vinden ze om die cartoon te zien net leuk. Maar de thee is wel lekker. Want ik heb laatst een poeltje thee gekregen van Johan. En dat is eigenlijk heel lekkere thee. Dus, alle reden om uit te gaan om de quiz. Alleen nog, Aukje de Hoop. Ja. Mijn linkerhand, Joert. Had je tenminste, voor de kijkers is het rugs. Lipmacism, maar we binnen meer op televisie. We moeten nog bepalen wat er goed uitkomt qua quiz.
1: En dat mooi ik dan, hè?
0: En dat mooi stoot dan. Dus dan maakt het on het red
1: ik
0: draaien.
1: Het

0: Maar ja, het is een eerlijk spul, dus doe maar.
1: Komt-ie.
0: Stevige slinger.
1: Ja,
0: he. Rijden we nog vast dat die echt dien is?
1: Ja, daar komt-ie. En het is Grien, waar zei dit?
0: Dan pakken wij er dadelijk een hoopje even erbij. Maar waar zei dit? En dan kist al thuis, Maidwan. Dus we studeren eventjes op wat we de goede opjeften wij, Helimatten. En dan komt het helemaal clear. Dadelijk is er dus wat te winnen. Het tegeles Maide T, Maai Johan en Marianne, de verste presentatoren van dit programma. Dadelijk dus te winnen. Dadelijk hier die twee, maar nou Anita Ward.

0: Anita Ward en Ring My Bell. En dit weer het onmiskenbare lied van die twa. Sluit dien egen.
1: Ja?
2: Hoe zit dit programma ik alweer?
0: Goedemiddag, XL toch?
2: Oh ja, bij Omroep Friesland.
1: Ja, precies ja.
2: Tijd van een nieuwsgierig onderwerp.
0: Liek het mij wel. Bevrijdingsdag 5 mei 2026. Werd rondom viert in de hele provincie. Maar een van de kernpunten is toch wel in Ljouwt. Daar is het Bevrijdingsfestival. Maar verskate podia. Maar ook in de Prinsen Tun is van alles te redden. Dat is ik al een lange traditie. En uw verslagjouwer die is erbij. Dat is Jantine Weidenaar. Goedemiddag weer, Jantine.
3: Hey, goedemiddag.
0: En als je daar in de Prinsen Tun steest, wat zus dan hier om die hinnen?
3: Vooral een soort mensen die het aan het genieten zijn. De zinnenbril op, pet op, gezin, steltjes, mensen met vreunengroepen. Echt, elke nieuw liek het wel deze kant op te komen. Om even te genieten van het zintje, van het mooie waar en van alles wat hier aanbeer wordt. En ik groei je naar de Prinsen Tun ta. En het voelt mij voort dadelijk op. Krijgt op de ronen van de Prinsen Tun, is dit een soort van doolhof. En ik zag alle keer spandoeken daarom heen hingen. En van de rechtspraak van het Gruchshof hier in Ljouwert. Arnhem Ljouwert. Evelien, die is hier van de organisatie. Leg eens uit. De rechtspraak met een labyrint op het Bevrijdingsfestival. Wat is dit?
4: Ja, leuk om hier te staan. We staan hier voor het eerst. En we willen eigenlijk met de rechtspraak willen we zichtbaarder zijn. Want de rechtsstaat staat onder druk. Dat zie je in landen als Polen, Hongarije, Amerika niet te vergeten. En we willen voorkomen dat dat hier natuurlijk ook gebeurt. Want als het afbrokkelt, kost het jaren voordat dat weer is opgebouwd. Dus we willen mensen laten zien, wat betekent die rechtspraak nu eigenlijk? En hoe kun je dat beter doen? Door mensen kennis te laten maken met bepaalde vragen en stellingen die ze ook in het dagelijks leven tegenkomen.
3: Zoals?
4: Nou, bijvoorbeeld het demonstratierecht van, moet dat bij de burgemeester horen? Dat hij zegt van, we mogen dit wel of niet doen? Of niet. Dus mensen kunnen dan zeggen van, we vinden eigenlijk dat dat bij een burgemeester hoort. En anderen zeggen van niet. Nou, het is een van de grondrechten. Dus als je in een sterke democratie wil leven, dan is de bedoeling dat je daar nee op antwoordt. Maar de keuzes die mensen in het dagelijks leven maken, mensen weten niet altijd wat voor impact dat heeft op die democratie. Dus in dit labyrinth kun je kijken van de keuzes die je maakt, waar kom je dan in uit? In een autocratie, in een democratie of in een sterke democratie?
3: Dus eigenlijk confronteert u de bezoekers met hun eigen standpunten?
4: Nou, dat wat je zegt, dat klopt helemaal. En het is de eerste keer wat ik zei, dus het was een beetje afwachten van hoe werkt dat.
3: Want jullie hebben behoorlijk concurrentie. Staan natuurlijk alle podia, lekker drankje doen. En om dan zo'n serieus onderwerp aan te pakken, komen er wat mensen. Ik zie nu wel mensen in het labyrinth, maar zijn ze moeilijk binnen te krijgen? Of?
4: Nee, het valt op van jong tot oud. Iedereen komt binnen en is ook heel erg geïnteresseerd. We hebben 7 stations, dus 7 dilemma's. En daar staan mensen vanuit de rechtspraak bij, van het Hof. En die gaan in gesprek met de mensen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Om in gesprek te gaan en om te kijken van, goh, hoe denk je daar eigenlijk over? En wat betekent dat voor de rechtsstaat?
3: Laten we even die allereerste hoek bekijken. Laten we daar naartoe lopen. Ik ga niet het hele labyrinth door, want dan zijn we denk ik nog wel even onderweg. Zo lang is ons programma niet. Even kijken. Ik heb hier station 4 kunnen we bekijken. Er staat nu net een vrouw bij. Er gebeurt iets dat je nooit meer vergeet. Op een drukke ochtend wordt het station in jouw stad opgeschrikt door een aanslag. Er vallen meerdere gewonden. Mensen rennen gillend naar buiten. Het lijkt overduidelijk. Je ziet het gezicht van de dader. Je ziet wat hij doet. Het lijkt overduidelijk. Boosheid in de stad loopt hoog op. Mensen willen snelle gerechtigheid. En dan is de vraag, je bent erbij, je ziet het gezicht van de dader en je ziet wat hij doet. Wat vind jij? Ieder verdachte heeft recht op een eerlijk proces en rechtsbijstand. En als iedereen heeft gezien dat hij het deed, dan hoeft hij niet dezelfde rechten te krijgen. Dat is nogal een vraag.
4: Ja, dat zijn allemaal zulke soort vragen. En dan staat er ook een reflectie bij. Hè? Wat betekent dat? Hè? Als je gaat denken, het ene of het andere. Dus het is de bedoeling dat je niet zomaar, ook in het dagelijks leven, dat je gewoon wel even nadenkt. Waarom vind ik zoiets? Of waarom denk ik? En wat betekent dat dan voor mij en voor de ander?
3: Ze hebben allemaal een briefje in de hand, zie ik. Is er er nog iets te winnen? Of?
4: Nou, iedereen krijgt aan het einde een leuk sleutelhanger met een toga sleutelhanger. En dat zijn, wat ik zei, 7 stations, dus 7 dilemma's. En je moet aangeven, nou ja, hè, is het A of is het B? En dan uiteindelijk kun je dus kijken, kunnen wij ook aan het einde kijken van de dag, hoeveel mensen komen in een autocratie, hoeveel mensen komen in een democratie en in een sterke democratie? En waarom staan wij juist hier? Omdat je natuurlijk, nou, de vrijheid, je krijgt vrijheid alleen maar met rechtspraak en met een rechtsstaat. En als je dat niet hebt, dan is er geen vrijheid.
3: Sure, dat is een duidelijk boodschap om mooi aan te sluiten. Nou, ik liet hopen dat de Friesen hier in ieder geval al een keer voor een democratie of een hele goede democratie kiezen. Maar dat is afwacht zien. Je kan de hele midden hier nog in dat labyrint komen. En ik zeg ik alle leeftijden. Ik zeg hier nog krek een jonkje voorbij komen. Nou, ik denk dat hier is al van tolven te keren als je beppen. Dus leeftijd is geen obstakel hier in de Pristuin.
0: Dank u wel, Jantine, voor die bijdrage. En verderop, Jari Wiedij, verzeld weer in deze speciale editie van Goeiemiddag.
2: Waar zei dit?
0: Maar nu is het iets om jaren te letten. Waar zei dit? De opjefte was dat mooie tegelijs van Omroep Friesland mij binnenkist. Hoe te reageren kist. Dat is misschien wel handig. Dan kist even mij schreeuwen. 06 20 4999 dat is het telefoonnummer of eigenlijk het WhatsApp-nummer. Wees die berucht in de stuurkist, maar de goede oplossing, hopelijk de goede oplossing. Of broek de app van Omroep Friesland, rugsboppen, kist klikken en het berichtje naar start sturen. Maar wat is dan die opjefte, van waar wil we weten wat dit zei? Hier komt die jongen, let goed op.
5: Vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening.
0: En volgens mij moet hij echt super makkelijk wezen. Maar dat ken ik wezen omdat ik hem zelf maak. Hij is opjefte. Maak hem nou wel een keer dwan of is het dan te flauw? Hij is volgens mij gewoon echt heel makkelijk. Nou, wist wat voor... Nou ja, doe maar.
5: Vrijheid, dat betekent het recht om te verschillen van mening.
0: Dus, let maar weten. Wij stonden denkst waar het is. 06 20 4999 of de app van Omroep Friesland. Nick en Simon nou in Goeiemiddag. Vrij.
6: Je hebt je eigen sleutel in je hand. Hij past op elke deur die je gesloten lijkt.

0: Wat draait Nick en Simon in Goeie Medie mij vrij in dit wienen? Verzels, The Beatles en Help. Kwartier voor treien bij Omroep Friesland Tiet om te bepalen wat de winnaar wordt van Waar zei dit? De quiz die we jullie doorgaan, maar dat theeglas als prijs, maar dat theepoetsje erbij werd Johan, de verste presentator van Goeiemiddie, en Diana opsteen als cartoon die het net leuk vinden dat ze in het hittewetter bedarie. En ik had contact met een potentiële winnaar, ja, ze had het goeie antwoord nog Jan van zelfs, maar ik ga in elk geval wel contact met Nini van Huizen uit Burgum. Goeiemiddie.
1: Goeiemiddag, Jan Durk.
0: Nou, mooi dat ik jou aan de lijn heb.
1: Ja, meisje doos heet.
0: Ja, zeg dat maar dan. Ja, dan skept het zijn aanstaan. Maar ik vind ik altijd wel wat, ja. Je weet het net goed, hè? We weten al kort leeftijd. Ik net, dus ja.
1: Nee, nou, ik ben krijgzantig geworden. Dus, maar de meisje gerust doos heet.
0: Nou, dan zeg ik van een no-do. Mooi dat je aan de lijn bent. Hoe is de bevrijdingsdag in Burgum eigenlijk?
1: Het is rustig, maar we zijn niet vlak bij de pleets. Dus ik ga 11 uur even naar de pleets, want daar wordt het vuur verwacht. Hè? Het veiligheidsvuur. Of nee, hoe neemt het?
0: Vrijheidsvuur. Ja.
1: Het vrijheidsvuur, sorry. Ja.
0: Nee, maar mooi hè, dat het naar Burgum gebracht werd. Dat is het.
1: Ja, is een mooi tegenbij, dus dan mogen we er even in, no?
0: En wat ik me afvreeg, ik ben zelfs eigenlijk heel laks dat het gaat om de vlaggen. Hè? Ik ken het niet in zijn vlaggenmeest, dus ik ken het net eerst wel. Maar hoe is dat bij jou?
1: Wij hebben hier in Burgum het heegste punt. Wij zijn hier op Fjouwer heeg. En helemaal op bovenop ons appartement hebben wij een vlaggenmeest. En daar hing het op dit moment de Nederlandse vlag. Juster hing er heel stak, maar Joet hing het er helemaal boven in. We zijn verschrikkelijk blij met de vrijheid. 81 jaar. En elke jaar willen we dat vieren. En iedereen kent het, ik zie.
0: Ja, had ik daar zei, dan ben je toch wel in voor een kwarte taspraak eigenlijk, hè?
1: Van een kwarte taspraak.
0: Ja, het gaat om de vrijheid. Ik bedoel, er komt wel wat inspiratie uit.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. We moeten toch verschrikkelijk blij zijn dat we terug al die helden in de oorlog, dat we daar toch bevrijd binnen. Mensen uit Canada, uit Amerika, maar die het al jaren hun leven litten hebben. En waar je nog steeds van geniet je. En lid het. Lid we ervan genietje. Ik in deze moeilijke tijd.
0: Ja, maar als die intinken, dat is als jonge Canadees hier in een geest. En dan denk je, wat hebben ze er uiteindelijk maar nodig? Maar goed, ze hebben dat in. Wij vieren 81 jaar vrijheid. En wij moeten eens even zien dat er een prijs voor die in zit. Dus ik liet het fragment nog een keer. Hebben we hier vrij makkelijk, dus hier komt hij nog een keer.
2: Vrijheid. Dat betekent het recht om te verschillen van mening.
0: Nou ja, ik zou zeggen, kom er maar in.
1: Burgemeester Buma, maar een
0: schitterend
1: mooie
0: afspraak. Hast mij bij Jet? Bij u op de radio, op de televisie?
1: Ja, zeker. Oh, wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja. Dat rekt me heel diep.
0: Ik vond het mooi dat Smarty in hast. En dat theeglas komt naar de tafel zelf. Dat is wel helder, toch? Dat dit het goede antwoord was voor. Ja, dus we sturen hem op naar Burgum. Dat doen we voorzichtig, zodat hij net stikken gaat. Want het is een echt glas. Dus ik vond het mooi dat Smarty in hast. 10 gedanken voor. Hart de radio on op Goeiemiddie.
1: En een goede uitzending verder.
0: En een goede bevrijdingsdag verder, Tameske.
1: Dankjewel.

John Hyatt weer dat en Georgia Ray. Ja, het is 5 minuten van treien. Het is een beetje tijd, hè? En dan is het toch mooi dat Nini van Huizen dus dadelijk dat theeglas van Omroep Friesland krijgt, van Goeiemiddy krijgt. Maar de theepoetsjes erbij, dat we het veilig opstuurt naar Burgum. En ik hoop dat we daar dan weer een goeie dier maar vrucht hebben. Wat doen we dadelijk? Want we gingen gewoon terug, maar Goeiemiddy. Bevrijdingsdag wordt terug de land heen, om eens heen op verskate data viert. België, Engeland, Frankrijk, die vieren het daar op 8 mei, Victory Day. De officiële dag van de capitulatie van Duitsland. Nou, wij houden dan 5 mei aan, omdat op die dag in Hotel de Wereld in Wageningen de capitulatie tekenen werd. Nederland weer vrij, maar ik Denemarken houdt 5 mei aan als bevrijdingsdag. Anna Bilker wen het in het plakje Jelling in Denemarken. En daar wordt deze dag ik de vrijheid viert. Maar wel heel anders als buis. Dadelijk zit we contact ziekje. Dus maar Jelling in Denemarken, aarsten in Goeiemiddy. Aarsten is tijd voor het nieuws van de NOS van 3 uur. En hier is Ilse Lange, mijn puzzle niet.

0: op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
3: Hoi.
2: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
4: Tina Varifte verhuisde van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
5: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
4: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.
6: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
8: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
7: Nou ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit als shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
11: En daarmee is nou 3 minuten oertreien. Zeewolf op het Noorderwienpodium. Bevrijdingsdag in Denemarken. Het Bevrijdingsfestival in Ljouwt. En dadelijk onder oren Taylor Swift, Aswad en Partner. Dat hier op de radio in Goeiemiddie.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneertigelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Goedemiddag.
17: Marjan Durk de Haan.

0: Het waard een van de grote hits van de band. Maar een positieve, warme vibe. Blulskien, ik had het eventjes in zit. Als wat wie dat mij shine en daarvoor. Ja, dat blult toch ik altijd wel een heel bijzonder verhaal, vind ik, van partner, die Limburgse band. Dat je zo'n zondag in je succes had ze hellen. En dat klinkt sa internationaal. Cayuta Hill, daarmee iepenen wij de trendenoeren van deze Goeiemiddie.
1: Dit is Omroep Friesland. Goeiemiddie.
0: En ik had al gememoreerd, we zijn er hier extra lang, hè, vanwege Bevrijdingsdag. Een lange editie, we nemen dat hier intern wel de XL-editie van Goeiemiddie. Maar nou, bijzondere verhaal. Op Bevrijdingsdag, we volgen wat er in de oud gebeurt. Maar we steken ik oer naar het buitenland. Want Bevrijdingsdag wordt terugland om eens heen op verskate data viert. België, Engeland, Frankrijk, die vieren dat op 8 mei. Victory Day, de officiële dag van de capitulatie van Duitsland. Wij houden dan 5 mei, jongen, omdat op die dag in Hotel de Wereld in Wageningen de capitulatie tekenen waard. Nederland weer vanaf dan officieel vrij. Een grote deel van het zuiden win natuurlijk al vrij. En Friesland waard in april al bevrijd. Waar ik altijd de Friese bevrijdingsdag. Zo heel april is dat. Maar Denemarken, die had ik 5 mei on als bevrijdingsdag. Hij krijgt als us. En Anna Bilker, die wennen daar in Jelling in Denemarken. Daar wordt de dag van de vrijheid wel heel oors viert. Maar dat ken ik on haar vregen, want ze is on de telefoon. Goeiemiddie.
2: Goeiemiddag.
0: En we hebben dat wel eerder, hebben we het roer om, maar ik moet dan nog even zien, Jerry. Hoe zit dat nou, ik alweer? Waarom ben je in Denemarken?
2: Op een mooie vraag om te beginnen.
0: Ja, toch? Maar we hebben wel eerder roer
2: om. Wij wennen je nou 12 heel hier. En altijd al het idee gewoon van, we willen een keer naar Boedeloon. Ik hier heel lang Zweden in halen. Maar dat woon mijn man net. En achteral had hij de grut gelijk aan, want Denemarken past volle beter bij ons. Dus nou, werk je en wen je wel hier.
0: En we moeten de familieband ik nog even memoreren. Want als je sinds een Bilker, dan ga je het over de omkrieten van Holwert en zijn ambitie.
2: Ja, ja.
0: En waar ben een familie? Welke Bilkers ben een rechtstreeks familie van jou?
2: Nou, alle Bilkers ben een rechtstreeks familie van mij. Maar ben... Bijvoorbeeld is mijn broer en Jetske is mijn zuster.
0: Wat leuk. Ja, want BM Bilker die had nog een haatrol te spelen bij Koningsdag.
2: Ik had zo'n en heet. Ja. Ja.
0: Hoe had er het die in?
2: Ja, best.
0: Ja? Wil je wat grutsk?
2: Ja, zeker.
0: Maar nou naar jouw verhaal.
2: Ja.
0: Bevrijdingsdag en Denemarken. Hoe zit dat?
2: Nou, er gebeurt hier eigenlijk niks.
0: Mooi, nou dank je wel voor de bijdrage.
2: Ja, dat wie het dan.
0: Ja, daar ja. Heb het maar dan. Ja. Nog een hele nou,
2: in ieder geval in ieder geval gebeurt er op 5 mei net zo vallen. Ik steen je over het Ruud en ik zag boeten een vlagen. En ik ben vernieuwd dat dat is omdat het 5 mei is. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik ervan merk. Want wat de Denen woldoggen is op de jongens van 4 mei doggen ze dingen. Maar op 5 mei net zo volle. Iedereen is ontwerkt, de squalen binnen iepen. En er is eigenlijk net zo volle naar hoorn. Geen kerkenchanging, geen festivals, geen kroonslezingen, geen muziek. Er is hier gewoon helemaal niks.
0: En hoe kan dat?
2: Denemarken had wel een hele oorlogsgeschiedenis als Nederland. Daar komt het eigenlijk op deel. En op 9 april 1940 binnen de Duitsers Denemarken binnenvallen en is het bezet. Tot 4 mei 1944. En Denemarken waren bevrijd op de jong van 4 mei 1945. En dat werd wolviert, maar kjeskes voor de Ruten. Dus ik had het juist direct met die in, juist de jong. Even een kjeske voor het Ruud zet. Om aan te jan dat de tijd van de vertjustering voorbij is. En dat er wel jacht maken worden mocht. En dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Dus er is echt net een kroonslezing. Er is geen 2 minuten stilte. Er is geen nationale herdenking. Dat is er alleen net omdat de oorlogsgeschiedenis een hele oren is.
0: Ja, dus wat wij bijvoorbeeld in Nederland hebben. Maar Rotterdam en zo. Dat kunnen ze in Denemarken eigenlijk helemaal niet.
2: Nee. Er ben geen bombardementen west. Er ging hongerwinter west.
0: En jodenvervolging?
2: Nee, eigenlijk. Ja, de jodenmienskip die hier heel iets. En die binnen alle jaar, in oktober 1943, oerzet mijn fiskusboordjes naar het neutrale Zweden. En dat wie ik net zo'n grote jorde mierskip, dat wie je nog net eens 8000 mensen. En die haast alle jaren de oorlog hoe leeft. Dus die kwamen naar oren en ik weer waarom. En die voelen haar hoes en haar bezittingen voelen ze echt nog intact. Dus wat dat betreft is er ik net echt een trauma.
0: En dus wat jij in Nederland heeft in deze periode altijd op radio en televisie en in de media heeft een soort betekeningen. Toch, ja. Ik dacht hier letter nog altijd verhaal van eerzielgen of van nabestaanden van. Zie je dat in de Deense media dan ik handel net?
2: Ja, er zijn wel documentaires en dan vooral hoe verzetstrijders, want er verzetstrijders hadden wel West. En, maar er waren bijvoorbeeld de eerste treien hier in de bezetting, waren er met de Duitsers geerwerken. Dus de regering is ik net aanzet, maar had geerwerken met de Duitsers. De koning bleef ik zitten en de priester bleef zitten, de ambtenaars bleef zitten. Dus er waren de eerste treien hier gewoon geerwerken.
0: Ja. Wat zou dan het algemene gevoel hoe die oorlog wezen onder de Deen? Wat denk je al?
2: Nou, heel lang had dat West van eigenlijk in dat wordt redelijk goed gaan. Dat hebben de marginalen, hebben dat goed, ben we dat trokken en hebben we dat goed volbracht. En ik dat die zo'n 1000 jaren naar Zweden bracht waren. Nou, dus nou, dat hadden ze gewoon goed gaan. Wat ik wel heerd ha is dat de laatste 10 jaar is er wel wat meer kritiek. In de zin van wie dat nou wel goed om sageerd te werken, maar de Duitsers die eerste treien hier.
0: Ja.
2: He, wie dat nou moreel nou wel sageerd van u. Dus er is, ze staan gewoon ieder wel rond voor wat kritiek.
0: Ja, wat bijzonder
2: maar er is geen trauma, er is echt geen trauma.
0: Nee. Echt een heel oorgevoel dus
2: heel
0: bij die
2: oorgevoel. Ja.
0: Ja. Ter besluit nog even, Twaan Heerle hier nou in Denemarken. Hoe gaat dat eigenlijk verder? Wat binnen plan?
2: Nou, als het een uur sluit, dan ben ik weer. Ik werk nog altijd in Simmerman in het museum hier om de hoeken. En mijn man had ook werk. En die zit in de zorg. En nou, we vreunen. Ja, we kennen goed maar de boelje. Wat u betreft, blijven we nog wel even.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Dank u wel voor de bijdrage over Bevrijdingsdag in Denemarken.
2: Okay.
0: En een hele noffelijke dag nog. Ik al werd er verder net zo volle ondien. Anne Bilker dus, vanuit Denemarken. Taylor Swift nou.

Fate of Ophelia van Taylor Swift. En dit weer uw eigen rockband van Friske Groen, van Wieren en in Vrijheid. Passend bij het thema van Joerd Bevrijdingsdag. Een extra lange editie van Goeiemiddag bij op de radio ontzijs horen. Dus van jou ontzijs in onderwijs. Maar begin toch maar Goeiemiddag mee. Om te denken voor Bevrijdingsdag, dan pak ik het blokkerschema er nog maar even bij. Zat het hier van mijn oorslijt. Want het Noorderwienpodium is om 12 uur losgegaan. Uw eigen Noorderwienpodium programmeert toch nimmer minder als Willem Wartpiek de Vries van Twa ont jouw betrein het er Graaf Landgraaf optreden. Je boekt hier toch eventjes een stukje van jarenlitten. Het is hurt, Jer. Jouw taart is hurt. Dus muziek die is normaal sprutsen net zo gauw op de radio, juist. Yes.

0: Dat zijn dus de klanken van Graaf Landgraaf. Ik heb contact met Jantine Weidenaar, die zit er bij het Noorderbien Podium. Goedemiddag, Jantine.
1: Ja, goedemiddag, Jan Dirk.
0: Ik hoop dat het niet erg is, want Graaf Landgraaf is hurt, maar wat zit er nou dan?
1: Oh, daar is het blokkenschema van die. Dat moet je even schuldig blowen. Want ik zit je nou even achter de schermen en ik zit je bij de band De Griene Waarden. In ieder geval twee bandleden. Die moeten dadelijk het podium op om vier uur. Ze zijn nou nog even lekker over het Utrechtse tarieën. En poetsen chips erbij. Dat is de goede tarieën.
2: Ja, nog even wat zout erbij. Hè. We gaan heel wat opdronken. Dus nog even wat zout, dan kunnen we het zien aan.
1: Ja, over een jaloer moet je het podium op. Hest al even zien hoe het erbij staat.
3: Jazeker. Kreeg hè?
1: Kreeg ja, dacht ik.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, en er zit een soort publiek. Heb je eigen fans meegebracht?
2: Misschien al. Ja, daar ben je wel meestal niet apart ik voor u komen. Ja. Die had het ook wel onjoen.
1: En hoe pak je dat nou aan, het bevrijdingsfestival? Want is dit ook een soort publiek wat je misschien net kennen zal?
2: Ja, nou, op die manier pakken we het aan om een vrij brede set te doen. He, wat men noemen ze het een prutte meisje wil herkennen en ik misschien ook naar u ze weten leuk vinden. Ja, en net het reeg, wel wat op tempo. Gewoon, maar we bij een feestdij passen. Zo.
1: En met een feestje bed.
2: Zo is het, ja.
1: Je zei al van, we hebben al een peer op, dat jij er een beetje bij. Hè? Even een peer gele rakkers.
2: Ja, wees, ja. En ik heb een bruin, hè, want wie zit altijd aan de Guinness, hè? Dat is het nieuws. Ja, dat is het nieuws, ja.
1: En die fans natuurlijk, die neem je hem overal mooi heen. Heen wat een trouwe skare fans die je daar voor ons staan, de bekende gezichten.
3: Ja, we hadden wel een paar verse gezichten die je voor ons komen, jazeker.
1: En nou zit je van alles op het Noorderwien podium, het hoofdpodium. Ik neem aan dat je hem dadelijk ik nog wel even het feestterrein opgeeft. Wees je stoon naar u om te zien?
3: Wees je ik naar u om te zien? Nou, ik vond Asbest natuurlijk al geweldig. Hè? Die jongens die we in Varus, die hadden hun best al verdiend. Dat is een feestje om naar te zien. Vind ik een eertje.
1: Is dat dan ik een uitdaging? Want ja, die hebben natuurlijk het al heel heeg delzettend niveau. Je bent nog.
3: Ah, nou ja, wij doen ons eigen ding. En het mooie was het nooit nice nog wel lezen. We doen alles op ons eigen wijze. Zij die in dat werk en ik denk dat het mooi is. Dat is vrijheid, hè. Lekker genietje van de muziek.
1: Ja, want het is natuurlijk het bevrijdingsfestival. We hebben toen vrijheid. Wat betekent vrijheid voor je?
2: Ja, die vraag die zei ik al aankom. Ik vind, vrijheid dat is gewoon... als er wat in de holle haast of zo, of 6 tijdens mij, dat is die eigen plan loeken meis en die eigen manier gewoon zelf baas. En dan mag je ook wel advies van oren nemen, maar let nooit in zeggen die van hoe het maat. Als een eigen idee zo haast, mag dat altijd gewoon doen. En dat is vrijheid van mij gewoon. Dat is de vrijheid haast om die eigen plan te loeken en die eigen ding te doen.
1: Dat doe je hem natuurlijk ik maar de band, die hem heen je eigen loot.

0: je eigen stijl erbij. Dadelijk het podium op. Wessel je maar hier benieuwd?
1: We hebben maar een van onze eigen nummers, een nieuw nummer. Gaan we weg bij Noorden weer live spelen. Dat heet De Nieuwe Moor.
0: Nou, sure. Wij letten erop. Je hebt dadelijk de channel op televisie. Dus je zijn al, het bud zit er goed bij. Dat heeft van de morgen even extra kans.
1: We zitten al helemaal in het vacht.
0: Dat weer inderdaad de uitspraak. Ze zijn al helemaal in het vacht. Dus ik zou zeggen, dadelijk die televisie hoor, een keer het zelf bepalen. Als ze inderdaad zo mooi in het vacht zitten. Ik zou zeggen, ja, ja, dat zit er prachtig mooi uit. Ik denk dat ze een hele goede conditioner hebben, Jan Dirk. Dus mochten ze nog hier nodig hebben, dan wisten wij de heren van De Griene Waarden wezen voor de tips.
2: Dank u wel, Jan Tine, voor de bijdrage. En ik denk dat we dan maar voor wat contrast kiezen moeten. Voor het leven daar op het podium. En trouwens, maar toch één ding erbij zeggen. Dat het Zeewolf hier die daar zit op te treden. En dadelijk dus De Griene Waarden daar om jou roeren. Nee, ik wil maar even een contrast inbouwen. Wat dacht dus van Tiets in? Zo, daar is hij al.

0: luistert die jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Zuid-East Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

Ze sjong de long uit haar lief, Etta James. And I just wanna make love to you. 20 minuten voor verjaardag. Dadelijk maar bij de 70's Shin. Op het Noorderwien-podium had het al een beetje neffe schema. Neffe het blokken schema. Verint ik. Koerie krijgt een beetje bijpraten. Hoe het ziet. C. Wolf treedt terno op. Had nog zo'n 10 minuten te gaan. Dus dadelijk maar zijn we hier bij Willem de Vrije Soetestoom van Zaken der Is. En had het al hier git, zat het splint is. Volgt het hier bij ons op de radio. Wij gaan horen muziek nou. Harry Styles is hier. And as it was.

0: Harry Styles dus en As It Was.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Want zo is hoe het daar. Mij omtrekken voor bevrijdingsfestivals in de provincie. Ik in Drachten is van de middag van alles te redden. Ik verderop in het programma zullen we daar nog wel 70 jaar. En ik in de Borprovincies trouwens. En daar is best wel het nodige te doen. In Grijns has een groot festival. In Assen has een groot festival. In Zwolle has een groot festival. En we komen daar verderop in het programma nog wel uit te spreken. Ik hier dan een beetje onkondigen. We jaren we 70 bij Willem de Vries. Mijn eigen collega. Hoe het op het Noord de Wienpodium get. Goeiemiddag Willem.
3: Dag Jan Durk, goeiemiddag.
0: Ik ken in elk geval bij Loerde Muziek. Hij is wel echt stevige bands uitnodigen deze keer, hè?
3: Ja en nee, want we gaan een volkbandje. De Griene Wolter valt er daar. En voor alle hurde bands is dit eigenlijk wel de meest subtiele. Dat is Zeewolf. Dat is een beetje psychedelisch hier. Zandig rock. Zij kreeg in Denemarken optreden trouwens. Ze komen van het beeld. En ze doen eigenlijk alles echt tot in de liefste details. Doen ze alles analoog. En ik moet zeggen, ik ben hier wel stiekem een beetje fan van. Ze zijn prachtig album trouwens, Bounce of Grace. Ren genoeg om ze uit te nodigen. Maar vergeleken bij je teaser is dit nog wel redelijk beheerst, Jan Durk. Hè?
0: En als het vergelijkt maar Graaf Landgraaf, het we krijgt nog een stuk van Jet hebben?
3: Ja, dat hakt het er wel even in. Ik dacht, dit is misschien wel een leuke jippender. Dan is iedereen eigenlijk voor het werken. Ik denk dat ze er wel aardig in slagen binnen. Het heeft wat een crossover met punk. Maar ja, ik ben natuurlijk een oude punker. Dus ik denk dat we tijd voor old school Harry onder het begin. Maar het ron aardig vol. En nou eigenlijk, het zit je groot vol. Ik kwam kijken naar hier van de organisatoren van het festival. Ze zijn binnen ontdekt hartstikke tevreden met hoe het gaat. Ze schatten het al een beetje in dat het zelfs nog wat drukker is als vliegen hier. Toen werd het heel mooi waar, lekker als Juwert. Dus ja, ontdekt dat gaat het best. Wij qua tijdschema in de wijk mooi. Zou het hebben. Mensen gaan het denk ik vaak net terug. We draaien nog een televisieprogramma. En dat gaat eigenlijk op de minuut nauwkeurig. Ja, en muzikanten horen net altijd rekken bij de kok. Dus, maar dat gaat best eigenlijk.
0: Ja, en ik wil toch eventjes, het is misschien net het moment, maar ik wil toch maar even maar dat je het in en nou het gevoel ziekje. Want ik weet, ik bedoel, dat komt altijd stoer oor, maar volgens mij is het best wel spannend om zo'n programma deel te zetten en dan al te wachten als het publiek komt. Als dat publiek dan komt en ik zeg maar op televisie zo nou en dan, en ik zeg het er vol staan, wat betekent het dan voor jou?
3: Ja, in ieder geval ben ik er heel blij om. Ja, ik hoop maar dat het wat rent. Basisomstandigheden zijn heel belangrijk. Ja, en ik pik altijd, en daar ben ik heel eerlijk in, toch wel redelijk eigenzinnig en eigenwijs.
0: Ja, daarom.
3: De band struurt weg van, ik denk dat, van het ben misschien net voor het dadelijkst. De Vaderhall is in de nam. Maar ze wil ik wel een podium aan, om verschillende muzikale loeren, om jong talent, jonge bands die het opkomen, zijn Asbest Big Leagues. Ja, die bestaan nog net zo lang. Green Award is ik nog maar een jaar dwaande. Dus ja, dat is wel spannend. Ik draai al een hele tijd mee. 88 hier mijn eerste waterrockfeestje. Dus we zijn wel wat wens, maar ja, ik zit juist al op een bank en dan denk ik, ik hoop wel dat het vol wordt. En dat het ook nog een beetje knap valt. En ik zou ontnoten alleen maar blijde gezichten. Ja. Maar ik ben wel bij de eerste. Het is altijd een beetje spannend.
0: Dan nou dat asbest sprutsen, waar hij daar een opname van maken. Was er nou een tuinachting bij Jan of Sikken gewoon jarenlid, zodat iedereen weet wat asbest is tonight?
3: Ja, nou, we gaan heel wat bands meemaken in de provincie. Stravelte, De Hoenekop, dat soort bands. Jetties, ze spelen hier naast nog. Ik had bij asbest, ik wil dat gevoel. Ik vind het heel mooi dat ze in stelling werden, jongen. Dat vind ik echt fantastisch, dat die liedje taal. Ik werd eens naar voren komt en ik bij de jonge generatie. En dit had iets. Ja, en wat het een but, ik weet het net. Maar het stier als een hoes, zo krijg je buis op het podium.

Muziek in het Stellingwerf dus. Op het Noorderwindpodium. Rubriek 0 ging van die zagen Willem Wortpiek de Vries. Asbest, zo treden ze daar van de midden op. En verderop in het programma dan juist nog meer opnames van het Noorderwindpodium. En we horen dat ik al wat in de gaten wat er al te gebeuren zit. En we zullen ook nog over de grens bij Orenbevrijdingsfestivals, maar dat is alweer angsten pas. Nog even waarom naar de synthesizer muziek van de jaren 80. En dan heb ik het over de Frank Boeiengroep. Verskate hits hadden ze op hun namen staan. Is ietsje minder bekend, maar wel leuk. Verslaafd aan jou.

Frank Boeiengroep en Verslaafd aan Jaunak. En niks te volle zijn toch, dat gaat om die synthesizers die er al hier in zitten. Dat brengt het iets op hast fjouw roeren. Extra lang joert goeie met die bedij op de radio. En waar hebben we het daarnaast? Noord, nou het Kazematemuseum. Daar is niet schrikt het bevrijdingsvuren ontstutsen. 23 estafette renners uit Snits en omkrieten. Had het vuur uit Wageningen waai naai kwamen te zon daar bracht. En daar is het vuur ontstutsen terug een wethouder. Wethouder Michiel Rietman. En voor hem is het eigenlijk best wel een hele bijzondere dag. Ik bedoel, de Soestman denk ik in van, nou ja, het is zo'n hoogwaardigheidsbekleder in zo'n pommerand. Maar er zit echt meer een verhaal achter. En dat verhaal dat juist dus haast in goeie weet ik. Aansnijdt voor het nieuws van de NOS van Fjouwer Roeren. En hier is Maite, Maite Nimmen.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, maar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
3: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
2: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
9: En dit is Omroep Friesland, het is nu 12 minuten over 4. Dit is Goeiemiddag XL, dat nemen we maar even omdat het een extra lange editie is. Wethouder Michel Rietman die had krijgt het vrijheidsvuur op kwamen te zon ondersteunen. Bij het Kazematten-museum en op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden wordt het drokker en drokker. Jantine Weidenaar brengt dadelijk de sfeer en het gevoel. Hoe dat gevoel te spritsen, dadelijk hier Can You Feel It van de Jacksons.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne bij Is aan de Orde. Kies het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orde is zuiver genietje on het wetter.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA plus een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Goedemiddag.
18: Marjan Durk de Haan.

0: Wêst ik bist.
1: Worst ik borst.
0: Er is één frequentie. Ien frequentie.
1: 92.2 FM.
0: Dêst alles.
1: Alles.
2: Alles wat er speelt.
0: Onder op Friesland.

0: Ja, kom erop dan.
1: Zij weet het.
0: The Jacksons and Can You Feel It? En dit is Tino Martin. En zij weet het.
2: Het is No. Dat is een mooie tiet
3: voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, over het een oorvrouw. Een mooie tiet voor een nieuwsgierig verhaal in Goeiemiddie. Ont Suizoren bij die, het Kazematten Museum. Daar is niet correct het bevrijdingsvuur ontstutsen. 23 estafette-renners uit Snitsen omkrieten. Die hadden het vuur uit Wageningen. Nou, ik kwam met de zon daar bracht. Het vuur is ontstutsen door wethouder Michel Rietman. Het vuur dat symbool staat voor vrijheid. Als veteraan weet Rietman hoe het voelt om net vrij te wezen. Rietman die tjenne in Joegoslavië. En dat is misschien een minder bekend verhaal. Goeiemiddie. Rietman.
4: Goedemiddag.
0: Laten we het eerst maar zo dat bevrijdingsvuur hebben. Hoe ging het ontstekken? Is dat al goed verlopen?
4: Ja, dat is allemaal heel goed verlopen. En de 23 estafettenlopers kwamen ook mooi op tijd binnen. 2:50 ongeveer waren ze er. Dus dat was ook tussen 2:30, 3:00 zouden ze komen. Dus dat was goed gepland. Ja, en die werden natuurlijk ontvangen door alle familie en vrienden en bezoekers van het Kazematten Museum. Dus dat is een hele bijzondere plek om dan samen te komen.
0: En jo weet wat het is, want jo heeft zelfs Mairoen.
4: Ik heb inderdaad in 2:24 heb ik meegelopen. Want in 23 mocht ik de groep ook ontvangen. En toen zeiden we voor de grap tegen elkaar, nou kan wel een keertje meedoen. Ja, daar hebben ze mij aan gehouden. En dan is het man en man, woord en woord. Dus toen heb ik in 2024 meegelopen. Ja, dat is gewoon een bijzondere ervaring om met 20, 30 mensen zo'n estafetteloop te doen. En dat je start in Wageningen. En dan kilometer voor kilometer eigenlijk het bevrijdingsvuur naar Zuidwest-Friesland brengt.
0: Hoe heet dat dan, Dieneke Wer? Wie dat dravend of op een fiets?
4: Nee, dat was inderdaad hardlopend. En de ene loopt 5 kilometer, de andere 10 kilometer. En zo wissel je elkaar af. En je zit dan in de bus en dat is allemaal een planning wie welke route loopt. En dan geef je eigenlijk stap voor stap ren je naar het Kornwellershand toe.
0: Dit is al een hele lange traditie, ergens in de jaren, mits jaren 90 ontstien, had ik het goed ha. Wat zou toch het succes hiervan zijn? Waarom dobben dat eigenlijk alle keren weer?
4: Nou, ik denk toch wel, één is het een symbolisch, hè, dat je toch het gaat natuurlijk om meer dan hardlopen uiteindelijk. Hè, dat, het verhaal dat je het vuur doorgeeft, het symbool van de vrijheid. En dat je met al die hardlopers, de saamhorigheid die je hebt in de bus, het moment dat je in Wageningen staat, het start zijn van waar de bevrijding is begonnen, waar het ook gevierd wordt. Ja, en dat je dan met al die mensen die uit alle hoeken en van het land zich daar hebben verzameld en dan naar hun stad of dorp of gemeente rennen. Ja, dat is een hele mooie beleving. En vooral dat, ja, die samenhorigheid die je dan met elkaar hebt. En en dat je dan ook de bewustzijn hebt van ja, die vrijheid, die moet je blijven koesteren. En hoe mooi is het dan dat je het vuur meedraagt naar je eigen gemeente.
0: Er binnen talloze bestuurders dit jaar dat vuur in ontvangstnaam hadden. Lokale burgemeesters, maar ook wethouders. Jou ben ik een van die wethouders, dus zo'n zes keer van, nou, dat is Wes van Pommerant die dit vuur in ontvangst neemt. Maar jou zit er ik wat op een oren manier in, want jou had zinnen in Joegoslavië. Hoe zit dat eigenlijk?
4: Ja, dat klopt. Ik ben een van de laatste dienstplichtige militairen in 95, 96. En ja, ik heb toen bewust gekozen om die diensttijd ook te volbrengen in Joegoslavië op dat moment. Ja, en dan ervaar je ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dan maak je dat echt van dichtbij mee. Dus dat was een mooie, bijzondere ervaring, moet ik wel zeggen.
0: Ja, de grote deceptie van Nederland bij Srebrenica. Heb je ook daar bij belutsen geweest?
4: Ja. Nee, ik zat net een half jaar, drie kwart jaar later. Maar goed, je maakt het wel mee, want de mensen die dat hebben meegemaakt, die werden ook wel weer een keer uitgezonden. Dus dan heb je wel de verhalen meegekregen wat voor indruk dat heeft gemaakt. Natuurlijk ook op de militairen die op dat moment gediend hebben.
0: Ja. Ja, en dat wie wel echt heel zwier, hè? Want je ging erheen om wat goeds te doen en vervolgens, pak dat zo verkeerd uit.
4: Ja. Ja, en dat is dat. Kijk, één, ben je ook ontzettend jong. Hè? Ik was zelf 20 jaar dat je daarheen gaat. En dat geldt voor heel veel militairen die worden uitgezonden. Hè? Vandaag ook nog steeds. Hè? Je ziet gewoon dat de jonge generatie, die nou ja, eigenlijk net droog is achter de oren, die wordt vaak op missies gestuurd. Nou ja, dan krijg je al die uitdagingen ook even voor je kiezen. En ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten als je dat meemaakt. En dan is het juist weer die verbondenheid met elkaar, die kameraadschap, die je helpt om, nou, ook om door zo'n periode heen te komen. En ook het bewustzijn van, jongens, vrede, dat is niet vanzelfsprekend. Dat moeten we met elkaar behouden en koesteren.
0: Ja, ja. Maar dat ben je wel de woorden van soort bestuurders op dit moment, hè, bij die betinkingen.
4: Ja.
0: En dan denk ik van ja, dat is al hartstikke leuk. Dat is die 81 jaar later. Dat feest weer een oude weg. En dat mag niet meer gebeuren. Maar we mogen ook bewust van wezen. Maar het gebeurt wel gewoon. Ik bedoel, Poetin die harkt het net nooit. Trump harkt het net nooit. Ja. En Gamenei harkt het net nooit.
4: Ja. Nee, en ik denk dat dat ook de moeilijkheid is in de wereld waar we nu in leven. Dat je als persoon, als individu niet overal grip op hebt. En als bestuurder ook niet altijd. Dus dan ga je toch kijken van hoe ga ik er zelf mee om. Hè? En gisteren bij de herdenking hebben we daar ook als bestuurders de woorden aangeweid van ja, de meerderheid staat in het midden en vaak het stille midden. En blijf elkaar aanspreken op het gedrag, maar kom niet in die wij-zij cultuur. Want dat versterkt polarisatie. En ik denk dat dat juist de opdracht is die wij als individuen hebben, als inwoners van Zuidwest-Friesland, Friesland en Nederland, van ja, dat we vooral naar elkaar om blijven kijken, het gesprek blijven voeren en ook er niet voor wegkijken als de vrijheid van anderen onder druk komt te staan. Mm-hmm. En dat je dat bewustzijn, dat je dat overbrengt.
0: Ja, maar ja, simpele wethouder uit Zuidwest-Friesland, die kan roepen, het zijn Poetin wat hij wil en zijn Trump, maar komt net zo heel bot om, denk ik, hè?
4: Nee, maar die illusie moet je ook niet hebben als bestuurder, als dagelijks bestuurder van een gemeente. Maar als bestuurder van een gemeente ben je wel verantwoordelijk voor hoe ga je met elkaar om in de gemeente waar je verantwoordelijk voor bent. Kijk, en dan is het ook weer heel fijn dat we die gesprekken goed kunnen voeren met elkaar. En dat wij ook, hoe klein het ook mag zijn, dat we wel met elkaar zorgen dat hier niet die polarisatie gaat winnen. En dat we vooral je veilig en vrij moet kunnen voelen in de gemeente Zuidwest-Friesland.
0: Mooie woorden van wethouder Michel Rietman. Dank u wel daarvoor.

Radio. En op die radio Jerris Nies krijgt ABBA en Dodger Mother Noah dit via Adrie de Boer. Maar de radio. Net al in de Gingliaut is Joert van alles te redden om Bevrijdingsdag in Ek in Drachten is een groot festival. Net al in de Joert, maar de aanroende dagen al, 4 dagen achter elkaar. Verderop in de editie van Goeiemiddag zullen we daar nog bij stilstaan. Bel ik maar Chantal Boksen van de organisatie daar. Een van de bands die ter optreden stelt is onder andere Fangrail. Dat is jong nog.

0: En daarachteraan de Romantics, What I Like About You.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Net al in de gele auto's, je hoort van alles te redden om bevrijdingsdag heen. Ek in Drachten, daar is een groot festival. Net al in de gejoerd, maar de oude dagen al. 5 dagen lang feest in het Talenpark. Joerd is de 5e en laatste dag. Met al je organiseren terug drie horecagelegenheden in Drachten. Dat binnen Champino, Tante Sintje en Enjoy. En ik bel in mij Chantal Boksem van de organisatie. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Zondag 25 april zijn jullie al begonnen met de King's Night. Daarna volgt een maandag 26 april met King City. Vrijdag, zaterdag was er weer feest. Vandaag de afsluiting. Ja, hoe is de conclusie na 5 dagen een festival in Drachten?

0: Nou, het was een groot feest. Heel erg leuk, heel erg gezellig. Leuke optredens. Dus ja, wij zijn tevreden.
1: Zijn er dingen die voor jou persoonlijk uitspringen?
0: Koningsnacht was het echt wel één groot feest. Heel erg druk. Koningsdag ook. En we hadden Antoon dit jaar, dus dat was ook wel een hoogtepunt.
1: Het is het vierde jaar dat jullie dit doen. Allemaal vanuit de horeca van Drachten. Hoe is dit eigenlijk ontstaan?
0: Nou, wij organiseerden dit altijd op de kade. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, nou, we willen graag één keer kijken of we het heel groots kunnen aanpakken in het Talenpark. En dat was toen zo'n groot succes dat het een beetje uit de hand is gelopen allemaal.
1: Ja, want we horen regelmatig over de enorme kosten die festivals moeten maken, de risico's en zo. Hoe zit dat bij jullie dan eigenlijk?
0: Ja, hetzelfde helaas. We moeten aan zoveel dingen voldoen en we krijgen geen subsidie. Het wordt wel elk jaar lastiger om dit neer te kunnen zetten.
1: En waarom neem je dan toch als horecagelegenheden deze risico's?
0: Ja, goede vraag. Ja. Dat vragen wij onszelf ook af en toe af. Wij vinden het gewoon heel erg leuk om te doen. En wij willen wat voor Drachten doen. Er gebeurt steeds minder. Dus dit jaar hebben we toch weer het risico genomen om het te organiseren.
1: En wat is er vandaag allemaal nog te beleven?
0: Vandaag hebben wij in het Talenpark Bevrijdingsdag. We zijn om 2 uur open gegaan tot 11 uur. Met Vangrail, Monique Smit en Pook. Ja. En nog heel veel leuke DJ's natuurlijk.
1: Ja, en nu staat het Talenpark alweer redelijk vol, begrijp ik?
0: Ja, het is al gezellig. Ja, zeker. Ja,
1: en hoe kijken jullie naar de toekomst als het gaat om dit vijfdaagse festival dan?
0: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Door alle kosten gaan we wel heel kritisch kijken of dit... of dit vaker kan of niet. Ja, dat is heel erg jammer als het niet door zou gaan. Maar daar moeten we gewoon heel goed naar kijken.
1: Want hoe zit het bij jullie eigenlijk? Het is niet gratis, hè? Dat is echt niet het doel, lijkt mij.
0: Nee. Wij vragen, zoals vandaag, vragen wij €12,50. En dat is nog steeds laag als je kijkt naar onze kosten. Dus wij moeten ook echt wel een intreeprijs vragen aan onze gasten.
1: Ik kijk even naar buiten. De zon schijnt hier in Leeuwarden. Hoe is dat in Drachten eigenlijk op dit moment?
0: Ja, in Drachten ook. En het is gelukkig droog. En we hebben het eigenlijk tot nu toe alle dagen droog gehad. Dus daar zijn we heel erg blij om.
1: Ja, dat scheelt wel een stuk. Want daar komen de mensen natuurlijk. Met straks om 7 uur beginnen ze dan, de mannen van Vangrail?
0: Yes, ja, om 7 uur. Dan hebben we om 9 uur Pook en om 10:30 Monique Smit.
1: Hartelijk dank en nog heel veel plezier vanavond.
0: Super, bedankt.
1: Chantal Boksem, zij is van de organisatie. En Vangrail zit er dus op het programma en die is nou in Goeiemiddag.

0: gangrail, dus Jon op zo'n oren daar in Drachten, in het Talenpark. Mick Smit zal daar de hele boel afsluiten. Hier op de radio, ja, dus de vangrail, maar heerlijke heerlijkheid erachteraan. Diana Ross en Upside Down.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: En ik nog eens een keer extra lang op de radio. Net ons jou roeren, maar ons huis roeren. Goeiemiddie XL, zo nemen we dat ik wel in verband met Bevrijdingsdag. We volgen de activiteiten, zat die in de oud binnen vooral, maar ook in Drachten. En we hebben verschillende verhalen ja, hoe de bevrijdingsfjorden. We halen in Denemarken west om te jaren dat ze daar eigenlijk helemaal niks doen aan hun eigen Bevrijdingsdag. Ik al is het wel een officiële feestdag. Meestal werk ik gewoon wat terug. Maar hier in Friesland werd er wel volop feestvierd. Zeg maar een scan hier geven naar de beelden van zijn eigen Noorderwienpodium. Daar is Drok en er zijn verskate artiesten programmeerd. Om 12 uur is het der Ayrut aanzet. Maar Graaf, Landgraaf, Asbest het er optreden in het Stellingwerf dus. En de band Zeewolf, die stond er van 20 uur treien om te maken zien van Fjouwen. En het mooie is, zo nou dan ken ik wat opnames jarenlitten van die, van die optredens der. En dat boekt hij dan nou eventjes van mijn geniertje litten. Zodat ze wat wist van de sfeer daar op het Noorderwien podium. En ik hoor nog even de tip Marjan, als het nice is. En dan hebben we een speciale editie van Noorderwien. De Wien, waarin dat de hechtepunten van het podium van Jootik weer voorbij komen, presenteerde terug Willem de Vriers. Maar nou dus het lood van Zeewolf op het Noorderwien podium.

De band Zeewolf dus op het podium van Noorderwien, Jedder van de Midi dus. En dat wie van 20 uur treien om te maken zien voor fjouweren. De Griene Waarden die had er nieuw optreden. Die stenen had ik het goed her nog heel veel te spelen. Ja, ik geloof wel dat het live nog gaande is. En Las Bandidas die treden nog op der Aarsten. Dat is verderop en het podium wordt afsluiten door Jet Easer. Van 20 uur 4 om te maken 6 uur. Al hier op het Noorderwien podium. Kist er live bij wijzen. De kist gewoon de binnenstad ingaan. Al krijgen we wel de melding dat het er behoorlijk druk aan het worden is. Dus dat is dan ja, weer meer meer problematisch. Die had trouwens ik voor de verbinding van uw verslagjouwer Jantine Weidenaar, want die komt ik nog net heel gauw binnen. Want het is zo druk op het netwerk dat ze er net helemaal terug in komt. Maar goed, zodra ze er weer is, dan juist dat hier weer bij u. En misschien ik nog wel aardig om eventjes te vermelden dat ik op de oren podia nog volop muziek te heren is. Luna Maki, dat is de afsluiter aanstens avond, eind van de middag op het Grutte Podium. En het, de echte afsluiter is Jon Bob op de main stage, dat ze dat dan nemen. En de scene zal daar ook nog optreden. Is wel heel bijzonder, omdat er zijn eigen Siep van de Ploeg om mij docht. Dat dus aanstaande verderop al je nog op het Bevrijdingsfestival. Der oersprutsen is even naar de actualiteit, hè? Het was aan de Keningskeien die in Dokkum deelnemen wienen als bleuwend ontdenken om de koninklijke bezieten aan rond de Keningsdag die binnenstellen. Dit onder andere om de balstien die op de stoepen van de Stroobosserweg op de hichte van de Villa Zonneweide pleert hier. In totaal is er 15 van die Keningskeien oer een route van 880 meter terwijl de Dokkum er binnen staat. Die steen die binnen bakjes van Giel Koper maar het Keningsdag beeld erin. Maar die Keningskeien waren de ringroute van de Kening online. Door de stelreis de route nou net meer compleet is net duidelijk. Ja, wat en wanneer dat die steen weer waarom pleert worden. Neffens een wetgever van de gemeente Matthijs Friesland ben er wel camerabeelden beschikbaar. Dus nou ja, dat zou misschien nog wat perspectief bieden. Onder Jokse in Leeuwt is al rond de nacht een brechtje afgebrand. Dat wie om kwartier van vier van hinnen de waterbronwacht oproepen. Op foto's is te zien dat er net een soort van een brege oer is. Het bregendek is helemaal zwart brand en verzakken. Intussen ben er stekken, maar lint naast het waterpleet stond er wat te zwemmen. Dat meestal net meer oer die bregen hinnen rennen kunnen. De oorzaak van de brand er is niet oer bekend. En op de kruising van de Tingieterstraat, maar de Smitstraat in Snits, ontstie tiesdien een gaslekkage bij werk van de Groen Joer dus. Beide stritten die binnen aansletten voor het verkeer. De bronwacht die riet gauw uit en had metingen verruchten. Net beheerder Liander die kwam op het plak om dat lek daar weer dicht te maken. Nou, dus toch even op de hoogte van de actualiteit. En meer kist vinden op de site van Omroep Friesland. Daar horen we het live blog ik bij van het Nijs en van Bevrijdingsdag. Omroep Friesland is dit. Goeiemiddag, ons saaizoeren, maar nou, achter Sambrink.

0: Muziek in Friesland.
1: Hier bij Omroep Friesland, Agnes Sambrink, wie dat en Dobist. Aasten is er vier. Zat zien Sijzen, dan eindigt dit programma. En de beste wens van Goeiemiddag dat we een speciaal slot hebben. En ik denk dat op deze bevrijdingsdag heel doelpassend is. Wat zie ik je weer en waar heb ik die hel bij nodig? Ik zie je een passende spreuk bij deze bevrijdingsdag. Een siswieze, een bepaalde spreekwoord, liet me zeggen. En dat is me daarbij helpen. Waar moeten wij maar aansluiten? Wat maakt er op de scorekalender van Omroep Friesland van het programma Goeiemiddag zo aan de eind van dit programma? Laat het maar weer weten welke spreuken stel het meest toepasselijk vindt. Misschien is het iemand die het zelfs bedacht heeft. Misschien is het wel iemand die het in paak altijd die of die beppe, of die huid, of die mem. Of vriendin, liet het maar weten. En stuur die een suggestie voor die mooie spreuk om deze bevrijdingsdag uitsturing maar te sluiten. De app van Omroep Friesland, rustboppenkist klikken, dat is al je weer hersteld. He. Als de app op die telefoon zet, is dat de meest handige methode om het berichtje naar je stad te sturen. Maar maak ik maar de oude vertrouwde WhatsApp. Het nummer is dan 06 20 4 9 9 1 9 9. Dus 06 20 4 9 9 1 9 9 voor een spreuk om dit programma mooi maar aan te sluiten. Dat is eerst een sinds, want we hebben nog een oren te geven. Zoveel is wel helder. Eerst het nieuws van de NOS. En dit is Redbox en For America.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuierie mij, of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: Fjouwerend waait de Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Twee uur vijven op vijf. Dat betekent bevrijdingsdag in Friesland. Bij het bevrijdingsfestival in Weld. Jantine Weidenaar is erbij. Docht verslag hier bij ons op de radio. Maar eigenlijk in alle oorprovincies is Joost aan festival. Wek is het nog hinnen. We maken dadelijk een liedje rondje terug op het noorden. Maar als het eerst Bruno Mars. Een van mijn persoonlijke favorieten uit de hitlisten van dit moment. Komt trouwens nog I Just Might.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
15: Zin in lekker eten, maar het mooiste uit zich van te herne bij Is aan Orne. Kist het hele je te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
16: Goedemiddag.
17: Marjan Durk de Haan.

0: Ja, ja, het is er betiet voor.
1: Kenny Dayweste door huis leren.
2: Zo'n mooie hit van
3: Ben. Ja, dat is een droom die uitkomt.
0: Omroep Friesland neemt die maar.
4: Dan kom je al een keer verrassing op je.
2: Naar die Jeroen.

0: Kunnen wij de laatste en de vijfde en laatste horen van Disagree Midi Mai. En dit weer zelfs Casey en de Sunshine Band, die hier in Santig. That's the way I like it.
1: Dit is Omroep Friesland. Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, een lange editie van het programma Goeiemiddag van Ian Onsizen. Maar alweer ontdenken voor Bevrijdingsdag. Een hele midi eigenlijk in het teken van Bevrijdingsdag. En er is van alles te redden in de verschillende plakken. Net al in de hier in Leeuwarden wordt je een groot bevrijdingsfestival organiseren. Ook de Orenprovincie Haardsteden. Daar is van alles te doen om kwartier van vier van hinnen. Het is een mooie tijd om dadelijk eens eventjes bij de boerder te zien. Allereerst hadden we contact krijgen. Want de verbindingen op Sandai is vrij dramatisch. Omdat het smoordrok is in de steden. Net al in de hier in Leeuwarden. Ik kist hartstikke een app of zo meer versturen. Maar dat geldt eigenlijk, denk ik, voor Grains en voor Zwolle. Dus we bezieken het in elk geval. En ons vertel ik dadelijk een beetje van wat er nog op het programma staat. En dat is heel wat, ja. Bij u op het Noorderwienpoort. Is dadelijk ik de laatste act. Dat is Jet Easer. Steert op het punt van begin nog zo'n minuut als het zien. Tenminste dat Willem de Vries het schema aardig in de hand had, maar het al uitline. Dat het al vrij streng is op deze dag. Want ja, de televisie maakt ik gewoon maaidbaan vanzelf. Dus televisie is altijd van de draaiboeken. Hè? En uw verslagjouwer, dat is Jantine Weidenaar. Die is in de binnenstad van Leeuwarden bij het Bevrijdingsfestival. En Jantine, waar bist in dit geval bedaard?
2: Ja, in een van de klassiekers op het Bevrijdingsfestival is ik de platenmarkt op de Griene Wei. Er zijn alle instanties met tweedehands en nieuwe platen, LP's. En de leefhavers die zitten er vanzelfs op een oor zien. Dus even zien ook een peer wat vreeg ik in. Hoe gaat het met de zoektocht naar een nieuwe plaat? Omroep Friesland inderdaad. Hoe gaat het met de zoektocht?
3: Kun je beter hem vragen?
2: Moet ik beter? Nou, dan ga ik één station verder. Dan vraag ik dezelfde vraag nog een keer. Hoe gaat het met de zoektocht?
4: Nou, het gaat wel goed, maar ik wil eigenlijk niet...
2: Jovel, net op de radio?
4: Net op de radio.
2: Net op de radio, helemaal goed. Dan geven we nog even hier een station verder. Want je staat nog volle meer mensen te zien. Jo hebt al wat in de hand, dus jo hebt al wat voen?
5: Ja, ik heb wat voen.
2: Wat heb je al een keer van Fleetwood Mac, zoek erbij?
5: Ja, Genesis.
2: Jan en Dean, die komt me net bekend voor. Wat is dat?
5: Dat is van een film.
2: Van een film, oké. Jo bent wel een kenner dus.
5: Een beetje.
2: Een beetje. En dit is My Lord. Oh, Edith Piaf.
5: Dat is echt wel bekend.
2: Ja, zeker, zeker.
5: En dit is echt, dat is echt heel hard.
2: En ben je de hele markt al delwest of is dit het eerste kraampje wat je nodig
5: hebt? Ik zie je alleen hier even.
2: Ja, alleen hier even. Maar je bent wel een leefhouder van goede muziek, King Samuelsjen.
5: Jawel.
2: Ja. Nou, ik zou je net te lang van de speurwerk. Die soort willen ik. Ja, een soort speurders hier bij die markten. Ze weer wat scruten, maar dat snap ik. Ik wil dus hier eens mooie microfoon voor de noos. Ik zal je bij de verkeer, Sjen. Hoe rint het, Joet?
6: Ik moet zeggen dat ik wat tevreden ben.
2: Ja?
6: Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te staan. Het is lekker druk. Dus, en de verkoop is ook dan wel goed.
2: Sure, nou daar gaat het ook om. En ja. Het is eigenlijk een soort van, het jet erbij, de klassieke, de platenhandel op Bevrijdingsdag.
6: Ik heb kindjes van 8, 9 jaar en die kopen gewoon Beatles en Rolling Stones.
2: Serieus?
6: Echt waar. Het is echt geweldig om te zien. Het komt ook helemaal op.
2: Ja, die platen, want je hebt ik cd's en ik dvd's, maar je merkt dat hoekje platen, dat is het populairst?
6: Het is wel populair, maar ik moet eerlijk zeggen, ik verkoop evenveel.
2: Oké.
6: Okay. Dus het is evenveel cd's als lp's, dat maakt het net zoveel uit.
2: En ontsteen er dan ik gesprekken hoe bepaalde platen dat iemand eruit helpt van...
6: Ik heb een kop aan van.
2: Oh, serieus?
6: Ja, het gaat echt helemaal de hele dag leuk. Maar je werkt gewoon hartstikke zelf ook hartstikke leuk vinden.
2: Daarom,
6: om het te doen.
2: Je zit in de business omdat je het mooi vindt.
6: Ja, beide. Absoluut. Ja.
2: Ben je al even de rest van het festival opwest?
6: Nou, ik ben heel eventjes even kijken, maar het was zo verschrikkelijk druk. Ik denk, ik ga weer weg. Dus ik vind het wel prima.
2: Hier is het net te druk. Hier is het zelf druk.
6: Leuk. Hier kunnen ze gewoon normaal leuk lopen. Hier kennen ze het concert. Perfect, wat wil je nog meer?
2: En het waar is goed.
6: En het waar is goed. Geen regen, dat scheelt een heleboel.
2: Inderdaad. Nou, ik zou zeggen, een soort willen, dat komt wel goed. De volgende klanten staan er alweer bij.
6: Hey, dankjewel.
2: Heerlijke doeg. De platenverkeer dus hier op de Griene Wei. Ja, dat rint wel trots. Ik denk, had ik even gauw tel, Jan Durk, daar staan hier een, ik denk wel een stentje als 20, hè, mooi platen.
0: Okay.
2: Ik doe er zelf nog even in, want ik heb nog wel een winstkelisje.
0: Oké, dankjewel, Jantine.

0: Van Dijkhout en Dromedief. Daarvoor de Backstreet Boys. Backstreet's back, oftewel everybody.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Het is nu 20 minuten oor 4. Net al in de Gielhout wordt Joert een groot bevrijdingsfestival organiseren. Ook in de Orenprovincie Haatsteden is van alles te doen. Zo om ongeveer 20 of 4 heen is het een mooie tijd om even bij de boerder te zien. Dus zie ik contact met Grains en met Zwolle. Met programmeur Erik de Lobel van het bevrijdingsfestival in Zwolle. En creatief producent Abel Jan van Riek van het bevrijdingsfestival in Grains. Ja, beide heren een goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Zal ik eerst maar eens even in Groningen beginnen. Hoe gaat het in Groningen tot nu toe?
3: Nou ja, hartstikke goed. De stemming zit er goed in. De mensen weten het festival goed te bezoeken. Bij alle podia staat het vol. Het is droog. En we vieren op een mooie manier in Grains de vrijheid vandaag.
0: En wat waren de meest succesvolle optredens tot nu toe? Wat trekt nu het meeste publiek bij jullie?
3: Nou, bij Douwe Bob stond het goed vol. Dus dat was echt dat was te gek. En op dit moment is Sophie Straat bezig. En die heeft ook zeker het publiek weet zijn goed te binden aan zich. Dus het gaat hartstikke mooi.
0: En wat is voor jou zelf een hoogtepunt vandaag?
3: Nou, wat een hoogtepunt is zometeen in ieder geval het 5 mei moment. Dat doen we samen met Dina uit Iran en Osman uit Sudan. Met ook allemaal kinderen op het podium. En ik vind vooral ook het feit dat we het podium gebruiken om ook inhoudelijke boodschappen rondom het thema vrijheid goed te lagen. Dat vind ik, dat zien we als festival als belangrijke opgave. En daar kijken we erg naar uit. En daarnaast hebben we allerlei activaties en NGO's en vrijheidmarkt en kidsactiviteiten. En het feit dat het allemaal samenkomt en dat we hier op deze manier met generaties de vrijheid mogen vieren, dat is fantastisch.
0: En Erik de Lobel, hoe gaat het in Zwolle tot nu toe?
4: Ja, ik denk een beetje hetzelfde als in Groningen. Ook gelukkig droog. Het veld staat helemaal vol. Dus ook hier weten mensen goed het terrein te bereiken. En hier is net direct gespeeld, dus het veld stond echt een rammetje vol.
0: Wat me wel opvalt aan de programmering, Zwolle heeft echt grote mainstream namen op het podium staan, hè?
4: Klopt, ja. Wij hebben op ons hoofdveld hebben we echt grote namen geboekt. En we hebben meerdere stages waar we dan ook wel wat meer de thematiek van het festival willen overbrengen. Zo hadden we eerder op de dag vandaag Joshua Eden staan, een wat activistischer react. En hebben op het grote stage hebben we, mede omdat daar ook 40.000 man kan staan, zeg maar, programmeren we daar wat commerciëler.
0: Ja, en dat is wel een beetje een contrast, denk ik, met Groningen, Abel Jan van Dijk.
3: Nou ja, kijk, we zijn duidelijk andere festivals. Hè? Ook de budgetten zijn duidelijk anders. Dat betekent dat je inderdaad daarmee ook andere keuzes maakt. Zwolle doet dat fantastisch goed. En wij geven op onze manier inderdaad ook invulling aan onze programmering, waar wij heel blij mee zijn. Want Joshua Iden staat straks na Sophie Straat hier op het podium. Dus hartstikke mooi. Zo vinden we de combi's met elkaar.
0: Ja, en misschien nog opvallend, rapper Sef staat bij jullie. En rapper Sef is in beeld geweest als ambassadeur van de vrijheid, ja, van het Nationaal Comité. Maar het Nationaal Comité vond hem te uitgesproken. Ze hebben het eigenlijk gecanceld. En bij jullie staat hij wel. Is dat bewust?
3: Nou, het is iets genuanceerder. Wij hadden Sef al geboekt in september. Voordat hij op de long of shortlist kwam voor het Nationaal Comité. Toen wij hoorden dat hij inderdaad daar om wat voor reden dan ook gecanceld is, hebben wij die boeking direct verzilverd. En wij zijn erg blij dat hij hier het festival mag afsluiten. En dus, ons podium is absoluut een plek waar een artiest als Sef ook thuis hoort. Dus we zijn erg blij dat we hem hier het slot mogen geven.
0: Ja, en Erik de Lobel, zou jij Sef op jouw podium willen hebben? Of kiezen jullie duidelijk
4: zeker,
0: een andere
4: zeker.
0: Structuur?
4: Ja. Wij hadden Sef eerder gehad, maar Sef heeft inderdaad wel echt het moment nu te pakken met Song van het Jaar. En hij gaat AFAS doen en hij is zeker als artiest gegroeid. En zeker zijn boodschap past heel goed op een bevrijdingsfestival.
0: En straks dus meer een grote naam, Kensington.

0: naar huis.
1: En in Groningen, ja. Ebel-Jan?
2: Hier zijn ze meer dan welkom, hoor. Dus kom lekker naar Greens, lieve mensen. Dan vieren we hier de vrijheid.
1: Ja, en ook in Leeuwarden gaat het nog door. Maar op de radio hoor je in ieder geval Kensington alvast. Hartelijk dank, heren.
0: Dank u wel.

0: Bow Wow Wow en Do You Want To Hold Me en daarvoor Kensington bij Live and Four, een van de nijere platen van Kensington, en die zal dus jou nog optreden daar in Zwolle.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Op het Bevrijdingsfestival. Maar hier in de auto is het Bevrijdingsfestival ik nog volop geënde. Onder oren Douwe Bob zal daar nog optreden. De Talentband zit er nog op het programma. Nee, de Talentband het al westen zelfs. Douwe Bob zit er, Jonas Slotact. En de Scene komt nog voorbij. Maar Siep erbij. En op uw eigen Noorderwien podium. Hoe is het daar? Dat vroeg ik aan Willem de Vries, de man die dat hier organiseren had en programmeren had. Willem, hoe is de stemming op het Noorderwien podium?
3: Nou, jij zit misschien wel een beetje op achtergrond, hè? Ja. Een beetje op
0: achtergrond. Dat wel
3: eigenlijk wel een beetje op voorgrond. Ja. en dat is gewoon gitaren inpluggen en de beuker in. En dat jet ik bij zo'n mikje, vind ik. Gewoon even een pittige band aan het eind. En Jet is er, ja, ze bestaan al meer dan 24 jaar. En ik heb wel mooi moment, dus ze gaan een plaat maken, vinyl, om correct te wijzen. En dan kregen ze maar even een exemplaar van hun superkerk. Dwars trog alles in, hè. Dus dat, ja, daar ben ik wel blij van als vinyl en als platenliefhebber. Maar het is mooi, mooi vol hier. De sfeer is echt hartstikke goed. Dat geen enkele misstand mee maken hier. En de meesten, ja, ze gaan helemaal los op Jetties. Dus het feestje is eigenlijk wel compleet te staan, jongen.
0: En van tevoren hebben we het roer Hans, soort een beetje op schema rennen. Hoe is dat gong eigenlijk?
3: Ik hier wat zenuwen hoor. Maar bijna op de minuut nauwkeurig hadden we het red. En dat waren je van tevoren alleen maar op te hopen. En ik moet zeggen dat de band weer heel gedisciplineerd met het opbouwen. Het moest alweer heel snel. 10 minuten hingen we ertussen, al die acts. En dat is echt, dan maak je heel snel. Ja. En dat is alweer hartstikke goed. Dus hier is exact op 10 begonnen. En krijgen nog mooi dat zij zoeren de tijd om hun feestje hier te vieren. Dus ja, qua tijd kwam het Koen net beter.
0: En na Aansen, na Suizen is er ik weer, Noorderwien, maar dan op de radio. Wat jaren we dan?
3: Alvast een compilatie van de bands, alle bands trouwens die we van Mickey Jet hebben. In die fiauwe roeren. Dus dat kunnen we nog even nagenieten. Sowieso de komende tijd zal ik er vaker wat van draaien. Het weer heel mooi divers. Het wie van alle smaken, zeg maar. En dat hoop ik natuurlijk in orde. Wie net Jerry te letten. Maar als tussen zij zo'n een mooie compilatie van deze Mickey.
0: Letten we nog even waarom gaan naar Las Bandidas. Hoe gaan zij optreden?
3: Ja, weer een feestje. Prachtig hoorkleid. Dames winnen er helemaal kleur voor. Het is een coverband, maar ze doen dat wel op een hele enthousiaste manier. En ik moest er absoluut nog eens een keer bij gaan. En ik dacht in een opmaat naar Jitties, er passen zij perfect. En dan ben ik gewoon hele stoere dames met geweldige noemers. Dus wie mooi optreden.
0: Van Boney M. kennen wij Rivers of Babylon. Maar dit is de uitviering van Las Bandidos.

0: De versie van Las Bandidos, van het bekende nummer wat Boney M. onder ordening gebracht heeft. Maar dat is een traditional vanzelfs. The Rivers of Babylon en van het Noorderwien Emporium en al die levende giet. Is het tijd om te schakelen naar een wat rustiger moment?
1: Dit is Goeiemiddie
2: bij Omroep Friesland.
0: Want het is net alleen nog maar feestvieren en bombastische muziek daar op het Bevrijdingsfestival in Ljouwt. Er is ik wel tijd om wat rustiger te wezen. Jantine Weidenaar.
3: Ja, ik ben weer even naar de Prinsentuin te gaan. Daar wordt van alles organiseren. En ik roei je langs een boot en destijds hier niet eens op speeddaten. Dat denk je, oh, speeddaten op 5 mei. Wat houdt dat dan in? Valentijnsdag is al een skoftlien. Nou, het is speeddaten met veteranen. En ik heb even een van die veteranen aan het jasje lutsen. En die zit nou naast me. Ja, speeddaten met veteranen. Daar zit een verhaal achter. Wat doen jullie precies vandaag?
4: Je kan vragen wat je wil aan een veteraan. Wat jij wil weten over een veteraan, wat hij heeft meegemaakt, dat kan je aan hem vragen.
3: Ja, er liggen kaartjes hier op de tafel met voorbeeldvragen. Wat voor vragen kunnen dat dan zijn?
4: Wat het gekste is wat ik gegeten heb. Wat voor houding ik heb overgehouden. Wat mij is bijgebleven. Hoe het is om terug te komen in de burgermaatschappij bijvoorbeeld. Het zijn een hele hoop vragen.
3: Nou ben ik heel nieuwsgierig naar vooral die eerste. Wat is het vreemdste dat u heeft gegeten?
4: Wij aten daar nog struik uit de blik.
3: Struik uit blik? Struik uit blik. Dat moet u uitleggen.
4: Dat klopt. Dat is een merk eten. En dat zat gewoon in blik. En dat was voor ons een verrassing wat er deze keer uit de blik kwam. Boerenkool of bruine bonen of hutspot.
3: En dat was dan in het veld of wel in gebouwen?
4: Nee, we zaten in een tentenkamp en in het enigszins aangepaste hotel waar wij bivakkeerden. Daar werd dat op die manier eerst klaargemaakt. Omdat de aanvoer van het eten en drinken nog niet je van het was.
3: Nee, en was u dan blij of teleurgesteld als er bepaalde groenten of andere inhoud in zat?
4: We waren altijd teleurgesteld dat we weer niet normaal konden eten daar.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik was eerder vandaag bij de blauwe hap. Die hadden jullie dus niet?
4: Nee, die hadden wij niet. Later gelukkig wel, maar nee, dat hadden we niet.
3: Jullie staan hier al de hele middag. Wat voor mensen komen erop af? Welke mensen willen graag met jullie in gesprek gaan?
4: Nou, dat is van kinderen tot ouderen. En dat maakt het juist heel mooi. Het doel is natuurlijk de vrijheid verkopen. Of tenminste aandacht daaraan geven. En je krijgt de meeste leuke reacties daarop.
3: Wat vragen de kinderen dan bijvoorbeeld? Want mijn ervaring is, die hebben de beste vragen.
4: De eerste vraag die ik kreeg vanmorgen, dat was, ben u ook bang geweest?
3: Hele goede vraag.
4: Dat vond ik een hele mooie vraag. Van een jong meisje, ben u ook bang geweest? Ja, nou waarom dan? Ja, en dat zijn dan de hele mooie gesprekken. Ja.
3: Heeft u dit vaker gedaan? Of is dit voor u ook een beetje een vuurdoop?
4: Nee, het is mijn derde keer.
3: Dus het bevalt goed?
4: Het bevalt mij prima. Ja, het is echt heel mooi om te doen. Heel mooi om te doen.
3: En hoe zijn de Friezen dan? Want jullie zijn beide niet Fries. Zijn wij een beetje geïnteresseerd? Hebben we goede vragen?
4: Gelukkig wel. Iedereen heeft goede vragen. En ik heb ook helemaal niks tegen de Friezen hoor. Nee, hoor.
3: Gelukkig niet. En het is mooi weer. Dus u geniet, neem ik aan, ook wel een beetje vandaag.
4: Ik geniet zeker. Ja, dat doen we zeker.
3: Ik hou niet al te veel van uw tijd bezet, want er loopt hier van alles langs en iedereen wil met u op speeddate. Die speeddate, kan er nog een vervolg aan gegeven worden of is het echt alleen voor vandaag?
4: Het is voorlopig alleen voor vandaag, ja hoor.
3: Hartstikke goed, even dubbelchecken. Dank u wel en veel plezier.
4: Dank je wel.
3: Ja, dus speeddate hier, mooi veteraan, die het haar een verhaal vertellen. En al je verschillende invalshoeken daarbij hebben vragen waar ik misschien ik net hoe nooit dacht hier.
0: Nee, even heel wat anders dus.

0: We draaien Irma Franklin en Peace of My Heart. En het weer de stem van Eddie Money en Baby Hold On. En daarmee is het 9 minuten voor 6. En daarmee zit deze editie van Goeiemiddag er haast op. Dadelijk Noorderwien op de radio, maar wietwaardig. We hinder alleen te zoeren de hechtepunten van het Noorderwien-podium van deze middag. Mijn Graaf Landgraaf, mijn Asbest, mijn Zeewolf, de Griene Waarden, Las Bandidas. En Jetty is er op dit tijd nog op het podium om zijn zoeren te zien bij Omroep Friesland op de televisie. Maar dit weer dan de bevrijdingsdag-editie van Goeiemiddag. En daarin juist dus dat het bevrijdingsvuur in Ljouwt probleem hier om de finish te halen.
1: Er zit hier een Lietse Brieske. Dus ze zit nou maar zijn trein op een knibbels, op een groen, om die fakkel weer om te krijgen. En zelfs een soort meisje maakt er even een foto van. Want ja, dit is net nevens het boekje.
0: En de loopgroep Burgum, die had er een oplossing voor van.
2: Nou, die hadden een constructie op een fiets maken. Daar die een stormlamp op bouwt gaat. Die krijgen dus een fakkel met het vuur wat echt ontstutsen is in de vuurkorf in Wageningen. En met die fakkel steken we de stormlampen aan. En daarmee gaan we dus richting Burgum.
0: Ja, zo vertelde Tony van der Veen. Hebben we vannacht bot onder de indruk van een veteraan van 104-4... die het vuur in Wageningen oorstut.
2: Dan denk ik, ja, daar rent iemand die het echt meemaken had. Hè. Zo, je had van hier en zeven en witte schepensboekjes en dat soort dingen. En van de overleveringen, ja, er zijn het volle mensen meer die het echt beleven hebben en die het echt nog wat is vochten hebben voor de vrijheid.
0: Ja, 5 mei is ik de datum dat Denemarken bevrijd werd, maar daar werd net echt bij stilstaan. Nevens Anne Bilke, die ben het er, komt dat omdat de Denen de oorlog heel oors beleven hebben. Geen bommenbenden, geen hongerwinter en ook geen jodenvervolging.
3: De jodenmierskip die hier heel liet. En die binnen alle jaar in oktober 1943 oorzet met fiscusboordjes naar het neutrale Zweden. En die haast alle jaren de oorlog hoe leeft. Wat dat betreft is er ik net echt een trauma.
0: En opkomen ter zon, daar is de bevrijdingsvuur Joert Ek onstutsen. Wethouder Michel Rietman, die mocht dat wan. Als Joegoslavië-veteraan weet hij dat veiligheid net vanzelfsprekend is. En dat we liet beginnen moeten.
4: Als bestuurder van de gemeente ben je wel verantwoordelijk voor hoe ga je met elkaar om in de gemeente waar je verantwoordelijk voor bent. En dat wij ook, hoe klein het ook mag zijn, dat we wel met elkaar zorgen dat hier niet die polarisatie gaat winnen. En dat we vooral je veilig en vrij moet kunnen voelen in de gemeente Zuidwest-Friesland.
0: En dat weer dan de editie van Joert. Goeiemiddag is er morgen weer, maar een reguliere editie van Ian Nonfjouren met Johan Terpstra. Hast u nog een leuk idee voor dit programma? Stuur het dan met de mail naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Dus goeiemiddag op zijn fris gescheuren @omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van de Stars on 45. En dan hebben we nog de virtuele scorekalender. Want daar komt Joert de zes wijzen die het inbracht is door Jaap Kikkert. En dat is een citaat van John F. Kennedy. De beste weg naar vooruitgang is de weg van vrijheid. Ik wens jullie een hele noffelijke jonta.

0: Swatter Spielet.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van Swatter Spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
4: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
3: Doch ek mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
6: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Noordwien.
16: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noorderwien op deze Tizianne. En ik, Hjoerd, ben we er gewoon weer om het zo'n oren te houden op deze bijzondere dag, want het is 5 mei. En dus zit alles in het teken van het bevrijdingsfestival. Een heel soort podia, waaronder weer hier van Noorderwien live. En het komende oerenkerst, Jerre, wat er van een beetje plak vond van de wissers dwingen. We winnen fjouwer oeren en het weer dik feest. Luister maar eens naar Noorderwien live op het bevrijdingsfestival.

Hoor dat jullie er zijn allemaal.

0: Horne van der Waal, Joop Visser, Alara Seewol, dankjewel. Voor de merch, staat hier een stand, als je teaser wil. Bedankt.
1: Goedemiddag jullie ouds, wij zijn de Gringende Waarden, Ierske en Friestalige Veskes, hier van Jim van de Medje. Het volgende lied is van misschien sommigen wel bekend. Jong vooral mij met wollen, doe eens je, dit is Drunken Lullabies.
2: Steltje, dronklappen.

0: alsjeblieft.
1: Volgende nummer. Even wisselen van instrumenten. Maar dat je door een oud stadje, deze nummer heet Dirty Old Town. Smart oud stadje.

0: Mevrouw, ik zou zeggen.
1: Nog een keer daar.
0: Dank u wel.
1: Tot ziens.
0: We zijn er hier gewoon. Tot ziens.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: See you all next time.
1: Denk om heren.
2: Dit wordt toestig.

leuk. Laat even zien, hoe los je dat hier? Ja. Ik kan altijd op rekenen. Ze kunnen nu los.

Maar hij krijgt die LP's in Leiden en dit is het eerste nummer van zijn eigen LP. En met dank op teken Transformer komen de direct associaaltjes. Dit is asociaal!

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel moment erop.
1: Zoog op YouTube.
3: De Wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is het boer nou dijs of nachts?
17: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ek mij, meen op dij. Grutsk op uw kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beëinding.
21: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
1: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Want er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
24: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
23: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe besteden dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
3: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
2: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte, verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
7: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
6: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland.
5: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Senior Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius, waar haar man overleed. En vanaf het eiland Sint-Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later ook overleed. En pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nu nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn er ook bij. En ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgedrapt door Acta en de Munich.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead. En later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler hadden opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: In het restaurant van NHL Stenden in Leeuwarden kon je 124 orderen van 4 verschillende hier in Orderon voor een vrijheidsontbijt. Dat is nog een gang. Dus daar staan ze gewoon in het oergang in een brunch, denk ik. Dat is organiseren in Geerwerking met het Bevrijdingsfestival. Ze worden bezinnen door studenten en nijkommers. Er is muziek, er zijn sprekers en partijen aan tafel. Manja Blok, Jedder F-16-piloot, vertelt haar persoonlijke verhaal. En Jantine Weidenaar is erbij.
2: Manja Blok, verschilmaker vandaag op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Laten we eerst even met die titel beginnen. Een verschilmaker, wat is dat precies?
3: Nou, daar heb ik ook heel lang over na moeten denken. Wat is het verschil? Ik denk dat ik ben uitgenodigd omdat ik heb het gedaan. Natuurlijk Defensie kom ik vandaan als F-16-vlieger. En bij mij in het hoofd speelt vooral van, ja, iemand moet het doen, hè. En we zitten zo dicht tegen conflict aan. De wereld staat zo in brand. En dan denk ik elke keer, ja, iemand moet het doen. Ik heb het gedaan. En we zoeken nog steeds heel veel mensen die dit oppakken, die dit gaan doen. En ik denk dat ik daarin het verschil heb gemaakt. Dat ik het gewoon doe.
2: Een inspiratie voor andere mensen, als het ware.
3: Ja, een voorbeeld, een inspiratie. Ik vind het altijd wat lastig, want ik heb gewoon gedaan wat ik heb gedaan. Omdat ik dat zelf wou en omdat ik het een heel mooi beroep vond. En ik ben gewoon meegegaan in de flow. Maar, en zeker wat ik daarnet zei, zoals de kroonprinses en koningin Maxima die het voorbeeld geven. Ook vrouwen, hè? Tegenwoordig als je 17 jaar bent, krijg je een brief in de bus dat je kan opgeroepen worden voor actieve dienst. Heel veel mensen beseffen zich dat niet. Ik spreek veel jonge mensen die zeggen, ja, mij moet je niet oproepen hoor, want ik kan niks. Maar iedereen kan iets. Krijgsmacht is niet alleen maar een man die met een geweer in de hei ligt. Dat is een beetje het algemene beeld. He, er zijn mensen in de medische dienst, de logistieke dienst, administratieve dienst. Overal is werk voor. Als je kijkt naar een model zoals in Zweden bijvoorbeeld, daar weet iedereen wat zijn taak is in oorlogstijd. Ik zou heel graag willen dat we daar naartoe gaan. Want de crisis is er. He, de machthebbers in de wereld, ze loeren op Europa. Dus wij moeten sterk worden. En dat kunnen we ook, want we zijn wakker geworden. Je hoort steeds meer over defensie. Nou, ik ben echt, als ik daar een lans voor kan breken, dan doe ik dat nu. Echt respect voor de mensen die er staan en die het doen. Want wat wij herdenken, de oorlogstijd, is natuurlijk, gaat over militaire slachtoffers, maar vooral burgerslachtoffers. Want er zijn machthebbers die ons inzetten om hun eigen spel te spelen. En de burgers en de militairen zijn de slachtoffers. Maar als we de militairen niet hebben, zonder oorlog geen vrede.
2: Beleeft u zo'n bevrijdingsdag? Nou, sowieso dit jaar natuurlijk anders. Maar de afgelopen jaren, beleeft u dat ook anders met uw geschiedenis als F-16-vlieger? Ervaringen die u daar heeft opgedaan?
3: Ja, ik ben sowieso als volwassen vrouw natuurlijk meer gaan nadenken over het effect van de oorlog. En ik weet nu van inside hoe het werkt en hoe krachtig ons defensiesysteem is. Alleen we zijn in de loop van de jaren zijn we op onze kont gaan zitten, zullen we maar zeggen. Zo van, nou, het gaat wel goed allemaal. Vrijheid, vrijheid, vrijheid. En nu worden we wakker, dankzij en ondanks de capriolen van de machthebbers in de wereld. Maar we moeten nou eens even onze kracht laten zien en ons bundelen en sterker worden. Er gaat tijd overheen voordat we dat zijn. Maar wij kunnen dit. We zijn wakker geworden.
2: Is het een kantelpunt waar we nu in zitten, wat u betreft?
3: U bedoelt het politiek gebied?
2: Ja, en in de maatschappij, hoe we aan te kijken tegen bijvoorbeeld ook 5 mei en wat vrijheid betekent?
3: Nou, ik merk wel dat mensen er meer over nadenken. Maar ik heb dan zoiets van, niet praten, maar doen. Dat is het motto van 3-2 Squadron in Leeuwarden, waar ik 9 jaar heb gevlogen. Niet praten, maar doen. Doe er iets mee. En ik weet zeker dat ze wakker zijn geworden. En nogmaals, zeker door voorbeelden zoals een prinses en een koningin. Het moet meer in beeld komen. Maar ja, oorlog is altijd geweest. Oorlog gaat ook niet weg, denk ik. Maar vrede is er dankzij oorlog en andersom. Dus we moeten er iets mee.
2: U heeft een heel duidelijk boodschap. Vandaag dus als verschilmaker. Kunt u nog wel een beetje genieten van Bevrijdingsdag?
3: Ja, ik ben gisteravond op de bijeenkomst in Wageningen geweest. Dus we komen eigenlijk net uit bed rollen. We zijn vannacht nog even in Lemmeren aangekomen. Onderweg hebben we hardlopers gezien die het vuur naar Friesland brengen. We hebben heel veel enthousiaste mensen gisteravond gesproken. En ik hoop vandaag ook op een fantastische dag. Het weer zit mee. Gisteravond hadden we wat regen, maar ja, ik hoop dat er heel veel mensen naartoe komen en de vrijheid vieren. Maar wees alert. Dat is mijn boodschap.
0: Alles wat je Udijn is hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
1: Nee, 10 minuten stilte bij de derde betekening. Juste wie tiert voor cultuur. In het rand van de Londense theatermanifestatie Theater naar de Dam. Wiener in Noord-Nederland zegt je vaststellings. In Papoorie Neushoorn stiert men met muziek en verhaal stil. Bij de vraag hoe je in deze tijd betinken moet. In de verhaal met oorlogen en mensen niet boeten sluiten worden. Verslaggever Auke Zelderust, weer erbij.
5: Ja. Fijn dat jullie er allemaal zijn, lieve mensen. Mooi, spannend ook. Mijn naam is Brecht en ik doe de presentatie van vanavond van Theater naar de Dam. Hier vanavond georganiseerd door de Harmonie, Triater en de Neushoorn. Op dit moment door heel het land bijna 150 voorstellingen komen mensen samen. Sommigen in theaters, sommigen op podia, om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog.

0: Ira Judavskaya, je hebt deze jong geesteld. Wat is eigenlijk het wichtigste wat je vertellen wil aan mij, dit theater?
1: Dat er altijd mogelijkheid is om iets te doen. Om je steentje bij te dragen aan hoe geschiedenis zich verder ontwikkelt. Wij allemaal samen geschiedenis maken.
0: Het ging om kleine daden, grote gevolgen. Kun je een voorbeeld nemen uit jouw eigen leven?
1: Uit mijn eigen leven, van mijn oma misschien bedoel je? Ik had een verhaal verteld van mijn oma, die als Joodse vrouw met twee kleine kinderen moest vluchten van Donetsk, dat toen bijna bezet was. En op een gegeven moment door de hele Sovjet-Unie moest zwerven met ze. Een boot moest nemen, heel druk was. Mijn oom was ongeveer vier, druk jongetje. Mijn moeder een ondergevoede baby die heel hard huilde. Er was een kans dat ze kinderen zou verliezen in de drukte. En op dat moment opeens stond er een grote Russische man naast haar. Een Russische officier. Die haar aan de ene kant pakte. Ze was 1,55 meter. Kinderen aan de andere hand. En sleurde ze samen boot op, zetten bij elkaar. En daarna verdween in de menigte. Dus hij heeft de man, ze vertelde me ook altijd, zo jammer dat ik die man nooit heb kunnen bedanken. Want hij heeft op dat moment ons leven gered.
0: Centrale vraag bij dit stik wie ik van, ja, hoe moet je eigenlijk nog bedenken in deze tijd? Heel daar antwoord op kregen?
1: Nee, ik weet niet of ik antwoord. Ik denk dat wij een mogelijkheid hebben geboden om te herdenken. Namelijk, we hebben het verbonden juist met gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Met een verhaal dat bij Fries Verzetsmuseum staat opgeschreven. En daaruit een moment gepakt wat niet een standaard moment is. Het gaat over iemand, een jonge vrouw die vaak en alleen maar met Duitse soldaten ging dansen. Maar op één avond deed ze zich voor als moeder van een Joodse jongetje. En op die manier die avond zijn leven had gered. En later is ze wel kaal geschoren.
0: Grote gevolgen.
1: Grote gevolgen. Zij heeft dus wel iemands leven gered door één avond er voor iemand te zijn. Tegelijkertijd was er dus ook iemand die met Duitsers danste en daardoor gehaat werd. Terwijl ik vraag me af of mensen die haar hebben kaal geschoren of iemands leven hadden gered.
0: Dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Maar wat ik ook zien heb en wie ik mensen uit Iran in de zeil, is ja het Joodse conflict.
1: Ja, we hebben daarna ook gezegd, we kunnen met afstand en nuance naar de Tweede Wereldoorlog kijken, maar helaas zijn er altijd mensen die in de oorlog zitten. Dat nooit meer is eigenlijk niet aan de hand. Een van de voorbeelden is natuurlijk Iran, was ook een grote vertegenwoordiging van de Iraanse gemeenschap hier. En zangeres Arzu, die samen met Amarins Wolterin twee liederen zong, met de hoop dat het volgend jaar beter zou zijn en ook met de vraag om samen te zingen en samen het leven te vieren. En andere genodigde was Sherif Nasser, Nederlands en Palestijnse cabaretier, die wist om wat voor mij ook Joodse traditie is, namelijk via lachen via pijn, noemen we dat, wist het conflict in Palestina te benoemen en ook ons onvermogen met z'n allen om daar iets in te betekenen.
2: Alles wat je dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
3: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het Kazematten Museum. Daar is niet correct het bevrijdingsvuur ontstutsen. 23 estafette-renners uit Snitsen omkritten die hadden het vuur uit Wageningen naar kwamen te Sonta bracht. Het vuur is ontstutsen door wethouder Michel Rietman. Het vuur dat symbool staat voor vrijheid. Als veteraan weet Rietman hoe het voelt om net vrij te wezen. Rietman liet zinnen in Joegoslavië. En dat is misschien een minder bekend verhaal. Goedemiddag, Rietman.
4: Goedemiddag.
3: Laten we het eerst maar zo dat bevrijdingsvuur hebben. Hoe ging het ontstekken? Is dat al goed voor ons?
4: Ja, dat is allemaal heel goed verlopen. En de 23 estafettenlopers kwamen ook mooi op tijd binnen. 3:10 ongeveer waren ze er. Dus dat was ook tussen 2:30, 3:00 zouden ze komen. Dus dat was goed gepland. Ja, en die werden natuurlijk ontvangen door alle familie en vrienden en bezoekers van het Kazematten Museum. Dus dat was een hele bijzondere plek om dan samen te komen.
3: En jo weet wat het is, want jo zelfs Mairoen.
4: Ik heb inderdaad in 2024 heb ik meegelopen. Want in 23 mocht ik de groep ook ontvangen. En toen zeiden we voor de grap tegen elkaar, nou, kan wel een keertje meedoen. Ja, en daar hebben ze mij aan gehouden. En dan is het man en man, woord en woord. Dus toen heb ik in 2024 meegelopen. Ja, dat is gewoon een bijzondere ervaring om met 20, 30 mensen zo'n estafetteloop te doen. En dat je start in Wageningen. En dan kilometer voor kilometer eigenlijk het bevrijdingsvuur naar Zuidwest-Friesland brengt.
3: Hoe dus heet dat toen die NKW? Wie dat dravend of op een fiets?
4: Nee, dat was inderdaad hardlopend. En de ene loopt 5 kilometer, de ander 10 kilometer. En zo wissel je elkaar af. En je zit dan in de bus. En dat is helemaal een planning wie welke route loopt. En dan geef je eigenlijk stap voor stap. Ren je naar het Kornwerdershand toe.
3: Dit is al een hele lange traditie. Ergens in de jaren, mits jaren 90 ontstien, had ik het gehoord. Wat zou toch het succes hiervan wezen? Waarom doppen dat eigenlijk alle keren weer?
4: Nou, ik denk toch wel, één is het een symbolisch. Hè, dat je toch het gaat natuurlijk om meer dan hardlopen uiteindelijk. Hè, het verhaal dat je het vuur doorgeeft, het symbool van de vrijheid. En dat je met al die hardlopers, de saamhorigheid die je hebt in de bus. Het moment dat je in Wageningen staat. Het start zijn van waar de bevrijding is begonnen. Waar het ook gevierd wordt. Ja, en dat je dan met al die mensen die uit alle hoeken en van het land zich daar hebben verzameld. En dan naar hun stad of dorp of gemeente rennen. Ja, dat is een hele mooie beleving. En vooral dat. Ja, die samenhorigheid die je dan met elkaar hebt. En en dat je dan ook de bewustzijn hebt van ja, die vrijheid, die moet je blijven koesteren. En hoe mooi is het dan dat je het vuur meedraagt naar je eigen gemeente.
3: Er binnen talloze bestuurders dit jaar dat vuur in ontvangst namen. Lokale burgemeesters, maar ook wethouders. Ben ik een van die wethouders, dus zo'n zes keer van, dat is best een Pommerant die dit vuur in ontvangst neemt. Maar joh, zit er ik wat op een oren manier in, want joh had zinnen in Joegoslavië. Hoe zit dat eigenlijk?
4: Ja, dat klopt. Ik ben een van de laatste dienstplichtige militairen in 95, 96. En ja, ik heb toen bewust gekozen om die diensttijd ook te volbrengen in Joegoslavië op dat moment. Ja, en dan ervaar je ook dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dan maak je dat echt van dichtbij mee. Dus dat was een mooie, bijzondere ervaring, moet ik wel zeggen.
3: Ja, de grote deceptie van Nederland bij Srebrenica, hij ook daar bij belutsenmest?
4: Nee, ik zat net een half jaar, drie kwart jaar later. Maar goed, je maakt het wel mee, want de mensen die dat hebben meegemaakt, die werden ook wel weer een keer uitgezonden. Dus dan heb je wel de verhalen meegekregen wat voor indruk dat heeft gemaakt. Natuurlijk ook op de militairen die op dat moment gediend hebben.
3: Ja. Ja, en dat wie wel echt heel zwier, hè? Want je ging erheen om wat goeds te doen en vervolgens, pak dat zo verkeerd uit.
4: Ja, en dat is dat. Kijk, één, ben je ook ontzettend jong, hè? Ik was zelf 20 jaar dat je daarheen gaat. En dat geldt voor heel veel militairen die worden uitgezonden. Hè, vandaag ook nog steeds. Hè, je ziet gewoon dat de jonge generatie die nou ja, eigenlijk net droog is achter de oren, die wordt vaak op missies gestuurd. Nou ja, dan krijg je al die uitdagingen ook even voor je kiezen. En ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten als je dat meemaakt. En dan is het juist weer die verbondenheid met elkaar, die kameraadschap, die helpt om nou, ook om door zo'n periode heen te komen. En ook het bewustzijn van jongens, vrede, dat is niet vanzelfsprekend. Dat moeten we met elkaar ja, behouden en koesteren.
3: Ja, ja. Maar dat ben wel de woorden van ja. Soortbestuurders op dit moment, hè, bij die betinkingen.
4: Ja.
3: En dan denk ik van ja, dat is alweer hartstikke leuk. Dan is die 81 jaar later. Dat feest weer een alweer, van dat mag niet meer gebeuren. Maar wie mag er bewust van wezen. Maar het gebeurt ja. wel gewoon. Ik bedoel, Poetin die harkert er net naar. Trump harkert er net naar. Ja. En Khamenei harkert er ik net naar.
4: Ja. Nee, en ik denk dat dat ook de moeilijkheid is in de wereld waar we nu in leven. Dat je als persoon, als individu niet overal grip op hebt. En als bestuurder ook niet altijd. Dus dan ga je toch kijken van hoe ga ik er zelf mee om. Hè? En gisteren bij de herdenking hebben we daar ook als bestuurders de woorden aangeweid van ja, de meerderheid staat in het midden en vaak het stille midden. En blijf elkaar aanspreken op het gedrag, maar kom niet in die wij-zij cultuur. Want dat versterkt polarisatie. En ik denk dat dat juist de opdracht is die wij als individuen hebben, als inwoners van Zuidwest-Friesland, Friesland en Nederland, van ja, dat we vooral naar elkaar om blijven kijken, het gesprek blijven voeren en ook er niet voor wegkijken als de vrijheid van anderen onder druk komt te staan. Mm-hmm. En dat je dat bewustzijn, dat je dat overbrengt.
3: Ja, maar ja, een simpele wethouder uit Zuidwest-Friesland, die kan roepen, tjen Poetin wat hij wil en tjen Trump, maar komt net zo heel bot aan, denk ik, hè?
4: Nee, maar die illusie moet je ook niet hebben als bestuurder, als dagelijks bestuurder van een gemeente. Maar als bestuurder van een gemeente ben je wel verantwoordelijk voor hoe ga je met elkaar om in de gemeente waar je verantwoordelijk voor bent. Kijk, en dan is het ook weer heel fijn dat we die gesprekken goed kunnen voeren met elkaar. En dat wij ook, hoe klein het ook mag zijn, dat we wel met elkaar zorgen dat hier niet die polarisatie gaat winnen. En dat we vooral je veilig en vrij moet kunnen voelen in de gemeente Zuidwest-Friesland.
3: Mooie woorden van wethouder Michel Rietman. Dank u wel daarvoor.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij. Omroep
2: Friesland. In Amsterdam waart juist de Neffens traditie de nationale sportbetinking houden. Daarbij wordt de rol van de sport in de oorlog belicht. Er worden de verhalen deeld van moed en verlies en is er een reflectie op de beslissing van vrijheid, democratie en sport. Betinking is alle jaren bij het beeld van Prometheus voor het Olympisch Stadion. Dit is hier de Hiense Sportcentraal. En daarbij wie onder andere een rol voor een wijlijn voor Amazone en Paralympier Rikst van der Horst opgroeit in Grauw. Rikst, een goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
2: Ja, de nationale sportbetinking, wie is er dus weer in Amsterdam voor het Olympisch Stadion? Hoe zeg het, Ruud?
5: Ja, het is een hele indrukwekkende gebeurtenis. En heel bijzonder om mij te maken. Dat is hier voor mij ook de eerste keer.
2: Ja, en het thema wie de Hiense sport, wanneer kreeg je er door stoten spreken mochtest?
5: Nou, een paar weken geleden werd ik door het comité Nationale Sportherdenking benaderd. En uitnodigen om een krans te lezen, onder andere. En omdat de Hiense sport dit hier dus centraal stond, liek het hun heel mooi dat ik een liefste afspraak zou horen. Dat vond ik eigenlijk wel een hele eer.
2: Ja, het klinkt wel een beetje als een klassieke derde betekening in die zin, taspraken, kransen. Is dat ik zo of net? Of is er nog een wezenlijk verschil?
5: Nee, eigenlijk komt het daar wel op del. En het begint eigenlijk een beetje mijn inhoudelijk programma in de morgen, waarbij achtergrondinformatie deeld wordt over de sporters in de Tweede Wereldoorlog. En dat wie eigenlijk wel heel bijzonder om ik te jen. Want ja, je weet er net altijd even volle van. En dat kwam wel binnen.
2: Ja, zit er een verhaal tussen dat hij verrast had of rekken had?
5: Eigenlijk in het bijzonder, en dat heb ik hier in taspraak taluchten, wie er één man en dat wie Eddie Kahn. En hij die eigenlijk als een van de weinige burgerruiters mij in de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, omdat het vooral toch militairen van beroep eigenlijk vooral dingen wordt. En daar kon ik nu wel mij identificeren.
2: Ja, wie van jij vond daar natuurlijk wat dien insteek voor de school van die taspraak?
5: Ik wil vooral Mayan dat vrijheid net vanzelfsprekend is. En ik het gevoel wat het mij jouwt om op mijn hinder te zitten. Dat ik een heel groot gevoel van vrijheid jouwt. Dat het ik een bepaalde therapeutische waarde kan hebben. En dat we het vooral net als vanzelfsprekend maar te beschouwen. De vrijheid. Dus vooral daarbij stilstaan. En ik de bal maar mijn hinder is heel bijzonder. Dus daar heb ik nog een passage over litigen.
2: Ja, en was dan dat therapeutische aspect?
5: Die bal gaat heel diep. En eigenlijk, als je een hele goede klik hebt met mijn hinder, dan begreep die daar eigenlijk zonder woorden. En kan het ik een hele troost bieden dat als het die net lekker viel of verdrietig bent, dat het hinder dan op een goede manier invloed heeft en echt daarop onpast en die onvielt. En ja, dat vind ik altijd heel bijzonder om mijn hinders te ervaren.
2: Ja, kijk me niet denken. Daarnaast heb ik nog een crosslijn met oudspeler Urbi Emanuelsson van Ajax. Hoe ging dat in zijn werk?
5: Klopt. Dat is eigenlijk ik wel heel speciaal, want Nederland is het enige land in de wereld die de kransen leidt in de vorm van de Olympische ringen. Dus het is ik echt op kleur en vier kransen in totaal. En ik hier de eer om dan samen met Urbi dat te doen, de rede krans te lezen en even een momentje stilstaan bij wat er op die dag gebeurd is en ik in het verleden.
2: Ja, hoe zorgt Almel waarom op deze betinging?
5: Nou, ik denk dat het wel iets is wat ik net zou gaan vieren. Ik vond het nogmaals een hele grote eer dat ik hier voor vegen ben. En het heeft je de indruk maken. Dus ik ben zeker volgend jaar ben ik er weer bij aanwezig.
2: Oké, dank wel voor dit verhaal.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
6: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: In Feyenoord hier de betekening juist toen een extra tintje. Op het oorlogsmonument ontblutsen nog 2 namen van verzetstrijders. Die van Koenraad Spijksma en Meindert van Dijk. Het monument is nova compleet met een extra betinkplaat. Anneke Kammer van Pleister Belang Feyenoord Heger Bijtum ontroert het koer dat die beide namen verder vergeten binnen. Een bijdrage van RTV NOF.
2: Hoe dat vroeger in alle haast gebeurd is, weet ik net. Maar deze 2 namen is nou al een periode dat wij graag wonen dat die erop kwam. En juist mijn tank aan een paar historici hier uit het dorp. Ben ze nou ek, dat de gemeente er mij ek naar zoen had. En ek dat de conclusie kwam is dat ze erop hadden.
3: Je woont het inderdaad al volle lange dat ze erop kwamen. Maar het had nog wel wat fotten in de ieder om ze iets voor elkaar te krijgen, toch?
2: Ja, dat weer wat moeilijk. Ja, amperlijke molens malen. Langzaam zeiden we dan vaak, maar dat wie dit keer eigenlijk wel een beetje. Ja.
3: Hoe blij ben je nou dat die nam er eindelijk op staan?
2: Nou, ik ben tegen geblieven dat ze er eindelijk op staan. Want nou ja, ze eigenlijk bij het gemeentelijk monument. En ja, deze... Nou worden de mensen en de nabestaanden, die kunnen nou ook mij uitnodigen, want hun familielid staat erop.
3: Maakt het dat deze jongen weer extra bijzonder?
2: Ja. Wij zijn graag verleden hier al met 80 jaar, maar wij zijn tegenblij dat het nou eindelijk gebeuren kon.
3: Riemke en Lookje, Meindert van Dijk, dat wie een omke van Jim. Hoe blijft binnen Jim dat die namen nou ook op het monument staat?
4: Nou, dat vind ik wel heel bijzonder, hè? Dat er nou een heel... Ja, ik weet niet wanneer het beeld hier komen is, maar dat Sinamme er nou ik bij schrijft.
3: Ja, hoe zie je daarnaar?
5: Ja, ik vind het heel geweldig dat hij er nou ik bij zit en dat hij zich inzet eigenlijk voor de oorlog en sinds de Duitsers eigenlijk. Ja, ik vind het wel belangrijk en een hele eervol eigenlijk van mijn beppe en van mijn mij.
3: Ja, hoe schande vind je dat zij dat net met mij meidje kennen?
5: Ja, schande. Ja, zo is het leven nu een keer. Het is zelf niet alleen, dus ja, dat gaat een keer op. He, maar ik denk, het is wel leuk van een West even. Ja. Een eervol eigenlijk.
3: Ja. Een oren derde betingst als normaal van Jim, denk ik ook.
5: Ja, want als ik thuis op een bank zit en voor de televisie zit, en dat, denk ik, dat vind ik dan wel heel belangrijk eigenlijk, ja. Om er ik bij te wezen.
1: Dat wie de derde betekening in Feyenoord. Bij de betekening in Drachten is een vrouw onhouden vanwege het verstoren van de Ibenbieren Wadden.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
7: Bevrijdingsdag wordt terug

0: Economisch hinnen op verskate data viert België, Engeland, Frankrijk. Die vieren dat op 8 mei, Victory Day. De officiële dag van de capitulatie van Duitsland. Wij houden dan 5 mei aan, omdat op die dag in Hotel de Wereld in Wageningen de capitulatie tekenen waard. Denemarken, die had ik 5 mei aan als bevrijdingsdag. Eil krijgt als us. En Anna Bilker, die wennen daar in Jelling in Denemarken. Daar wordt de dag van de vrijheid wel heel oors viert, maar dat ken ik aan haar vregen, want ze is aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En we hebben dat wel eerder, hebben het roer om, maar ik wil dan nog even zeggen, hoe zit dat nou? Ik alweer, waarom wennen jullie in Denemarken?
1: Wat een mooie vraag om te beginnen.
0: Ja, toch? Maar wij, ja,
1: we hebben wel eerder roer om. Wij wennen je nou twaan heel hier. En altijd al het idee gewoon van, we willen een keer naar Boedeloon. Ik hier heel lang Zweden in halen. Maar dat woei mijn man net. En achteral had hij de grutgelijk aan, want Denemarken past volle beter bij ons. Dus nou, werk je en wen je wij hier.
0: En we moeten familieband ik nog even memoreren, want als je sinds een Bilker, dan ga je het over omkrieten van Holwert en zijn ambitie.
1: Ja, ja.
0: En waar ben een familie? Welke Bilkers ben een rechtstreeks familie van jou?
1: Nou, alle Bilkers ben een rechtstreeks familie van mij. Maar ben bijvoorbeeld is mijn broer en Jetske is mijn zuster.
0: Wat leuk. Ja, want BM Bilker die had nog een haatrol spelen bij Koningsdag.
1: Ik had John en Heert, ja.
0: Hoe had er het dien?
1: Ja, best.
0: Ja? Wie je wat Rutsk?
1: Ja, zeker.
0: Maar nou naar jouw verhaal.
1: Ja.
0: Bevrijdingsdag en Denemarken. Hoe zit dat?
1: Nou, er gebeurt hier eigenlijk niks.
0: Mooi, nou dank je wel voor de bijdrage.
1: Ja, dat wie het dan.
0: Ja, daar heb ik het, Martwan. Ja. Nog een hele nauwe commedie.
1: In ieder geval gebeurt er op 5 mei net zo vallen. Ik stien je over het Ruud en ik zag boeten een vlagen. En ik ben ervan uit dat dat is omdat het 5 mei is. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik ervan merk. Want wat de Denen woldoggen is op de jongens van 4 mei doggen ze dingen. Maar op 5 mei net zo volle. Iedereen is ontwerkt, de squalen binnen Iepen. En er is eigenlijk net zo volle naar hoorn. Geen kerkenchangsting, geen festivals, geen kroonslezingen, geen muziek. Er is hier gewoon helemaal niks.
0: En hoe ken je dat?
1: Denemarken had wel een hele oorlogsgeschiedenis als Nederland. Daar komt het eigenlijk op deel. En op 9 april 1940 binnen de Duitsers Denemarken binnenvallen en is het bezet. Tot 4 mei 1944. En Denemarken waren bevrijd op de jong van 4 mei 1945. En dat werd wolviert, maar kjeskes voor de Ruten. Dus ik had het juist direct met Jan, juster jong, even een kjeske voor het Ruud zet. Om aan te Jan dat de tijd van de vertjustering voorbij is en dat er wel jacht maken worden mocht. En dat is eigenlijk het Jenneke wat er gebeurt. Dus er is echt net een kroonslezing, er is geen 12 minuten stilte, er is geen nationale herdenking. Dat is er alleen net omdat de oorlogsgeschiedenis een hele oren is.
0: Ja, dus wat wij bijvoorbeeld in Nederland hebben, maar Rotterdam en zo, dat kan ze in Denemarken eigenlijk helemaal niet.
1: Nee. Er ben geen bombardementen west. Er geen hongerwinter west.
0: En jodenvervolging?
1: Nee, eigenlijk. Ja, de binnen. Nou, de jodenmierskip die hier heel liet. En die binnen alle jaar. In oktober 1943. Oerzet mijn fiscusboordjes naar het neutrale Zweden. En dat wie ik net zo'n grote jorde mierskip. Dat wie je nog net eens 8000 mensen. En die haast alle jaren de oorlog hoe leeft. Dus die kwamen naar Ori en ik weer waarom. En die voelen haar hoes en haar bezittingen voelen ze echt nog intact. Dus wat dat betreft is er ik net echt een trauma.
0: En dus wat jij in Nederland heeft in deze periode altijd op radio en televisie en in de media heeft een soort betinking. En toch, Jan dacht er hier letter, nog altijd verhalen van eerzogen of van nabestaanden daarvan. Zit dat in de Deense media dan ik handel net?
1: Ja, er zijn wel documentaires en dan vooral hoe verzetstrijders, want er verzetstrijders hadden wel west. Maar er waren bijvoorbeeld de eerste treinen hier in de bezetting, waren er met de Duitsers geerwerken. Dus de regering is ik net aanzet, maar gaat geerwerken met de Duitsers. De koning bleef ik zitten en de politie bleef zitten, de ambtenaren bleven zitten. Dus er waren eerste treinen hier gewoon geerwerken.
0: Ja. Wat voelde dan het algemene gevoel hoe die oorlog wezen onder de Deen? Wat denk je al?
1: Nou, heel lang had dat West van eigenlijk in dat wel redelijk goed gaan. Dat hebben we de marginalen, hebben we dat goed, ben we dat trokken om en hebben we dat goed volbracht. En ik dat die zo'n 1000 jaren naar Zweden bracht waren. Nou, dus, nou dat hadden ze gewoon goed gaan. Wat ik wel heerd haar is dat de laatste 10 jaar is er wel wat meer kritiek. In de zin van wie dat nou wel goed om sageer te werken, maar de Duitsers die eerste treien hier.
0: Ja.
1: He, wie dat nou moreel nou wel goed van u. Dus er is, ze staren gewoon ieder wel rond voor wat kritiek.
0: Ja, wat bijzonder
1: verhaal. Maar er is geen trauma, er is echt geen trauma. Nee.
0: Echt een heel oorgevoel dus
1: heel
0: bij die
1: oorgevoel. Ja. Ja.
0: Daar besluit nog even, Twaanhele hier nou in Denemarken, hoe gaat dat eigenlijk verder, wat binnen plan?
1: Nou, altijd een uur sluiten bleven wij hier. Ik werk nog altijd in Simmerman in het museum hier om de hoeken. En mijn man had ook werk. En die zit in de zorg. En nou, we gaan vreunen. Ja, we kennen goed met de boelje. Wat u betreft bleven hier nog wel even.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Dank u wel voor de bijdrage over Bevrijdingsdag in Denemarken.
1: Oké.
0: En een hele noffelijke dag nog. Ik al werd er verder net zo vallen om die in.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De trainers van loopgroep Burgum binnen vannacht hek van start gingen. Van het 5 Maaienplein, oh, dat is in Wageningen. In totaal gaat het dan om een afstand van zo'n 170 kilometer... om dat sjoer naar Tiet Sjerkster deel te brengen. Aan de telefoon is Tony van der Veen. Hij is van de loopgroep Burgum. Ja, goeiemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, we hadden eerder al eventjes contact. Toen ging je tussen Kampen en Emmeloord. Zou het op de helte. Maar hoe is het intussen?
4: Nou, we zijn op zich redelijk nog op paard. We hadden het schema wel wat omsmieten matten, maar wat pechgeval met auto's onderwijs. Maar uiteindelijk, we rijden nou krek uit het Wiert voort richting Burgum. De laatste renners nou met de laatste etappe bezig binnen.
3: Maar wacht even,
4: jij hebt pech
3: met auto's, wat wie er aan de hand dan?
4: Ja, we gingen lekker boven.
3: Maar de auto?
4: En en de ziet geen thuisbrenger ging, dus we moesten de AVB bellen. Dus die had gauw even een bandje eronder zetten. En we zijn weer trouw aan. En die had dus prutte succeswensje bij de tocht zitten. Dus,
3: ja, dat dacht ik dat je iemand draven.
4: Dat kan gebeuren natuurlijk.
3: Dat dacht ik dat je iemand draven wint, maar...
4: Nou, zo, ik ben met 10 man en van de morgen ben ik nog 3 weken aan. Dus we zijn meestal met 3 mensen binnen om te rennen en fietsen. Hè? Dus die combineren we. Dus het hele stuk wordt wel rond. Maar omdat het estafette is, dan wissel je elkaar al. En dan rijden we van wisselpunt naar wisselpunt, zeg maar. En daar wisselt de groep van 3. Hè? Dus 2 fietsers en een renner. En die renner die fietst 2 keer en rent een keer. En dat geldt voor de oren nek. Dus in zo'n etappe is verdeeld in 3 stikjes, zeg maar. Van tussen 3 heel en 6 kilometer. En die stikjes die worden dan rond, fietst en fietst, zeg maar. Dus op die manier doen we het. En dan gaat de volgende ploeg met de auto weer naar het volgende punt om daar kleren te zijn. Om de volgende groep uit te wisselen. Want dan is het net te dwaan om op Tiet in Burgum te komen.
3: Nee, want hoe kom ik maar daar zelf eigenlijk, Tony?
4: Nou, het ging bij mezelf wel knap. Het ging eigenlijk beter dan verwacht. Dus wat dat betreft, mooi. Zoals inspireert dat vaak ook wel weer. Hè? Zo midden in de nacht, rood donker. En dan dan je tempo toch wel wat omheen. Je fietst het van mij. Dus het is wel gezellig. En zo rennen we dan mooi Nederland trouwens, is maar richting het mooie Friesland.
3: Ja, er van de middag ging wel contact met verslagjouwer Jantine Weidena. Die wie in Leeuwarden werd het bevrijdingsvuur al onkaam weer. Maar wat haar opvoel, hoe geprutst dat het is om dat on te houden. Hoe is dat bij hem?
4: Nou, we hebben een constructie op een fiets maken. Waar we een stormlamp op bouwt gaan. En we krijgen dus een fakkel met het vuur wat echt daadwerkelijk ondersteunen is in de vuurkorf in Wageningen. En met die fakkel stekken we de stormlampen aan. En die bleef dan onderwijs aan. En die hebben we op een fiets gemonteerd, zeg maar. En daarmee gaan we dus richting Burgum. En daar stekken we dan de fakkel weer aan die we van de burgemeester krijgen. En vervolgens rennen we naar de pleets om daar de schaal met vuur van de bevrijding, als teken van de bevrijding, om daar weer aan te stekken.
3: En hoe vaak herstel dit nou, Dien?
4: Ik denk dat dit vast wel mijn 10e keer is, denk ik inmiddels.
3: En wat maakt dit bijzonder?
4: Het maakt het bijzonder dat het zo'n gigantisch evenement vanuit Wageningen echt voor het hele land verspreid wordt. En het bijzondere erom is dat we dit doggen in het teken van de vrijheid. En dat wij dus weten, jongens, wij zijn hier in Nederland gigantisch boffen wij met die vrijheid die we hier in ons land hebben. En dat maakt het gewoon heel bijzonder. En omdat Samai zijn ploeg te doen, allemaal renners van de loopgroep, ja, dat is gewoon heel bijzonder.
3: Is er nog een bepaald moment wat het meeste indruk op hem maakt?
4: Ja, het moment wat nu wel bijsteen is voor Van Joert, is toch wel het moment dat een 104-jarige oude veteraan mij rond naar het vuur om daar de fakkel of de grote vuurschaal om te steken, zeg maar. Dan denk ik, ja, daar rent iemand die het echt mij maken had. Zo, je had van Jern en Sezen en wetenschappelijke en dat soort dingen. En van de overleveringen, ja, de binnenvolle mensen die het echt beleven haar en die het echt nog Paris vochten haar voor de vrijheid. En dat had wel indruk op die maken.
5: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat
0: er speelt. Overvoeren.
5: De dag voorbij.
6: Wilst de orde houden in de Stegenstad in Leeuwarden, krijgt de grote Wiezerplaten een opknapbeurt. Restaurateur, schilder en klokmaker Klaas Postuma werkt er aan in zijn atelier in Akrum. Postuma had een lange steert van dienst. Ja, daar restaureerde hij onder meer het planetarium van IJzer IJzinga in Frenscher, nu ook een tal van Friese klokken. Ek is er betoefd in Hilpers schilderwerk en maakte schilderijen van voldoende Friese staten en steenzen. Verslaggever Roddy Porters zocht hem op in zijn atelier, dat een van de grote wiezenplaten plot op tafel leidt.
1: En wat moet er onder de wiezenplaat gebeuren?
7: De wiezenplaat die zet hier nog light. Het lichterblauw, dat ligt wel een beetje ijzerblauw. Van het
1: planetarium, ja.
7: Ja, dat heb ik ooit alles gerestaureerd.
1: Ja, nou.
7: Dus het is weer in 98. Ik een hele mooie opdracht. Nee, dit is de hechtlaag, die zit er nou nog op. En de cijfers met bladgoud, die zitten er ook nog op. Daar hebben omheen is de verflaag voor het schraben. Want dit bloed erop zitten. Hier omheen we het verven. In dit prachtige blauw, waar we zien kennen. Dit is een prachtige ultramarijnkleurig blauw. Dit binnen lakken van de hoogste kwaliteit van ze dan van Sigma. Nou, dat is reclame, maar doe maar. Dit is de kleur en net te donker en net te licht. En het zit prachtig op de oude hout. Als het helemaal oerlakt is, 12-3 keer, dat maakt nog even zin. Dan zie je de contouren van die ciffering die zie je naar boven zitten. Dus dat kan je dan hoef je het net uit te zetten. Dan kan je het tekenen in mijn glaspot leert.
1: Yeah.
7: En dan, als het goed trotdroegen is, dan breng ik erop aan de klassieke mixtion, precies op die contouren. Die mixtion is een beetje onkleur om dichter bij de goudkleur te komen. Okay. Dat is het principe van een mixtionvergulding. En als het haast droog is, als je er zo met de vinger doorheen gaat en het piept nog een beetje, dan heb je ongeveer 2 uren. Want je doet het ook in segmenten. Hey, ongeveer 2 uren om dat uiterste in het bladgoud erin te plakken.
1: Oh, dus het is timing.
7: Het is timing. Vergulden is echt een kwestie van timing. Dit met die wiezen zeker. Je kan nou in deze fase ik nog mooi zien dat die vergulding uitgevierd wordt. Mijn blad is bladgoud van 8 bij 8 centimeter.
1: Wat vind je ervan dat je dit door maaien of dit project?
7: Nou, ik vind het een prachtige. Ja, omdat ik in Leeuwen ben, vroeger als jonkie, de oude houden echt al als iconisch bewonderd, zeg ik maar zeggen. En de laatste keer heb ik het net doe, is het in Leeuwen bleurd, zo'n jonkig. Nou, dat ik het nou via de klokmakerij eigenlijk dat werk kregen heb. Want eerder heb ik de restauratie van het planetarium dien. Dat heb ik via de klokmakerij kregen, omdat klokmakers ten hoeve uit Jouren, die dien het hele technische gedeelte van de.
1: Het inwerken
7: van het planetarium. En er weer een houtjongen bij, een houtman uit de Snits, Kees van de Veen. En de belangrijkste persoon wie doet, Jacob Noordman, die maakt nog wel eens een keer de enter in het verband met het planetarium. Want die heeft zoveel wetenschap ter oer en ik de conservator doe, Nieuwenhuis. Maar dat vond ik toch wel. Dat begin ik heel dit meer te zien als een van de hoogtepunten van mijn schilderscarrière. Want omdat het ik zou ophemelen is. En dan zie ik het nou weer en dan zie ik mijn oude foto's nog. En dan denk ik, jongen, wat heet dat dan mooi maken, het planetarium.
6: Klaas Postema, restaurateur nou van de Wiezenplaten van de Ordehouw in Leeuwarden.
5: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost, dus kunt zien en halven.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit hier 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal varen. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten uit angst voor dat virus. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik, Roxanne Hazes en Rolf Sanchez. Verspreid over het land waren bevrijdingsfestivals. Bij sommigen was het erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op, maar er waren nergens grote incidenten. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De activisten voeren mee met een vloot van zo'n 150 mensen en die vloot werd tegengehouden door Israël bij de Griekse kust. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. Tegenstander is Bayern München of Paris Saint-Germain. Die clubs spelen morgen tegen elkaar. Voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de nederlaag van 6-0 tegen Go Ahead Eagles. De Bredase club was naar de rechter gestapt om de wedstrijd over te laten spelen, omdat Go Ahead een verkeerde speler had opgesteld. De rechter ging niet mee in het verhaal van NAC en bevestigde een oordeel van de KNVB dat de wedstrijd terecht niet ongeldig was verklaard. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel. Nou, het zou goed kunnen dat de staalfabriek van verbazing stilvalt en smeltend ter aarde stort. Goed nieuws dus. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voormalig scheepsarts vertelt hoe het is om op een cruiseschip te werken en met noodgevallen om te gaan. En de paus en Trump zijn op zijn zachtst gezegd geen vrienden. En nu heeft de paus ook nog eens een Salvadoriaanse bisschop voor de staat West Virginia gekozen. Waar de Amerikaanse president al helemaal niet blij mee is. En snooker, dat is een echte Britse sport. Gisteren won de Chinees Wu Yize het WK. Zet dat de populaire sport in dat land zeker op zijn kop? En waar komen de communistische achternamen als Stalin vandaan in China? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
3: 3, 2, 1.
1: Dansen mag hoor. Dinsdag 5 mei.
4: Het moment dat je samen kan zijn. Het vrijheidsgevoel.
5: Waarom ben je vandaag in Wageningen?
6: Om de vrijheid te vieren.
7: Ja, om de vrijheid te vieren natuurlijk.
5: Oh, gezellig met vrienden en zo.
8: Ontsteek het vrijheidsvuur. Vrijheid waar ik van hou. Vrijheid waar ik in leef, maar vrijheid die wel onder druk staat.
9: En zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder, Jan.
10: Eten verbindt. En volgens mij kunnen we wel wat verbinding gebruiken.
11: De pot die schaft vandaag over heerlijke witte bonensoep. Gemaakt door Jannie van Heel Holland Bakt.
5: Als je gewoon rondkijkt dat we met z'n allen mogen zijn. Ik denk dat we er weinig bij stilstaan, maar het is toch eigenlijk wel mooi dat we hier nu mogen zitten, dat er aan de andere kant van de wereld het bijvoorbeeld nu heel anders is.
12: Dat ik nu hier ben, dat zal wel een van mijn laatste zijn, denk ik. Want ik word binnenkort 100 jaar. Maar het betekent ontzettend veel voor mij.
13: En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daarin kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
14: Goed geoefend?
11: Ja.
14: Zenuwachtig?
11: Beetje.
15: Het ging heel goed, repetitie ging heel goed.
16: Ja, ik ben wel zenuwachtig. Dat mag je best weten, ik ben wel zenuwachtig.
17: Ik ben er helemaal klaar voor.
18: Het is toch niet zwaar, hè? Dus we moeten er even wachten op.
5: Hoe was het net op het podium?
19: Onwijs gaaf, met zoveel mensen.
5: Ging het goed?
19: Jazeker.
2: En met onder meer de Jostie Band als ambassadeur van de vrijheid vierde in Nederland vandaag bevrijdingsdag. Het hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip is waarschijnlijk toch van mens naar mens overgedragen.
20: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins.
2: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord, ook deze vrouw niet.
21: Er zijn geen nieuwe gevallen aan boord. Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
2: 3 ernstig zieke patiënten worden morgen naar Nederland gebracht. Dat is niet gevaarlijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
22: We praten hier niet over risico voor de brede volksgezondheid. We praten over risico uiteraard voor de mensen die zelf de infectie hebben opgelopen en de directe contacten.
2: En dan nog even terug naar de bevrijdingsfestivals, want in Groningen hing niet alleen de vrijheid, maar ook de liefde in de lucht. Zanger Douwe Bob wees het publiek op de jonge cameraman Sander.
23: Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera. Kijk hem nou. Heb je een vriendin?
24: Nee.
23: Of een vriend?
24: Nee. Single.
2: Nou, single en voor hem was het ook nog eens zijn eerste werkdag, waarop hij dankzij Douwe Bob wist te scoren.
24: Ik zag een leuke dame. Ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
24: De eerste date gaat komen, ja.
2: Wat een liefde. Clemens Peters, ja, je keek naar de kranten vanmorgen.
0: Ja, een internationale groep tech-investeerders steekt 152 miljoen euro in Quantware. Dat is een fabrikant van quantumchips in Delft. De nieuwe investering zet Nederland stevig op de kaart in een industrie die ongeëvenaard snelle computers ontwikkelt, schrijft het FD. Quantumcomputers kunnen berekeningen maken die onmogelijk zijn voor de beste computers van vandaag en zijn dus van strategisch belang.
2: Als ze hun belofte waarmaken, kunnen ze helpen om nieuwe medicijnen of betere klimaatmodellen te maken. Daar staat dan tegenover dat quantumcomputers bij uitstek geschikt zijn voor het kraken van encryptie. Onlangs waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat hiermee bijvoorbeeld de besturing van sluizen en waterkeringen kunnen worden overgenomen door vijandige mogendheden.
0: Het Gentleman Retreat op Ibiza moet mannen zachter en gevoeliger maken. Verslaggever Siem Buijsen van de Volkskrant ging mee op deze vijfdaagse en volgens hem nogal prijzige retraite om te kijken of zijn aanvankelijke cynisme wel terecht was. En wie weet kon hij er nog wat van leren.
2: Zijn cynisme is na vijf dagen dansen, vloeken en andere gevoelens uiten niet helemaal verdwenen. Maar hij is wel gehecht geraakt aan de worstelende mannen met wie hij de retraite heeft gedaan. Hij hoopt dat het die kerels en hun omgeving echt iets oplevert.
0: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd. Maar wetenschappers uit Groningen en Glasgow hebben ze teruggevonden en met een speciale nieuwe techniek hersteld. Dat er teksten verloren gingen in het verleden was niet zo raar. Perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
2: Inhoudelijk ontdekten de wetenschappers ook iets nieuws, zegt hoogleraar Lietheid Peer Bolte, een oude hoofdstukindeling van de brieven van Paulus. De hoofdstukindeling die we nu gebruiken dateert uit de middeleeuwen, zegt hij. En nu blijkt dus dat er al in de 6e eeuw zo'n indeling in omloop was.
0: Ja, en de bevrijdingsdag is ook de kranten niet ontgaan. De Telegraaf was op pad met de Josti-band die de pannen van het dak speelde op de bevrijdingsdagfestivals. En de grote vraag was vooral of alle 55 leden met de helikopter vervoerd zouden worden. Maar nee, ze gingen met de snelbus. In Vlissingen was de band de hoofdact, samen met zangeres Maan, die al 10 jaar ambassadeur is van de band.
2: Het festivalpubliek juicht ze enthousiast toe en dan kan de show beginnen. Kort daarna weer klinken de eerste tonen van 2 emmertjes water halen over het festivalterrein. Speciaal voor Bevrijdingsdag wordt vandaag een technoversie ten gehoor gebracht, gearrangeerd door Zonneveld en meegezongen door Maan.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Allison heette het nummer, gezongen door Elvis Costello. Medische teams zijn op dit moment druk bezig met het evacueren van de zieken aan boord van cruiseschip Hondius. Vorige week overleden 3 passagiers die besmet raakten met het hondenvirus. Nog 4 mensen raakten besmet. Ja, hoe ga je als arts op zo'n schip nou te werk als er nood aan de man is zoals nu? Toon Frankemolen is nu bedrijfsarts, maar werkte eerder een tijd als arts op cruiseschepen. Goedenavond, Toon.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe bereid je als arts nou, als je op zo'n schip zit, kan soms een maand duren of 6 weken, zo reis misschien wel langer, voor op zo'n uitbraak? Ik weet niet of je die hebt meegemaakt, maar toch.
1: Nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar om antwoord te geven op de vraag hoe je voorbereidt op zo'n situatie, is eigenlijk antwoord is niet. Je bent van tevoren natuurlijk altijd door de maatschappij waarin je, waarvoor je werkt, word je daarop wel getraind, in de zin van dat je maatregelen krijgt die je moet uitvoeren op het moment dat er een infectie dreigt.
0: Ja.
1: Die heb ik in de tijd dat ik voor Carnival werkte, heb ik die ook gekregen. Men was in die tijd met name bang voor de uitbraak van norovirus. Hè, dus het virus wat gastroenteritis veroorzaakt.
0: Wat ook van land komt, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Maar wat uiterst besmettelijk is. En er waren hele strikte maatregelen waar we mee rekening dienden te houden op het moment dat dat.
0: Zoals?
1: Nou, mensen die zich bij ons rapporteerden in de ziekboeg met klachten van misselijkheid, braken, diarree, die moesten in strikte isolatie. En een aantal dagen totdat de klachten verdwenen waren.
0: Ja, ja. Maar is zo'n dit schip waar jij werkt, is een groter schip?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen zat je op die cruise?
1: Ja, ik heb op 3 schepen gewerkt. Het grootste schip waar ik op heb gewerkt had 3700 passagiers en 1200 man.
0: Dat zijn 5000 mensen dus,
1: ja,
0: bijna.
1: Ja.
0: Maar dan zit je in een kleine stad met elkaar in een bedrijf in de stad.
1: Zeker, waar met 2 artsen.
0: Ja, ja. En 2 artsen. Ja. En hoe groot is dan die ziekenboeg? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, je hebt een praktijkruimte met 2 spreekkamers. Je hebt een kleine opname. Opnameruimte met een aantal bedden. Kleine intensive care met waar we ook mensen kunnen beademen.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een klein ziekenhuis, precies wat je zegt.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld de ergste scènes voor je haalt als het om COVID gaat, dan kom je vermoedelijk, zeker in zo'n schip, echt op een gegeven moment in nood ook plekken tekort of zo, of niet?
1: Ja, als het echt ernstig wordt met aantallen patiënten, dan kan je in zo'n ziekenboeg niet zoveel meer beginnen.
0: Ja.
1: Maar dan ga je dus mensen gewoon in een hut opnemen en al daar ook verplegen.
0: Dan moeten ze daar blijven bijvoorbeeld, ja, hè? Als het om een virus gaat.
1: Ja.
0: Maar dat heb jij verder niet.
1: Zelf niet meegemaakt. Collega Vel van mij, die heeft een norovirusuitbraak meegemaakt toen hij de Atlantische Oceaan overslag met een schip. Er zijn ook 2 doden gevallen. En
0: hoe ging hij te werk, weet je dat ongeveer?
1: Nou, ja, ik weet dat het wijden met de kraan open was. Dat het vooral heel veel mensen zorgen dat ze voldoende dronken en voldoende vloeistof binnenkregen. En er werden medicijnen voor geschreven tegen diarree. En ja, we hopen dat het snel overwaait.
0: Ja. Ja, en soms weet je misschien ook zelfs niet helemaal precies wat voor virus het is. En weet je het ook niet direct als je het gaat controleren?
1: Nee, want daar is natuurlijk uitgebreide aanvullende diagnostiek voor nodig. Wat je normaal gesproken in een ziekenhuis doet.
0: Ja.
1: En die diagnostische mogelijkheden heb je vaak niet aan boord van een cruise schip.
0: Daar komen de naïeve vragen. Kun je dan als arts naar de kapitein stappen en zeggen: kapitein, onmiddellijk naar de wal?
1: Zeker,
0: ja?
1: 100%.
0: En dat moeten ze ook opvoeren?
1: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja. Ja.
0: Ben je in zo'n situatie geweest eigenlijk? Los van virussen? Want dat heb je niet meegemaakt.
1: Nee, ik ben wel in een situatie geweest waar we een keer een patiënt door een helikopter hebben moeten laten afhalen. Dat was een mevrouw die was gevallen en die had een hersenbloeding opgelopen. En die moest onmiddellijk naar de wal. En toen kwam een grote helikopter van de US Coast Guard boven de dek en die nam de patiënt mee. Midden in de nacht. Dat is het meest spectaculair wat ik een keer heb meegemaakt.
0: Ja. Ja. En is er in jullie ruimte ook mogelijkheid om te opereren?
1: Nee, opereren doen ze in principe niet.
0: Er zijn geen chirurgen geweest, jullie met samen z'n 2, hè?
1: Ja,
0: klinkt trouwens als heel weinig, vind ik. 2 voor 5000.
1: Zeker. Nou ja, het is ongeveer de grootte van een 5000 mensen is ongeveer de grootte van een kleine huisartsenpraktijk. Dus het is voor 2 artsen dat op zich prima te doen. We hebben wel eens iemand beademd, dat langdurig ook. Dat was iemand die een ernstige aanval van COPD kreeg. Dus chronische longziekte. Dat was een meneer die ernstig rookte ook. En die hebben we toen langdurig aan boord beademd. Dat ging wel.
0: Ja.
1: Dat dat komt wel.
0: En je hebt natuurlijk ook de standaard dingen als defibrillator, al die dingen.
1: Ja.
0: Maar veel het echte grote materieel, zal ik maar even noemen, dat is niet per se aanwezig.
1: Nee, dat heb je niet. Dan moet je inderdaad toch uitwijken. Of inderdaad zo snel mogelijk naar de haven. Of de helikopter bellen, zoals we toen een keer hebben gedaan. Ja.
0: En wat gebeurt er in een situatie dat iemand... Want even... op zo'n cruiseschip, dit is nu een uitbraak, maar je hebt natuurlijk ook hele quasi onbenullige dingen die gebeuren die met grote... Als iemand onderuit glijdt in de douche, ik doe maar wat, heup breekt.
1: Ja.
0: Komt ook voor.
1: Zeker.
0: En wat nog meer? Wat maak je nog meer mee?
1: Van alles eigenlijk. De grap is dat het eigenlijk best wel een drukke baan was. Want je was de hele dag bezig gewoon met spreekuur draaien. En had je daarna had je dienst. Dan gebeurde er meestal wel wat. Ja, dat kon iemand die inderdaad uitgegleden was in de douche. Of iemand die onwel werd. Iemand die een zwangere met buikpijn die een keer die even nagekeken moest worden.
0: Kinderen met...
1: Ja. Met
0: zijn niet alleen maar oude mensen die cruises doen?
1: Zeker
0: toch?
1: Niet. De maatschappij waar ik voor werk, de carnaval, richtte zich echt op een breed publiek. Dus ook veel gezinnen met jonge kinderen. En kinderen ook veel gezien. Eigenlijk van alles wat. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. Of psychische problemen.
0: Ik wou net zeggen, psychische hulp ook?
1: Zeker. Ja hoor.
0: En moet je echt van alle markten thuis zijn. Ja. Maar was je ervaren arts toen je begon eigenlijk?
1: Zeker. De grap is eigenlijk het werken als arts op een cruiseschip. Er zijn eigenlijk drie specialismen ineens. Dat is bedrijfsarts, huisarts en spoedeisende en hulparts. En ik kwam toen ik dat ging doen, kwam ik uit Australië. Daar had ik de 2,5 jaar daarvoor gewerkt. En daar had ik echt heel veel ervaring op gedaan.
0: Ja.
1: In huisartsgeneeskunde, in spoedeisende en hulpgeneeskunde. Dus dat kwam me heel goed van pas.
0: Maar dit klinkt als een heel dynamisch en best wel mooi vak.
1: Ja.
0: En dan zit hier een bedrijfsarts tegenover. Wat saai, man. Wat heb je nou gedaan?
1: Bedrijfsgeneeskunde is helemaal niet saai.
0: De ander je opent voor een testje.
1: Ja, nee, zeker nee. Maar kijk, het is natuurlijk allemaal heel erg leuk en spectaculair. En het is inderdaad een heel dynamisch vak. Maar het is natuurlijk ook een vak wat niet echt met een gezinsleven te combineren valt. Althans, dat vind ik. Er zijn mensen die
0: doen... Oké, dus met je privé. Je moet goed opletten als je dit doet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd... wie weet dat ik ooit toch eens een keer... je weet maar nooit. Ja.
0: Ja,
1: het blijft zeker nu met dit weer het nieuws is... dan denk ik van, het begint toch weer te knippelen. Ja.
0: En nog even misschien een beetje een bizarre vraag... maar als er mensen overlijden... en dat schip zit ergens midden op de oceaan...
1: Ja.
0: Is het schip dan ook geoutilleerd? Is er een soort van mortuarium of is er een koelcel? Wat is er?
1: Ja, we hadden aan boord van het schip twee koelcellen... waar we twee overledenen konden bewaren. En die was naast de crewbar.
0: Naast de crewbar?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: En is dat toeval? Of heeft dat technische reden? Dat...
1: Nee hoor, het had geen technische reden.
0: Ik wou zeggen vanwege de koelte dat misschien de drank daar ook aan stond.
1: Dat daar de wodkafles in was.
0: Ja.
1: Nee, dat niet. Dat was eigenlijk toevallig. Maar wel een leuk detail.
0: Ja. En je volgt dit nieuws natuurlijk met grote nieuwsgierigheid. Denk je dat er goed gehandeld is van buitenaf bekeken?
1: Ik denk het wel, ja, zeker. Het is natuurlijk wel interessant wat voor virus dit natuurlijk precies is. Hè? Want hantavirus is normaal gesproken niet iets wat van mens op mens wordt overgedragen.
0: Nee.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: Want ben je zelf ook wel eens ziek geworden van het feit dat iemand anders... ziek was, een patiënt, dat jij daarmee ook misselijk werd overgegeven?
1: Op een cruiseschip?
0: Ja?
1: Nee, ik ben wel zeer ziek geweest, dat wel. Maar nooit geen besmettelijke aandoening gehad. Nee.
0: Dat is geloof ik maar eenmalig, hè? Dat je, als je eenmaal zeeziek bent geweest, word je niet nog een keer, of wel?
1: Oh, zeeziekte? Nee hoor, nee. Ik ben al meerdere keren in mijn leven zeeziek.
0: Dat kan meerdere keren.
1: Ja, zeker. Dat was toen al heel lang geleden.
0: Ja.
1: Maar we zaten toen met het schip in een hurricane.
0: Ja.
1: En... toen was ongeveer alles in onze ziekenboeg wat een inhoud had, was als kotsbak gebruikt. Dus dat was wel heftig.
0: Ja.
1: En ik was daar ook een onderdeel van. Ja.
0: Bijzonder bak, bijzonder vak als arts aan boord zijn van de cruise. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Frank Kemolen.
1: Dankjewel.

0: En mijn gast aan tafel, die ik zo bekend maak, die werd vrolijk van het nummer. Die hoorde Norwegian Wood. Deze keer gezongen door Helen Over. Zei, ah lekker, ik ben een Beatles fan. Dit is inderdaad een Beatles stuk. Ja, we gaan het hebben over het vuurtje tussen de paus en president Trump. Werd deze week nog wat verder opgestookt. Misschien past dat ook nog binnen dat takespel. Is de benoeming van Evelio Menivar Ayala als nieuwe bisschop van West Virginia. Eigenlijk een republikeins bolwerk. En vandaag beschuldigde Trump de pauze nog eens van heel veel katholieken in gevaar te brengen, omdat, en dan quote ik hem, hij het prima zou vinden als Iran een kernwapen zou hebben. En wie dit allemaal mag gaan oplossen, zit de buitenlandminister Rubio van Amerika, want die gaat op bezoek bij het Vaticaan. Nou, de man die ik nu bekend ga maken en de Beatle-fan dus, maar tevens presentator van de pauskast, is Stijn Fens. Ja, wie is deze bisschop? Evelio Menivar Ayala.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, het is de worst nightmare van president Trump.
0: Goeie bijnaam.
1: Ja, ja. Hij was ooit een illegaal immigrant en is samen met zijn broer in een laadbak van een vrachtauto Amerika ingesmokkeld eigenlijk. Het was geloof ik de derde poging. Hij is in de bouw gaan werken. Hij is in de avonturen Spaans gaan leren. En hij is in 2004 geloof ik tot priester gewijd. In 2023 werd hij zelfs hulpbisschop van Washington. Dus hij maakt echt carrière. Hij is bovendien een uitgesproken tegenstander van het immigratiebeleid van Donald Trump. En juist deze man wordt nu de bisschop van West Virginia.
0: Ja.
1: Wheeling Charleston, dat is eigenlijk het bisdom dat het hele West Virginia omvat. Een republikeins bolwerk. Ik zou bijna zeggen de Efteling van MAGA, van Make America Great Again. En die krijgen nou juist deze man als bisschop. Ja, alsof het voor Trump allemaal al niet erg genoeg was.
0: Nee, je zou kunnen zeggen, hij stuurt ijs erop af.
1: Dat zou je wijs kunnen zeggen, maar dan krijgt hij echt ruzie met de paus.
0: Ja, zou hij er bang voor zijn dan?
1: Ik denk toch dat Trump de paus vreest en niet goed raad met hem weet. Want kijk, Trump is eigenlijk niet geïnteresseerd in de paus als religieus leider, maar wel in de macht die de paus heeft. Deze paus heeft morele macht en ook morele macht over de kiezers van Trump. En hij krijgt geen grip op.
0: Maar hij denkt er kennelijk grip op te krijgen door hem uit te dagen.
1: Ja, en daarmee overschrijdt hij en ook voor veel katholieke Trump-stemmers toch een grens.
0: Oh ja, zijn die in opspraak? Zeggen die van dit gaat
1: kan
0: te ver?
1: Niet, hè? Ik zag een toen hij een paar weken geleden die uitspraak had gedaan. De paus was zwak als het over misdaad ging. Hij begreep helemaal niks van politiek. Hij was buitenlandse politiek was verschrikkelijk. En toen zag ik een kerkganger in Chicago en die zei: nou, ik vind eigenlijk best wel goed wat onze president in Iran doet. Maar wat hij met de paus gedaan heeft, ook toen hij een soort cartoon had laten maken door AI, waarin hij een soort crisisfiguur te zien was die een zieke zou genezen. Dit gaat te ver. Dus hij heeft uiteindelijk ook zijn eigen achterban tegen zich gekregen. Ook zijn katholieke achterban.
0: Ja, en is de paus, kijk, ik ken de paus niet. Jij doet alsof je hem kent, maar je hebt hem nooit ontmoet.
1: Ja.
0: Dat is jouw vak.
1: Ik denk dat ik hem een beetje ken. Ja.
0: Is de paus dan iemand die uitdaagt, die dit spel speelt?
1: Nou, kijk, het Vaticaan en ook de paus zelf, die zegt: nee, ik daag niemand uit. Ik ben geen politicus. Ik wil helemaal niet in debat met Trump. Het enige wat ik doe is het evangelie verkondigen. En dan, ik zeg gewoon wat de kerk leert als het gaat over hoe je met vreemdelingen omgaat. Dat in het evangelie geschreven staat: zalig zijn de vredestichters. Dat is het enige wat ik doe. Maar ondertussen neemt hij natuurlijk wel stelling. En Trump is alle perken te buiten gegaan. Maar ook deze paus is verder gegaan dan welke paus ook, als het ging om het contact met Trump. Bijvoorbeeld toen Trump zei: ik wil de hele beschaving, de Iraanse beschaving uitwissen. Toen heeft de paus gezegd: ik vraag elke katholiek of elke Amerikaan, ga naar je congressman en zeg dat hij voor vrede moet vechten. Dat is natuurlijk voor een paus ook ongekend. Dus uiteindelijk de grote schuld van deze uitslaande diplomatieke brand ligt bij Trump. Maar de paus is ook duidelijker geweest dan ooit. Dus daar ligt ook een oorzaak.
0: Ja, maar hoe moet het nu verder?

0: geval in het Midden-Oosten.
1: Ja, dus je gaat naar twee...
0: Ja, en ze heeft het ook opgenomen voor de paus.
1: Ja.
0: Dat doe je als Italiaanse premier. En toen zei Trump, ja, ik heb hem in Meloni vergist. Ze is helemaal niet moedig. Dat heeft heel Italië Trump enorm kwalijk genomen. Dus er moeten enorm veel plooien worden gladgestreken. Dus Rubio moet het met de paus goed maken. Hij moet het met Meloni goed maken. En misschien denkt Rubio ook wel aan zijn eigen politieke carrière. Want over 2 jaar zijn er weer presidentsverkiezingen. Ja. En als hij nou toch eens het goed zou kunnen maken tussen de paus van Rome en Trump. Ja. Dat zou hem wel helpen.
1: Dus het wordt vlijend, zalvend zou ik bijna zeggen, dat gesprek. En niet, het gaat niet op het scherp van de snede, zoals Trump eigenlijk gewend is om te doen als hij in het Witte Huis is en iemand als Zelensky op bezoek heeft. Nee, zo fel wordt het niet.
0: Hij komt de pauselijke bibliotheek binnen, daar vindt dat gesprek plaats. Ze gaan zitten. Die gesprekken zijn enorm beleefd. Er worden wel dingen gezegd, maar er worden zeer omvloerst gezegd. Er wordt na afloop ook niet bekendgemaakt wat er gezegd is.
1: Door de paus is door, toch door, niet gebruikt. Maar Rubio zou het mogen doen?
0: Rubio zou het mogen doen. Maar ik kan nu al jou de verklaring geven die het Vaticaan uitbrengt. Het waren beleefd gesprekken. Het ging over onderwerpen die beide landen, het Vaticaan is natuurlijk een land, raken. En we hechten aan een constructieve samenwerking met de regering in Washington.
1: Ja. En is er dan nog iets van een agenda of zelfs een verborgen agenda bij de paus? Wil die zelf hier nog iets mee bereiken?
0: Ik denk dat deze man, die paus, is een hele rustige man. Hij luistert graag. Dus ik denk dat Rubio gaat zitten en dat hij zegt, wat brengt u hier? Dus ik denk dat hij op een hele subtiele manier Rubio bijna op de knieën zal dwingen. En
1: In
0: diplomatieke taal.
1: In die mooie zaal, in die bibliotheek, op zijn knieën.
0: Ligt een mooi kleedje.
1: Heel kleedje, niet tegen het marmer, maar gewoon een kleedje. Ja. Boetedoening, in feite.
0: Eigenlijk een gang naar Canossa.
1: Ja. Stijn, deze paus is toch stiekem weg gewoon democraat, of niet?
0: Nou, dat is heel interessant. Ik denk het wel. Maar hij heeft dus ook nog 2 broers. En hij heeft 1 broer, dat is een echt prototype democraat. En zijn andere broer die is helemaal gek van Trump. Het heeft ook zo'n pet van Make America Great Again. Ja. Die heeft onmiddellijk al zijn tweets moeten verwijderen toen zijn broer paus werd. Dus in zijn familie is er ook discussie. Ja,
1: dan is dat voor mij volgens mij toch de verborgen agenda van de paus. Ik dank je wel voor je komst, Stijn Fens.

0: Nog nooit eerder gehoord, maar mooi. Potion, gezongen door Joe. De Chinees Wu Yize won gisteren met weergeloos spel de finale van de WK Snooker.
1: But it is Wu Yize who is the 2026 Hello World Snooker Champion.
0: Ja, het is voor het tweede jaar op rij dat een Chinees de wereldtitel wint. Staan we aan het begin van een tijdperk van Chinese dominantie in een van oorsprong oer-Britse sport. Dat ga ik bespreken met twee Nederlandse snoekerspelers, Barry Fransen en met Ka Yu Man. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Barry, om met jou te beginnen, wat maakt deze Chinees zo weergeloos?
2: Buiten zijn jeugdige onbevangenheid is dat ook meteen zijn sterke kracht. Gewoon geen angst hebben, gewoon gaan voor elke bal die daar ligt zo ongeveer. Waar vroeger, of tot enkele jaren geleden, elke snoekerspeler ook nog wel eens tactisch dacht en safe ging spelen, gaat hij gewoon eigenlijk vol in de aanval.
0: Ja, en volg je hem al een tijd eigenlijk? Hij is geloof ik, wat is die, 1 of 22? Hè?
2: 22, ja. Kleine anekdote is in het kort is dat ik 2 jaar geleden een Chinese speler zag op een Q-tour, zoals dat heet.
0: En wat is dat?
2: Een soort voorselectie voor de profcircuit.
0: Ja.
2: En toen heb ik voor de gein, terwijl ik geen gokker ben, €5 op Zhao Xintong gezet. En die werd een jaar later kampioen. Toen zeiden mijn trainingspartners, nou, dan wil ik wel weten wie je op dit jaar gaat zetten. Dus ik heb vorig jaar in juni €5 ingezet op Wu Yize. En de rest is geschiedenis voor mij. Dus hij was niet onbekend, om het zo maar eens te zeggen. Nee. Maar dat hij wereldkampioen zou worden meteen, had ik eigenlijk ook niet verwacht. Wel gehoopt.
0: Okay, en Kaan, geldt dat voor jou ook? Zag jij het aankomen dat het zo snel ging met hem?
3: Eigenlijk niet. Ik had meer het idee dat Washington misschien het meer een kans zou maken. Dus het was ook verrassend. Maar ik vind Wu sowieso echt een briljante speler. Maar ook heel jong. Maar ook wat Barry zegt, ik sluit me helemaal daarbij aan. Heel onbevangen speelt hij. Maar ook fris en veel lef in zijn game.
0: En ik ben echt een amateur als ik ernaar zit te kijken. Maar wat is dan onbevangen in deze sport? Wat zie je dan voor bijzonders?
3: Ja, gewoon niet bang zijn om bepaalde shots aan te nemen. Wat Barry aangaf van de meer doorgewinterde speler, die zou dan misschien 2 keer over nadenken of je bepaalde shot aannemen of niet.
0: Ja, en hij is een echte aanvaller, begrijp ik.
2: Dat is hij, ja.
0: Nou, niet helemaal?
3: Ja en nee. Op sommige momenten dan zie ik wel dat hij wel langer over nadenkt. Bepaalde shots, dat zou ik wel of niet doen. Maar ja, als je het vergelijkt met Sean Murphy, dan een ja.
0: Ja, hey, en ja, opeens die opkomst van een aantal Chinezen. We worden 2 keer wereldkampioen nu de afgelopen keer. En waar komt dit vandaan, Barry? Is er iets veranderd in dat land? Zijn ze anders gaan trainen bijvoorbeeld?
2: Nee, het is wel een proces van wat al een jaar of 13 of 14 loopt. Dit Ding Yinghu is dat ooit begonnen. Dat is, die wordt al fors behandeld ook in China. Die is doorgebroken een jaar of 13, 14 geleden echt bij de grootheden in de snoeker. En toen is snoeker eigenlijk ontploft in China. Toen heeft China ook een straat opgekocht in, ik dacht in Londen.
0: Ja.
2: En daar heel veel jonge talenten naartoe gezet. In China hebben ze ook, ik dacht, iets van 100 miljoen actieve snoekerspelers op dit moment. Er worden hele trainingscentra gebouwd en sporthallen omgebouwd voor snoeker. Ook voor andere sporten hoor. Maar dan kan het ook bijna niet anders dan dat er talenten boven komen drijven.
0: Ja, om het zo maar dat is gewoon ook de wet van het feit dat je heel veel mensen aan sporten zet. Ik ga er dan ook vanuit dat ze zelf ook willen. En dat er dan altijd wel iemand uitrolt.
2: Ja, en ik, maar goed, dat weet mijn medespreekster misschien beter als mij. Ik heb ook het idee, tenminste dat is wat ik in de snoekerwereld vaak hoor. Die jongens die zitten met z'n 20 in 4 huizen.
0: Ja.
2: En die gaan met z'n allen trainen. En die trainen echt 10 tot 14 uur per dag met enorm goede spelers. En hebben eigenlijk de keuze. Dus, om met de ouders naar Engeland te gaan, zeg maar. Ja. Wu is bijvoorbeeld met zijn vader naar Engeland vertrokken toen hij 16 was. En en doet niets anders dan snoekeren, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat zou je in Nederland of Amerika niet voor elkaar krijgen. Daar ga je naar school.
0: Precies. K, jouw familie komt uit Hongkong. Herken jij dit? Misschien weet je het een en ander van China daarin?
3: Ja, zeker. Wat Barry zei, het is gewoon... Ja, nadat Ding Junhui zeg maar was doorgebroken, was het echt een ding geworden in China. En er zit gewoon heel veel geld in. Hè? Er wordt echt geld ingepompt, er wordt gewoon volop geïnvesteerd. Heel veel mensen willen dan misschien zoals Ding Junhui worden. Laat ik zo beginnen. En het ontploft allemaal, hè?
0: Ja.
3: En
0: Die Wu Yeezy, wat is zijn verhaal dan precies? Wat is er met hem allemaal gebeurd? Waar komt hij vandaan?
3: Oh, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat hij, wat Barry zei, ze zijn gewoon vanaf een bepaald leeftijd naar Engeland verhuisd. De vader heeft volgens mij ook zijn baan opgegeven, volgens mij, om met hem hier naartoe te reizen, om echt volop in snoeker te gaan.
0: Ja. Barry, jij weet er ook een en ander van, neem ik aan.
2: Ja, hij is toen hij 14 was, is hij is trouwens ook op internet terug te zien. Heeft hij het wereldkampioenschap onder 21 geworden? En dat klinkt als niet belangrijk, maar dat is echt absurd, want daar staan de profs die je nu dus ziet waren toen 19 en 20 en hij werd als 14-jarige kampioen. En toen heeft zijn vader inderdaad zijn huis verkocht, zijn antiekwinkel verkocht en zijn ze met z'n tweeën toen hij 16 was naar Engeland verhuisd. En zaten daar, en dat maakt het verhaal alleen maar dramatischer en mooier. Hebben daar echt jaren vier op een kamertje gezeten met z'n tweeën zonder raam. En met z'n tweeën in één bed geslapen. En echt de hele dag getraind. Vader de hele dag ballen teruggelegd en af en toe een baantje gezocht. Moeder in China. Dus het is een prachtig verhaal dat het ook nog uitpakt tot een wereldtitel.
0: Ja. Maar jij zegt prachtig, Barry. Als ik 14 ben en ik moet verplicht met mijn vader mee op een klein kamertje gaan zitten omdat ik een sport moet bedrijven. Ik weet niet of het prachtig is, hè? Het is ook een beetje dwangmatig, klinkt het wel.
2: Ja, nee, ik weet bij hem in ieder geval dat het echt zijn eigen keuze was. Hij is op zijn 7e al begonnen. Mm-hmm. En bezeten van het spelletje. En we hebben ook in Europa, zelfs in Nederland, twee van die jonge talenten. En als de ouders daar achter staan, hier mag het niet hoor, in deze vorm.
0: Nee.
2: Ik heb begrepen dat dit gezin ook niet zo heel veel keuze had, zeg maar. Het was de armoede in China en in de fabriek gaan werken, als ik het goed heb begrepen. Ja. Of deze topsportcarrière proberen te gaan bereiken.
0: Oké, okay. K, wil je wat zeggen? Ik hoorde je, maar...
3: Nee, ik was het mee eens, dus ik zei...
0: Mm. Oh, je zei en je was het ermee eens. K, wat denk jij hoe die Engelsen erbij zitten? Die dachten, wacht even, dit is toch onze sport? Dit is toch ons WK? Wij hebben toch O'Sullivan?
3: Ja, O'Sullivan. Ja, ik denk dat ze, als je kijkt naar hoe gedisciplineerd de Chinezen zijn. En als je vergelijkt met westerse mensen, het is ook een cultuurverschil, hè?
0: Dat geloof jij. Jij denkt dat door het cultuurverschil komt dat we in deze situatie raken. Nou,
3: in de zin van hoeveel bloeit het eigenlijk nog, hè, in de westerse wereld, hè, qua talenten. Nou, en als je het vergelijkt in verhouding met China, hoeveel mensen, hoeveel topspelers er nu zijn in vergelijking tot...
0: Maar is de opleiding ook veranderd, K? Want in Nederland denk ik dat ook heel veel misschien in kroegen plaatsvindt en dat je zo een beetje de sport eigen maakt. Misschien is dat in een land als China heel anders.
3: Ja, ik denk dat het daar echt bijna een opleiding wordt eigenlijk in China.
0: Ja.
3: Dat je echt volgens mij voor kan kiezen van ik zou dat wel willen worden en dan... Ja. Zijn er academisch waar je het les kunt volgen, denk ik.
0: Ja. Barry, wat vinden de Britten, denk je?
2: Dat is echt een tweesplitsing. Ik krijg de mails en de WhatsApps en de Facebooks mee van de verschillende bonden. En het is echt 50-50. De helft vindt het geweldig en houdt van het spel. Het is goed voor het spel, het is goed voor de sport en aantrekkelijk. Ja, en dan zijn er de conservatieve Engelsen die zeggen van... Ja, maar je kunt toch zo niet spelen en... Waar zijn onze spelers? Maar goed, verandering doet pijn, hè?
0: Ja, Kali doorschema, het heeft ook met een soort cultuur te maken en doorzettingsvermogen. Misschien moeten de Britse fans dan eens, of de mensen die graag zo goed willen worden in snoeker, eens een klein schop onder het holletje hebben.
2: Daar is het. Is het.
0: We zijn dat in, is het.
2: Nee, nou
0: zijn
2: ja,
0: we eruit?
2: Ja, nou ja, ja? Ik ben niet goed in andere sporten, maar ik denk als ik profdarter had willen worden en ik ging 12 uur per dag darten of schaken of Misschien zelfs wel voetballen, dat weet ik niet. Maar dan word je daar beter in.
0: Ja, ja. En Ka, is het zo dat de vrouwen er ook aan zitten te komen vanuit China? Met snoeker?
3: Vanuit China? Ja, ik zie wel Bayulu, zeg maar. Ik vind haar wel een hele talentvolle speelster.
0: Ja.
3: Een van de betere vrouwen die ik ooit heb zien snoekeren. Die vaak centuries maakt in wedstrijden. Maar of er veel meer zou van kunnen komen van haar, dat weet ik niet.
0: Nee. Nou, in ieder geval is er bij de mannen sprake van een grote omwenteling. En is het maar weer spannend voor de Britten wat er met hun sport gaat gebeuren. Ik dank jullie alle twee voor jullie verhaal. Dankjewel, Berry Fransen en Kajoman.
2: Graag gedaan.
3: Ja, dankjewel.

0: Je suis flou, gezongen door Pauline Kroes. De Hindoe-nationalistische partij van premier Modi wint steeds meer terrein in India. Gisteren won de partij de verkiezingen in de grootste deelstaat West-Bengalen. In een andere deelstaat verloor een andere belangrijke politieke tegenstander ook terrein. Met een hele opvallende naam, althans voor mij en voor u wellicht ook. M.K. Stalin. En het blijkt niet de enige met een communistische achternaam in die regio. Wat zit er allemaal achter die vreemde naam? Dat bespreek ik met Wart Bereschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Wart. Ja, wie is deze man allereerst? En dan vervolgens, hoe komt hij aan die naam?
1: Ja, Stalin is, of eigenlijk dus nu was, de deelstaatpremier van Tamil Nadu en de leider van de DMK-partij. Een partij van lage kasten. Een van de meest belangrijke partijen van die deelstaat. En ja, zijn achternaam is eigenlijk wel een mooi verhaal. Vooral ook omdat hij lang niet de enige is. Als je in Tamil Nadu over straat loopt, zou je zomaar een Khrushchev of een Che Guevara tegen kunnen komen. En ik had het er met een collega-onderzoeker over uit Tamil Nadu. Die zat op de lagere school in de klas met een Marx, een Lenin en een Garibaldi. Dus het is daar een traditie van communistische achternamen.
0: Ja.
1: Nou, en de reden daarom is wel interessant, want dat is eigenlijk een vorm van verzet tegen het kastensysteem. En het gaat helemaal terug tot...
0: Leg nog heel even uit wat het kastensysteem is. Mijn middelbare schooltijd is ook alweer een tijdje geleden.
1: Ik kan me voorstellen. Nee, dus in India heb je eigenlijk door het hindoeïsme, door een soort door religie gesanctioneerde sociale hiërarchie met kastengroepen, met brahmanen aan de bovenkant, meeste status, en Dalits of untouchables aan de onderkant. En het punt van het kastensysteem, en dat is de link met Stalin, is dat je kasten zit in je achternaam. Dus je kan, als mensen zich voorstellen, ja, en ze zeggen, ik ben Parmar of Chamar bijvoorbeeld, zeggen ze dan, dan weet jij ook, dat is iemand van een lage kaste. En daarmee word je al geplaatst op die sociale ladder.
0: Ja.
1: Dus toen er in Tamil Nadu een beweging ontstond tegen die kastenhiërarchieën, was die achternaam een doorn in het oog. En hun vorm van weerstand was om te gaan zeggen tegen iedereen, verander je achternaam. En grappig genoeg geliep dat via schoolleraren die bij die beweging zaten. Die zeiden tegen de ouders, verander de achternaam van je kind. En omdat in die tijd die beweging ook veel links connecties had met Rusland en met de communistische partij. Een beetje ook anti-religie, ook sociale gelijkheid. Namen ze veel inspiratie en namen uit Rusland. Dus je zag zo vanaf jaren 50, jaren 80 een enorme golf van namen. Waarvan deze M.K. Stalin er dus één van is. Maar van is ook, hij is lang niet. Het is, die namen zijn niet alleen maar communistische namen. Je hebt ook Voltaire, kan je tegenkomen. Ja. Dus meer verlichtingse mensen.
0: Jij noemde het Garibaldi, is dat het?
1: Garibaldi, de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijder, ja, bijvoorbeeld. Maar ook Sanskriet namen die juist heel verheven en meer lokaal zijn. Dus de vader van Stalin, die hernoemde zichzelf Karuna Nidhi. En dat betekent zoiets als de schat van compassie. Maar allemaal een vorm van verzet tegen het stigma dat hun oorspronkelijke namen met zich mee hadden. En ja, dat is waarom je in Zuid-India zoveel gekke communistische namen ziet.
0: Ja, maar ik denk als dat dan gebeurt, je zei het tussen de jaren 50 en 80 met name, begrijp ja, ik. Dus op een gegeven moment in de post-Stalin-tijd zouden mensen nog gedacht kunnen hebben, misschien, als je communist waren, ik ben trots op die achternaam. Of leeft. Maar op een gegeven moment krijg je te horen wie Stalin was en wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En dan wil je er van af.
1: Ja.
0: Hoe werkte dat voor die mensen? Want je komt niet zomaar van je naam af wellicht.
1: Nee. Nou, en deze Stalin zelf, die wilde toen naar het verhaal ging, dat vertelde hij zelf altijd in zijn speeches, wilde hij naar een christelijke middelbare school. En daar werd hij geweigerd vanwege zijn naam. Dus toen was de populariteit van Stalin al wat
0: tanende,
1: zullen we maar zeggen. Maar hij werd geboren in 1951, vier dagen voordat Stalin overleed. En dat was de reden dat die vader dacht, dan moet jij Stalin heten. Maar goed, dat is toen. En inderdaad, sindsdien is er wel wat veranderd. Dus voor zover ik weet zijn er nu niet zoveel kinderen meer die nu communistische namen meekrijgen.
0: Er is niemand die zegt, laat Stalin in het geboorteboek zetten. Dat is
1: een bepaalde fase in de tijd. Ook een tijd dat India natuurlijk vrij ook wel close banden had met Rusland. En communistische politiek en beweging heel sterk was in India. En ook dat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk voor... zeer tanende. Ook iets wat gisteren gebeurd is, is dat in Kerala de communistische partij de verkiezingen verloor. Die waren sinds lange tijd daar aan de macht. En nu voor het eerst sinds 1977 is er geen communistische politieke partij meer aan de macht in India.
0: En nu heeft dus die M.K. Stalin die heeft terrein verloren. Modi grijpt meer en meer de macht. Is dat dan goed nieuws voor de mensen, die voor de Stalins en de Marxen, zal ik maar zeggen, in die regio?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje de ironie van dit verhaal. Dat Narendra Modi, de premier van India, is van de BJP-partij. En dat is eigenlijk, de opkomst van die partij is eigenlijk een backlash, een tegenbeweging tegen deze kastenpolitiek waar Stalin en zijn partij voor stond. Want de BJP is een partij oorspronkelijk van de hogere kasten, die juist hindoe-nationalistisch is en het hindoe-geloof, maar ook het kastensysteem daarmee wilde verdedigen.
0: Ja.
1: Dus er zit een ironie in dat met het verlies van Stalin en zijn DMK in deze verkiezingen nu eigenlijk ook een teken is van de teruggang en het verlies van kracht van deze anti-kastenbeweging. Omdat de politieke partijen zoals BJP en krachten die eigenlijk dat kastensysteem aan het verdedigen zijn, die winnen toch steeds meer terrein.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat het is eigenlijk een soort arbeiderspartij, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het mooie van die partij is, die is ontstaan uit, dat heette de Self-Respect Movement. Dus echt een beweging zoals wij hier ongeveer vakbond hadden. Mm-hmm. Maar dan plus het aanpakken van kastenstigma's. Dus men wilde echt het minderwaardigheidscomplex van lage kasten aanpakken door leeszalen, door onderwijs geven en door dus andere namen geven en door die mindere status van lage kasten, als het ware, om te draaien. En dat is ook vrij goed gelukt in Zuid-India. En die zelfrespectbeweging werd toen de DMK, de partij van Stalin. En wonnen toen vanaf de jaren 60 eigenlijk de meeste verkiezingen in Tamil Nadu. Tot nu.
0: Ja. Nou, de naam Stalin gaat verdwijnen. Nog een klein vraagje tot slot. Waar komt de naam Berenschot vandaan? Je heet Ward Berenschot.
1: Ja.
0: Welke kasten is dat?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, want dat is eigenlijk ook een lage kaste. Volgens mijn vader, die dit heeft uitgezocht, komt dat van Berends Scott. En dat is de varkenshut van Berend. Dus mijn familie was varkenshoeders. Alleen die achter... Ten eerste hebben we daar al niet zoveel negatief gevoel bij als in India.
0: Nee.
1: En ten tweede is het wat minder duidelijk, zou je zeggen.
0: Je hebt het goed verwoord, kerel. Dankjewel, Ward Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraak en ik wens je nog een hele mooie nacht.
2: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Trulies met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn... worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek... naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip... en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden... en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen... onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken... Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was er bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk... en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast... nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Noordwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noorderwien op deze Tizianne. En ik, Juwert, ben het gewoon weer ons zo'n oren op deze bijzondere dag, want het is 5 mei. En dus zit alles in het teken van het Bevrijdingsfestival. Een heel soort podia, waaronder weer hier van Noorderwien live. En het komende oerenkerst, Jerre, wat er van een beetje plak vond voor de wissers dwingen. We winnen fjouwer oeren en het weer dik feest. Luister maar eens naar Noorderwien live op het Bevrijdingsfestival.

man, dit is het laatste nummer van de set. Dus daarom ga ik even iedereen hartelijk bedanken uiteraard. Onze drummer, Brent van der Meer! Ja, Rudy, jij kan er ook wel van, hè? Mag ik een applaus voor onze gebruik?

zijn allemaal.

0: Bonne van Waal, Joop Visser. Alare Seewol, dankjewel. Voor de Meurts, staat hier een stand. Als je teaser wil, bedankt.
1: Goedemiddag jullie ouds. Wij zijn de Grieken geworden. Ierske en Friestalige vestjes hier van Jem van de Medje. Het volgende lied is van misschien sommigen willen bekend. Jong vooral mij wat willen. Doe eens je. Dit is Drunken Lullabies.
2: Steltje, dronken lappen.

0: Ovation, please!
1: Volgende nummer. Even wisselen van instrumenten. Maar dat je door een oud stadje. Deze nummer heet Dirty Old Town.

0: Een verenigingsfestival.
1: Nog een leuke dag.
0: Dank je wel.
1: Tot ziens.
0: We ben ik er hier gewoon. Tot ziens.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: See you all next time.
1: Denk om eigen.
2: Het wordt toestig.

heupen? Hoe is het met de heupen? Laat even zien, hoe los zit dat hier? Ja. Ik kan me altijd op rekenen. Ze kunnen nu los.

Maar hij krijgt die LP zijn leden en dit is het eerste nummer van zijn LP. En met dank op teken Transformer komen er direct associaaltjes. Dit is Asociaal!

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen, Kuierie mij, of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 tot 4 bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Drie besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

is Abe van Jetske, de pieperutien. Arre Jetske die golde, hij kan nooit wet dus. Heel vier vat in Texas.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.